0: 20 onbekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog onderdacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Caroline, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Je krijgt wel een beeld als je boeken leest. En van school natuurlijk. Maar het verschil is enorm met de werkelijkheid.
1: 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog reizen 25 middelbare schoolleerlingen van Den Haag naar Auschwitz.
2: Het blijft een mysterie hoe dit heeft kunnen gebeuren op zo'n grote schaal.
3: Ik weet niet of er woorden zijn die kunnen omschrijven wat voor gevoel je krijgt als je hier rondloopt. Nee, eigenlijk.
4: Je ziet het in de documentaire 80 jaar later. Zaterdag vanaf 6 uur en daarna in de herhaling.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West, 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Take it easy, take it easy. Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. To make you feel my love. Natuurlijk op Radio West.

0: Er waren straten waar alle vrienden en familie had gewoond. En die waren er allemaal niet meer.
1: In Den Haag wonen bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog 17.000 Joodse mensen. Na de oorlog keren slechts 2000 overlevenden terug.
2: Er waren mensen die zeiden, oh, wat jammer dat u teruggekomen bent. Of ja, ze hebben u vergeten te vergassen. Dat werd gezegd tegen die mensen. Onvoorstelbaar.
1: Op de ruïnes van een immens trauma bouwen zij hun gemeenschap weer op. Aan de hand van nieuw uniek filmmateriaal vertellen de kinderen van destijds hoe dat ging.
3: De filmpjes lagen in koffers bij mijn vader thuis. Ik besefte direct dat het een prachtige schat was om het te vinden.
1: Je ziet het in de documentaire Door de lens van Mau Schaap. Zondag vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves, op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei. Van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Een vriendin van mij had het gezin in New York. En ja, ik wilde gewoon iets anders met mijn leven gaan doen. En het duurde 3 dagen voordat ik met iemand eerst een gesprek had voor wie ik een gedicht mocht maken. En kreeg ik 10 euro van die vrouw. Was ik super trots dat ik mijn geld had verdiend. Met mijn talenten.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Ik vind het bovenal heel leuk om te verbinden met mensen. Om even onderdeel te zijn van iemands dag. En dat de ander dan even onderdeel is van mijn dag. Dat vind ik superleuk.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommilieu, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommilieu naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend.

0: heb als kind zelf nooit beseft dat het een Joodse buurt was geweest. En ik denk, vele Hagenezen met mij. Het was een arme buurt waar mensen woonden in hele kleine huisjes die vaak gebouwd waren op binnenterreinen. Sloppen eigenlijk.
1: Vanaf de 17e eeuw was er in Den Haag rond de Nieuwe Kerk een levendige Joodse buurt. Daar is in de huidige tijd niet veel meer van terug te vinden.
2: Dit is allemaal gesloopt voor de aanleg van de Grote Marktstraat.
3: En die Grote Marktstraat moest worden aangelegd omdat er op het Spui een stadhuis zou worden gebouwd.
1: Ook de Tweede Wereldoorlog liet diepe sporen na.
3: 14.000 werden er vermoord. 14.000 Joodse Hagenaars.
1: Je ziet het in de documentaire De Verdwenen Buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Een vriendin van mij had het gezin in New York. En ja, ik wilde gewoon iets anders met mijn leven gaan doen. En het duurde 3 dagen voordat ik met iemand eerst een gesprek had voor wie ik een gedicht mocht maken. En kreeg ik 10 euro van die vrouw. Was ik super trots dat ik mijn geld had verdiend. Met mijn talenten.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Ik vind het bovenal heel leuk om te verbinden met mensen. Om even onderdeel te zijn van iemands dag. En dat de ander dan even onderdeel is van mijn dag. Dat vind ik superleuk.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 4:15 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren.

0: In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wat als je...
4: Halt! Steen blijven!
3: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: Op 4 mei herdenken we in de Grote Kerk in Den Haag oorlogsslachtoffers van vroeger en nu. Met indringende verhalen van verzetsdochter Minka Cazot, cabaretier Hermes Amadi en muzikale voordrachten. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Schuif aan voor de vrijheidssoep en een verbindend gesprek onder de imposante gewelven van ons hoogkoor. Toegang is gratis. Meld je aan via grote-kerk.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Tot 9 uur, morgen weekend.

enthousiaste friend van Sandy Koos. En die vriend hoop ik dat je in mij hebt de komende 2 uur hier bij Morgen Weekend. En welkom en een hele goede morgen op deze 2e mei alweer in de maand mei. Ja, dat is dan zo, hè. Het is zaterdag, het is 7 uur geweest. Dus tijd om je op te maken voor 2 vrolijke en gezellige uurtjes. Wat gaan we allemaal doen? Nou, ik ga het straks hebben over een ondeugende voorstelling. Het is een muziekvoorstelling. Hij heet Rode Volkoortjes. En dan heb ik het over schunnige teksten die in de 17e en 18e eeuw werden gezongen. Dus ik zeg, oelala, wat gaan we zo meteen allemaal horen? Ik praat er zo over. Rond 7:30 het weer, want het was zo prachtig weer de afgelopen dagen. Schitterend, ik hoop dat jij er ook van hebt genoten. Maar tegelijkertijd, de natuur die snakt naar regen. Dat hebben we hier ook wel gezien met de duinbranden. Dus wat brengt het weer? Rond 7:30 praat ik je bij. En ik heb muziek voor je meegenomen. Wat ga ik onder andere voor je draaien? Nou, bijvoorbeeld Cat Stevens, Nick en Simon en Fleetwood Mac. En in Mers Eethoek heb ik het over de Chinese keuken. En dat is eigenlijk net zo verschillend als je het over de Europese keuken zou hebben. Want ja, de Noorse keuken is weer heel anders dan de Griekse keuken. En dat is ook hetzelfde met China, zo'n groot land. En de Leidse Alice die heeft daar een prachtig boek over geschreven, waarin ze langs de verschillende regio's en steden in China reist, verhalen vertelt en heerlijke recepten Turk heeft opgeschreven. Ik spreek haar zo meteen. En ze heeft ook voor ons een lekker recept speciaal uit Hongkong. Maar we beginnen deze show gezellig met Get It Right van Ilse de Lange.

0: Zo'n herkenbaar moment dat je iemand tegenkomt en dan denk je, weet jij nog wel wie ik ben? En dat vraagt Sister Sledge zich ook af met Frankie. Ofwel, do you remember me, Frankie? Dat was hem. Nou, het is tijd om binnen te stappen bij de oudste herberg van Den Haag, het Gouden Hoofd. In de voorstelling Rode Folkloortjes waan je jezelf in een muzikale Haagse herberg van 300 jaar geleden. En die muzikale tijdreis die vindt plaats onder leiding van Wilco Oomkes van But What About. Goedemorgen, Wilco.
1: Goedemorgen.
0: Laten we samen door die deur van die herberg stappen. Wat vinden we?
1: In die herberg vind je vooral veel liedjes. Vooral die liedjes uit de 17e en de 18e eeuw, ja, die we hadden gevonden in een boek. En wat we gaan doen, is die liedjes samen zingen. Nou, niet bang worden meteen. We delen de teksten uit en het is natuurlijk optioneel.
0: Klinkt spannend, een meezingvoorstelling. Met liedjes uit de 17e, 18e eeuw. Moet ik dan aan hele zware, moeilijke teksten denken?
1: Nee. Het zijn dus vieze liedjes. Want wij met What About vonden die liedjes die we dus vonden in het boek, die vonden we zo prachtig, zo schunnig, zo erotisch, maar bovenal zo open, bloot en wel bespraakt op een manier zoals je dat nu eigenlijk niet meer ziet. Dus speels, open, oordeelloos en met superveel respect voor elkaar. En daar kunnen we natuurlijk veel van leren.
0: Ja, dus het is jullie voorstelling Rode Folkloortjes is dus een beetje een ondeugende voorstelling.
1: Zeker. Ja, absoluut. Absoluut. Dus we gingen die liedjes die we hebben gevonden, die brengen we eigenlijk naar terug naar vroeger, hoe zij die ook werden gezongen in de herberg. Want dan op zondag gingen mensen naar de kerk.
0: Ja.
1: En iedereen kende de melodieën en zong gewoon mee in de kerk. En dan na de kerk gingen ze naar de kroeg. En dan werden diezelfde liedjes nog een keer gezongen, maar dan met de schunnige tekst. Die werd uitgedeeld op een fotje. En dan kon iedereen die meezingen.
0: Oh, wat geweldig. Dus op die manier hebben jullie een hele voorstelling samengesteld met al die ondeugende liedjes. En brengen jullie ons helemaal terug in die tijd. Wat lachen.
1: Ja, inderdaad. Nou is die melodieën, die zijn veel verloren gegaan. Maar dan was het verhaal zo leuk van die tekst.
0: Ja.
1: Dat we hem wel opnieuw op muziek moesten zetten.
0: Dus
1: dat hebben we ook gedaan. Dus het is veel ook nieuwe muziek.
0: Spannend. Ik wil een zin uit die liedjes horen. Het is 7:15. Het kan best wel een beetje ondeugend. Geef eens een voorbeeld.
1: Deze valt wel mee. Ik bemin hem, ik bekend, alleenig om zijn instrument.
0: Oh ja, heerlijk. Ja, dus dat is inderdaad, dat kan prima, dat zo'n instrument bezingen. En, ja, nee, dat snap ik.
1: Precies, ook om 7:15 zondag.
0: Ook om 7:15. Ik zit hier zelf met rode oortjes, rode volkoortjes te staan.
1: Dat gaat sneller.
0: Yes. En deze leuke voorstelling, die is volgende week zondag om 12:00 en om 3:00 in de Regentes. En het is dan ook nog moederdag, dus als je moeder op het... op iets ondeugends
1: wil. Ja, dus
0: ja, 10 mei.
1: Ja, zeker. Ja, nou, hoe leuk is dat om dit soort dingen te delen met de familie, toch?
0: Ja, absoluut. Nee, het klinkt heerlijk. Leuke voorstelling klinkt het. En dus volgende week zondag van But What About Rode Folkloortjes. Ondeugende, ja, schunnige liedjes die je heerlijk ook nog kan meezingen. Dat moet een leuke zondagmiddag worden. Dankjewel, Wilco, voor dit leuke gesprek.
1: Graag gedaan.
0: En dan zeg ik,
1: graag tot dan.
0: Uiteindelijk is God de enige die het weet.

0: Natuurlijk spelen we over een half uurtje ongeveer het spelletje Moet je luisteren, waarin jij mij mag vertellen van wie de stem van de bekende Nederlander is. Hij gaat al een weekje mee. Ik laat hem je nu alvast even horen. Kan je alvast beginnen met puzzelen?
1: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: We kregen best wel veel voor elkaar. Dat voor de luisteraars was dat niet zo het geval de afgelopen weken. Want er kwamen heel veel antwoorden binnen, maar nog niet de goede. Rond 7:45 noem ik je ook alle foute antwoorden op. Waar ik je nu alvast lekker mee ga maken, dat zijn de prijzen. Want er liggen heel veel prijzen als jij deze stem weet te raken. Het is een keukenhofkaarten voor 4 personen en parkeren. Een fietszadelhoesje van Omroep West. De taalcursus ter waarde van €300. Een spel, raad het geluid. En ik doe er een nieuwe prijs bij. Een boek, De Schoonzoon, over een psychologische roman over een vader die zijn dochter claimt. Een moeder die buitenspel raakt. Nou, kortom, een en al spanning en sensatie, manipulatie in dit boek. En dat kan jij dus winnen als jij rond 7:45 meespeelt met het spelletje. Mij dan vertelt wie deze stem is.
1: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: Ik ben benieuwd. Ga puzzelen en ik hoor het zo. En dit is Zijn, Nick en Simon met Het

0: ben Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
0: Ja, stemmen, hè? Dat moet. Het is 7:30 geworden en dat betekent dat ik je ga bijpraten over het weer. Vandaag draait de wind naar het zuidwesten en die wind is zwak tot matig. We zien wolkenvelden, maar er zijn ook nog perioden met zon. En af en toe kan een bui passeren, vooral zo laat op de dag mogelijk een paar stevige buien. Zelfs onweer kan er bij zitten. Het wordt vandaag 20 of 21 graden en we blijven nog even in die warme lucht. Nou, ik hoop dat het regent. Niet te lang, maar de natuur die snakt ernaar. En dit is Fleetwood Mac met You Make Loving Fun. Heerlijk.

Ja, dat was Fleetwood Mac. En dit is een andere vrouw die ik geweldig vind. Ze stond laatst nog op het podium. En zij heeft een nummer herschreven, heringezongen. Het was al eerder bekend, maar dit is Madonna, American Pie.

0: Cat Stevens' Morning Has Broken. En dit is er één om wakker mee te worden. Want het is tijd om jou de opgave te laten horen van het spelletje. En het gaat al een weekje mee, dus er liggen leuke prijzen in het verschiet. Als eerste ga ik je even de stem laten horen.
1: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. En de prijzen die er voor jou liggen, dat zijn kaarten voor de Keukenhof, 4 kaarten en een parkeerkaart, een fietszadelhoes, een taalcursus ter waarde van €300. Het spel Raad het geluid. En als nieuwe prijs doe ik erbij het boek De Schoonste Zoon. Een psychologische roman met spanning en sensatie. Kortom, genoeg reden om je oren te spitsen en mij te vertellen wie deze stem is.
1: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: En om het je makkelijk te maken, vertel ik jou ook nog al een namen van de vrouwen die het allemaal niet zijn. Het is niet Nicolette Kluiver. Het is niet Fatima Morero de Melo. Roos Haarsma, Sophie Hillebrand en Yvonne Jaspers zijn het niet. Eva Jinek, Roos Mogré, Quinty Trustful niet. Caroline Tense, Femke Wiersma, Angela Groothuizen en als laatste Emma Wortelboer, die zijn het allemaal niet. Wie is deze stem dan wel?
1: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: Je hebt een week de tijd gehad om te puzzelen. Dus ik zou zeggen, pak nu die telefoon en bel me op 070-390-5454. 070-390-5454. En als je de hele week al zit te denken, ik weet het, doe het dan, hè. Bel dan gewoon nu dat nummer. Ik ben heel benieuwd. We gaan eerst gezellig luisteren naar Meatloaf. I'd lie for you. En daarna gaan we het spelletje spelen. Dus je hebt 6 minuten ruim om mij te bereiken. Tot zo.

telefoon hier rood gloeiend staat voor de stem. Zing Meatloaf nog even de laatste zingen van I'd Lie For You.

0: Daarmee is het tijd voor het spelletje Moet je luisteren. Dit is de stem.
1: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: En we hadden heel veel bellers die denken dat ze het goed hebben. En ik hoop dat ze het goed hebben. Het is spannend, ik weet het ook niet. Er liggen in ieder geval een hele stapel prijzen die je kan winnen. Keukenhofkaarten voor 4 personen, een fietszadelhoes, de taalkursus ter waarde van €300, het spel Raad het Geluid en als nieuwe prijs het boek De Schoonzoon. En ik heb 3 bellers aan de telefoon. Kietus, Kitty, Rinus en Gerda. Goedemorgen. Ik ging even iets te snel tussen de namen. Goedemorgen, vrolijk drietal.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik kom zo bij Rinus en Gerda. Ik begin met Kitty. Goedemorgen, meisje.
3: Goedemorgen.
0: Nou, het is een vrolijke dag in ieder geval deze zaterdag.
3: Ja, zeker.
0: Heel fijn. Heb je een beetje genoten van het mooie weer de afgelopen dagen?
3: Ja, ik ben met mijn jongste dochter en 2 kleinkinderen naar de camping geweest 3 dagen. Dus dat was hartstikke leuk. Oh, ik ben vrijgenomen van mijn werk.
0: Wat fantastisch. Ja. En was dat een camping hier in de buurt?
3: Bij Brielen.
0: Oké. Dus nou, dat is niet zo lang rijden, toch?
3: Nee. Ongeveer 35 minuten of zo.
0: Oké. En de kinderen hebben jou kunnen helpen met het puzzelen van deze stem? Of je doet hem helemaal alleen?
3: Nee, alleen hoor. Want ik ben nu alweer onderweg naar de boets. Naar de andere kleinkinderen kijken naar zwemmen.
0: Oh, leuk. Heerlijk. Nou, rij voorzichtig. Dan mag jij mij niet langer in spanning laten, Kitty. En vertel mij, wie zeg jij dat deze stem is?
3: Roos Haarsma.
0: Roos Haarsma. En ik kijk naar onze jury en...
1: Fout.
0: Helaas. Heel veel plezier met het zwemmen. En ik ga snel door naar de volgende beller. Bye, Kitty.
4: Dankjewel.
0: Hi Rinus, goedemorgen.
4: Goedemorgen weer.
0: Fijn om je ook weer in de uitzending te hebben. Heb jij een beetje genoten van het mooie weer?
4: Ja, geweldig. Hè. Lekker op terras gezeten gisteren, lekker een drankje erbij. Het was echt genieten gisteren. Hoor.
0: Helemaal goed. Nou, het gaat vandaag regenen, maar dat is ook wel goed. Want het is ook wel heel heftig droog allemaal. Rinus, aan welke stem zat jij te denken?
4: Ja, ik hoorde van een vrouw die had een beter idee en die dacht dat het Victoria Koblenko was.
0: Victoria Koblenko, nou ik ben blij ook, want je had eerst Angela Groothuis en die was al genoemd. En Victoria Koblenko, en ik kijk naar onze jury, is jouw vrouw de slimmerik?
1: Fout.
0: Helaas, maar in ieder geval wens ik je wel een fijne dag samen met je vrouw. En tot de volgende keer, Rinus. Bye bye.
4: Doei.
0: En als laatste, Gerda kwam er ook nog doorheen met de drukke bellen. Goedemorgen, meisje.
5: Goedemorgen.
0: Heb jij een beetje kunnen genieten van het mooie weer?
5: Nou, ja, ik heb wel genoten van het mooie weer, maar ik had een bakopdracht voor iemand dat ik moest bakken, dus ik ben druk aan de bak geweest.
0: Aha, die hadden we nog te goed, hè? Een keer jou in de uitzending met de koekjes.
5: Ja, dat komt goed.
0: Die komt, zeker. Meisje, aan welke stem zat jij te denken?
5: Carice van Houten,
0: de geweldige actrice die momenteel ook een programma presenteert. En ik kijk naar onze jury en...
1: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Jongens, wat is het spannend.
5: Jammer.
0: Nou, over 2 uurtjes bij Rogier komt hij weer langs. En dan is er in ieder geval weer een nieuwe prijs bij. Dat is natuurlijk altijd het voordeel van het spelletje. Dank jullie wel voor het meespelen. En we gaan zo meteen verder met allemaal leuke...

0: voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Op 4 mei herdenken we in de Grote Kerk in Den Haag oorlogsslachtoffers van vroeger en nu. Met indringende verhalen van verzetsdochter Minka Cazot, cabaretier Hermes Amadi en muzikale voordrachten. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Schuif aan voor de vrijheidssoep en een verbindend gesprek onder de imposante gewelven van ons hoogkoor. Toegang is gratis. Meld je aan via grote-kerk.nl.
10: Wat als je...
11: Halt! Steen blijven!
10: ...niet kunt horen? Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
12: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
13: In Rijswijk is het 15 graden, in Lisse 14. Hier en daar valt al een bui deze bewolkte zaterdagochtend. Weinig zon vandaag en een zachte westenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. De politie heeft gisteravond meerdere mensen aangehouden op Scheveningen. Hoeveel personen er precies zijn opgepakt is niet bekend. Jongeren riepen elkaar via sociale media gisteravond op om te gaan rellen op en rond de boulevard. Precies een jaar geleden kwamen er ook honderden jongeren naar de badplaats. Toen liep het volledig uit de hand. Bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum aan de Haagse Schouwweg in Leiden is gisteravond iemand gewond geraakt. Slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het ging om een steekpartij. Wat de aanleiding daarvan is geweest, wordt nog onderzocht. En de politie heeft gisteren in Gouda een deur geforceerd van een woning waar een vrouw was gevallen. Ze kon niet meer zelf overeind komen. Een oplettende buurman hoorde een roep om hulp en schakelde de politie in. De vrouw heeft door ambulancepersoneel de nodige zorg gekregen. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. 2 brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven.

0: Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Na de reclame muziek van Paul Simon, meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.
2: Op 4 mei herdenken we in de Grote Kerk in Den Haag oorlogsslachtoffers van vroeger en nu. Met indringende verhalen van verzetsdochter Minka Cazot, cabaretier Hermes Amadi en muzikale voordrachten. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Schuif aan voor de vrijheidssoep en een verbindend gesprek onder de imposante gewelven van ons hoogkoor. Toegang is gratis. Meld je aan via grote-kerk.nl.
3: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ook in de actie bij Dirk, gotan chilisaus of sriracha's, 1,49. Lekker!
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
11: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: Tot 12 uur. Uit.

0: Paul Simon, Graceland, 10 minuten over 9. Goedemorgen. Voor veel mensen geldt dat weer een week aankomt met een extra vrije dag. Niet iedereen is vrij op 5 mei, maar als je ziet wat een activiteiten er allemaal zijn op die dag, dan zou je bijna gaan denken dat dat wel zo is. Ook dit weekend staat er van alles op het programma. Je gaat het deze ochtend allemaal horen hier op Radio West. Uiteraard willen we ook graag weten of dat heerlijke voorjaarsweer weer terugkomt. Het is nu een beetje, het is even weg. Maar ik hoorde misschien dat het ook alweer zijn retour gaat maken. Zometeen Jordi Bloem van de Weerexperts die het ons exact kan vertellen. En ja, we zitten met dat spelletje. We zitten met die stem die maar niet geraden wordt. Het prijzenpakket in het spelletje moet je luisteren. Dat blijft zich maar opstapelen. Dus ik ga zometeen echt wel even een handje helpen. Want die kaarten voor de Keukenhof, die moeten er gewoon heel snel uit.
1: Uit.
0: Een grote stad als Den Haag die kan niet zonder vrijwilligers. Ze zijn toch een beetje het cement van onze samenleving. En ze zijn onmisbaar in allerlei sectoren. 100 maatschappelijke organisaties in de stad presenteren zich vanmiddag in Amare. Ze vertellen jou wat voor vrijwilligersbanen er zoal zijn. En andersom natuurlijk ook. Zoek je vrijwilligerswerk, dan kun je hier kijken of er iets is waar jij gelukkig van wordt. Noah Bar Efraim is van PEP Den Haag. Noah, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zou de stad eruit zien als er geen vrijwilligers zouden zijn? Welke gevolgen zou dat hebben, denk je?
2: Ja, ik denk dat heel veel ondersteunende organisaties dan wegvallen. En dat zou enorm zonde zijn natuurlijk. Want deze organisaties die helpen burgers op allerlei manieren om het leven te kunnen leiden wat ze willen.
0: Ja, en ik vraag me ook wel eens af, mensen moeten natuurlijk allemaal langer doorwerken. Hè? Nu al een beetje, maar in de toekomst nog meer. En ja, zijn er nog vrijwilligers genoeg in de toekomst over zoveel jaren? Denken jullie er wel eens over na?
2: Ja, en ik denk dat je dat ook ziet aan hoe het vrijwilligerswerk zich aanpast. Dus voorheen was het inderdaad zo dat mensen vast 4 uur per week vrijwilligerswerk wilden doen. Mm-hmm. Nu zie je echt dat mensen op zoek zijn naar flexibel vrijwilligerswerk. Dat ze af en toe gewoon ergens even willen inspringen. En we proberen organisaties zich daar ook echt op voor te bereiden, ja.
0: Ja, je hoeft natuurlijk niet te wachten tot na je pensioen. Je kunt gewoon, ook als je 20 bent, vrijwilligerswerk doen. Heb ik ook jarenlang gedaan. En welke sectoren laten zich zien in Amare vanmiddag?
2: Ja, we hebben 5 sectoren. Buurt, omgeving, natuur, kunst, cultuur, onderwijs, religie, sport, recreatie en zorg en welzijn.
0: Ja.
2: En daar vallen dus al die 100 organisaties onder.
0: En die gaan zich presenteren of die gaan informatie geven? Hoe ziet de middag eruit?
2: Ja, we hebben op de begane grond als op de eerste etage staan er dus verspreid 100 organisaties met elk een eigen staattafel waar ze hun flyers kunnen presenteren. En er staan natuurlijk 2 vertegenwoordigers, vaak ook zelf vrijwilligers, die meer kunnen vertellen over wat je kunt doen bij die organisatie.
0: Ja, en dat lijkt me inderdaad voor een bezoeker ook wel eigenlijk heel handig. Want ik hoor dat wel eens van mensen die zeggen, ja, ik zit wel te denken over vrijwilligerswerk, maar ik weet niet zo goed wat het dan moet zijn. Maar hier kun je eigenlijk zoeken wat er bij jou past, denk ik.
2: Ja, en in gesprek gaan met die mensen, horen wat hun ervaringen zijn, ja, wat voor soort werk erbij komt kijken. En het is echt allemaal zo divers. Mm-hmm. Het zijn zorginstellingen waar je inderdaad, zoals mensen wel vaker voor zich zien bij vrijwilligerswerk, koffie kunnen schenken.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook bijvoorbeeld een organisatie om te noemen is Fietspret voor 2. Mm-hmm. En die hebben speciale fietsen waarop je mensen die zelf niet kunnen fietsen mee kunt nemen op een rondje.
0: Er is altijd wel iets wat een beetje aansluit bij jou. Niet alleen bij jouw wensen, Precies. Maar ook bij jouw kwaliteiten. Wat je kunt.
2: Zeker weten, ja.
0: Ja, ja. Nou, dit is 1 onderdeel. Het is niet alleen een vrijwilligersmarkt. Want tegelijkertijd is er ook het Amateurkunstenfestival. Wat houdt dat precies in?
2: Nou, wij organiseren deze dag samen met het Residentieorkest. Mm-hmm. En zij hebben contacten met amateurgezelschappen uit heel Den Haag. En die treden vandaag op. Het is een heel vol schema. We hebben een nieuw blokkenschema, net zoals op elk ander festival. Mm-hmm. En we hebben verschillende podia door het gebouw heen. Zelfs buiten ook optredens. En dit zijn ook hele verschillende gezelschappen en waar je ook als vrijwilliger aan de slag kunt.
0: Ja, want al die amateurkunstenorganisaties die zijn natuurlijk ook afhankelijk van, ja, vrijwilligers, dat is niet helemaal het goede woord, maar van leden, van mensen die erbij willen.
2: Ja, inderdaad, precies.
0: Ja, het is echt een festival voor mensen die een zinvolle invulling zoeken voor hun vrije tijd dus.
2: Ja, of even gewoon naar muziek willen luisteren of een lekker hapje willen komen eten. Dat kan allemaal.
0: Ja. Vanaf hoe laat gaan jullie van start vandaag in Amare?
2: We starten om 12:30 en de officiële opening is door de burgemeester om 13:00.
0: Dat bij PEP Den Haag dus, de Stedelijke Vrijwilligersmarkt en Amateurkunstenfestival. Mensen kunnen gewoon binnenlopen, denk ik, hè? Ze hoeven geen kaartje te kopen of wat dan ook.
2: Nee hoor, iedereen is welkom. Je mag je buurvrouw, buurman, vriend, vriendin meenemen. We hebben er ontzettend veel zin in.
0: Mooi, nou geniet ervan en maak een hele mooie
2: dankjewel.
0: Middag van.
2: Dankjewel. Super, dankjewel. Joejoe.
0: Dit is Tavares, More Than a Woman.

0: De agenda.
1: Vorig jaar hebben we 80 jaar vrijheid gevierd. Het Cultuurhuis Delft heeft toen 6 videoportretten gemaakt van Delftenaren. Korte documentaires met persoonlijke verhalen over oorlog, herinnering en identiteit. Onder de geïnterviewden waren schrijver Dolf Roen en kunstenaar Tijn Noorderbos. Onlangs zijn die portretten overgedragen aan het Stadsarchief, zodat ze daar bewaard blijven voor het nageslacht. Maar vanmiddag kun je ze eerst nog zien in Filmhuis Lumen. Projectleider Omri Althuis geeft een korte inleiding en daarna worden ze allemaal vertoond. Alles bij elkaar iets meer dan een uur. Meer informatie bij Filmhuis Lumen in Delft. In de Bartholomeuskerk in Poeldijk voert maandag het zangkoor Deo Sacrum het requiem van Fauré uit. Dat gebeurt onder leiding van Steven van Wieren. Ze doen het vanaf 8:30. Voorafgaand is er in de kerk een ecumenische viering, waarbij wordt stilgestaan bij de overledenen in de Tweede Wereldoorlog en dan met name de slachtoffers in Poeldijk. En na de viering is er op de begraafplaats een korte herdenking bij het monument van de gevallenen. Meer informatie bij de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Er zijn mensen die naar Afrika reizen om daar op safari de Big Five te zien. Maar dat is eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Want in de zompige polders en eindeloze sloten van het Groene Hart leeft een eigen Big Five. Welke dieren dat zijn, dat kun je ontdekken in het gemaal van Haastrecht. Ik ga ze niet allemaal verklappen, maar de muskusrat zit erbij en de snoek. En de rest moet je dan maar even zelf uitzoeken. Deze nieuwe tentoonstelling die wordt zo meteen geopend. En de komende tijd kun je die dus zien. Want het gemaal van Haastrecht is eigenlijk een klein museumpje.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: En hier is David Bowie, Space Oddity.

Hoor jij ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves, op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei. Van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: Ed Sheeran. Perfect. Nou, perfect. Perfect was ook het weer de afgelopen dagen. Maar ik werd vanmorgen een beetje verrast door een bui. En dat betekent dus ofwel ik had niet goed naar het weerbericht geluisterd, of ik dacht eigenlijk dat die bui pas later op de dag zou komen. Maar Jordi Bloem die weet precies hoe dat nou zit. Jordi, goedemorgen.
1: Nou, er zou al in de ochtend een bui kunnen hebben, volgens mij wel gezegd. Maar ik toch ga wel het niet overdrijven, want het is maar één bui nu.
0: Ja, het viel nu nog erg mee.
1: En het, maar wel lekker, hè, die eerste regen, Rogier, toch?
0: Ja, we hebben het nodig, hè, die regen.
1: Ja, en dan geurt het ook meteen. Ja, we hebben 2 millimeter op sommige plaatsen opgevangen, waaronder in Poeldijk. Maar er zijn ook nog wel plekken waar niks is gevallen. In ieder geval, de eerste regen is gevallen. Het is een hele zwakke storing met bewolking. Ook weer wolken, hè, want de afgelopen dagen alleen maar zonneschijn gehad. Het is echt wel een overgang van hele droge lucht naar meteen vochtige lucht. Het is ook meteen een andere luchtsoort. Gisteren hadden we nog luchtvochtigheden soms van beneden de 20%. En bij Hoek van Holland de eerste zomerse dag in onze regio van het jaar, jawel. Mm-hmm. En nu is de luchtvochtigheid 80-90%. Ja, dat scheelt echt een slok op een borrel. Ja. De lucht die wordt vanmiddag wel iets droger. Dat zie je ook als je naar boven kijkt. Dan zijn er ook weer wat opklaringen, denk ik. En ja, als de zon dan weer meewerkt, dan kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 20, misschien wel 21 graden. Met niet al te veel wind. Uit een zuidwestelijke richting, of west, zou het aan de kust misschien iets minder warm kunnen zijn. Maar ja, dan is het vanmiddag best wel lekker weer, denk ik, hoor.
0: Ja, zeker. Ik merkte nu al dat de temperatuur nog steeds hoog is. Dus ja, wat dat betreft kun je rustig met je zomerjas volgens mij naar buiten.
1: Klopt, ja.
0: En zo'n spatje is ook wel lekker. Dat is niet genoeg om een einde te maken aan de droogte, hè, denk ik.
1: Nee, dan dat komen we tientallen millimeters aan de neerslag tekort. Dus tientallen liters water per vierkante meter. Is dezelfde eenheid. Ja. En dat wordt ook niet weggewerkt, die droogte. Dat kan ik je nu al zeggen. Want er komt af en toe wel een bui voor. Morgen vooral wat meerdere buien. Vanavond zou er ook een enkele onweersbui kunnen passeren. Maar dat is het voorlopig dan wel. En misschien dat dan volgende week er nog eens een enkele plaatselijke bui valt. Misschien op bevrijdingsdag uitgerekend dan. Maar die kans is nog niet zo heel erg groot, omdat het een storing is die vooral richting Oost- en Zuidoost-Nederland actief is. Is van boven Duitsland, dan zitten wij daarvan verder weg. Maar goed, vanmiddag dus die periode met zon. Vanavond die onweersbuien waarschijnlijk vanuit Frankrijk. Of er ook hagel- en windvlagen bij zitten, is nog een beetje onzeker. Mm-hmm. Kan een heel verbrokkeld systeem zijn, dat op ene plek kan het even stevig regenen. Bijvoorbeeld 10 kilometer verderop gebeurt weinig of niks. He, dat heb je met die buien, dat is altijd zo. Altijd lastig, hoor, ook voor de weermensen. En dan morgen, ja, dan komt er ook nog een regengebied of een buiengebied langs. Vooral ook morgenmiddag, dan kan het wat natter zijn. Ja, en als er dan een keertje 10 millimeter valt, ja, dan wordt er wat aan dat neerslagtekort geknaagd. Maar het is te weinig. Maar het is juist in het weekend dan toch een beetje jammer dat het dan net wat wisselvalliger is dan de afgelopen dagen. Dagen inderdaad. Ja. En morgen wordt het dan ook wat minder warm. Maar ik denk nog wel aan een graad of 18 in ons gebied. Dat is ook nog wel iets boven het langjarige gemiddelde. Nou, ik zie zelfs 19 graden rondom het Groene Hart. Dus daar ligt het niet aan in die temperatuur.
0: Nee, dat is nog steeds niet slecht. En zie je dan dat na het weekend dat wat zo voorjaarsachtige weer weer terugkomt?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Maandag is het al waarschijnlijk droog met een beetje zon. Want morgen is de zon toch wat lastiger om goed te zien te krijgen. Maar maandag iets meer opklaringen. Waarschijnlijk droog, een noordelijk windje. Dan kan de temperatuur dus wat lager uitvallen. Een graad of 16, 17 denk ik bij ons. 18 graden zou nog kunnen in het Groene Hart. Zo bijvoorbeeld ook in Gouda en omgeving zou dat ook nog kunnen. Maar dinsdag bevrijdingsdag, na de trouwens droge dodenherdenking, zeg ik er meteen bij. Mm-hmm. Bevrijdingsdag, dan is de zon waarschijnlijk iets meer te zien. Ja, wat zei ik al, misschien een plaatselijke bui, maar dat is nog ineens zo zeker. En dan de middagtemperatuur wel duidelijk lager, 14 of 15 graden, met een noordelijke of noordoostelijke bries. Maar ja, als het voor de festiviteiten maar droog is, dan maakt de temperatuur niet zoveel uit, maar het wordt dus niet zo heel warm.
0: Nee, nou, we hebben het al slechter gehad in het verleden,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Kijk,
0: ik herinner ook nog een 5 mei weer op het plensen. Dus
1: die kans is niet zo groot. Als je bijvoorbeeld in het oosten van het land of in Limburg feest viert, dan is die kans wel wat groter.
0: Ja.
1: Wij krijgen er misschien een afzwaaier van mee. Het is dus nog wat onduidelijk of het helemaal droog blijft. Maar ik heb niet het idee dat het een hele regendag gaat worden. En ja, dan de dagen daarna, dan krijgen we weer nog meer zon. Komt er weer een hoge drukgebied in beeld. En dan zou de temperatuur aan het einde van de week, en denk ik met name aan vrijdag, weer richting 20 graden kunnen gaan 's middags. Dus ja, de dip in temperatuur zit vooral op dinsdag en woensdag met die ongeveer 14 graden in de middag.
0: Ja, het is een relatief klein dipje toch eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, ja, absoluut. Dankjewel, Jordi.
1: Tot later, hè. Hoi.
0: Dit is Albert Hammond. I'm a Train. Dat die man nooit opgenomen is in richting... I'm a Train, die man is niet goed. Look at me.

0: Albert Hammond. I'm a train. Het is 7:07. Tijd voor het spelletje. Moet je luisteren. Nou, je weet hoe het gaat. We laten een heel klein fragmentje horen van de stem van de bekende Nederlander. En we willen van jou weten van wie is die stem. En als die niet geraden wordt, gaat die door naar de volgende uitzending. En iedere keer komt er een prijs bij. Nou, deze gaat al behoorlijk lang mee. De lijst met foute antwoorden is enorm. De prijzenlijst is ook enorm. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Eerst maar even luisteren om welke stem het gaat.
1: Moet je luisteren.
2: We kregen gewoon best wel veel voor elkaar.
1: Moet je luisteren.
0: Het nummer is 070-390-5454. Maar luister eerst even naar wie het niet zijn, want dat kan ik vast wel vertellen. De foute antwoorden zijn Roos Haarsma, Victoria Koblenko, Carice van Houten, Quinty Drustvol, Caroline Tense, Femke Wiersma, Eva Jinek, Roos Mogré, Angela Groothuizen, Emma Wortelboer, Fatima Morero, De Melo. Roos Haarsma staat er nog een keer in. Die is 2 keer genoemd dus. Ik weet niet eens wie het is. Sophie Hilbrand en Nicolette Kluiver. Die zijn het dus allemaal niet. Sjaak heeft vorige week zaterdag al een beetje tussen zijn tanden door gemompeld. Spruiten en slikken. Dus als je dat gehoord hebt, misschien dat je daar wat mee kan. En ik kan er nog aan toevoegen. De cryptische omschrijving, ze lachen dit jaar heel snel uit. Ze lachen dit jaar heel snel uit. Hé, wat moet ik daar nou mee? Ja, geen idee. Dat zeg ik gewoon even. Hier komt de opgave nog een keer.
1: Moet je luisteren.
2: We kregen gewoon best wel veel voor elkaar.
1: Moet je luisteren.
0: Ik ga ook de prijzenlijst nog even heel snel met je doornemen. 4 vrijkaarten voor de Keukenhof, inclusief een parkeerkaart. En die moeten er snel uit, want de Keukenhof sluit alweer over een paar weken. Het spel Raad het Geluid, een fietszadelhoesje van ADO en de cadeaubon van Taaltaal. 070-390-5454. Dit is Bill Withers. Just the two of us.

0: Bill Withers, Just the Two of Us. Ja, ik wil eigenlijk gewoon dat de prijzen eruit gaan nu. En waarom wil ik dat? Namelijk omdat er vrijkaarten voor de Keukenhof in zitten. En de Keukenhof sluit op 10 mei. Dus ja, we kunnen daar gewoon niet al te lang meer mee wachten. Dus ik hoop dat Joop misschien het goede antwoord gaat geven. En die was goed is aan de telefoon. Joop, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hoe is het?
1: Ja, goed hoor, goed.
0: Heb je nog plannen voor het weekend? Ga je nog wat leuks doen?
1: Nou, ga ik even boodschappen doen. En voor de rest geen schokkende dingen voor het weekend gepland.
0: Nee, en jij belde het waarschijnlijk ook vanwege de kaarten voor de keuken? Of is er een andere prijs waarvoor je dacht, nou, daarvoor pak ik de telefoon?
1: Voor de keuken. We willen eigenlijk al dinsdag wel bij de keukenhof. Dus ik dacht, als ik een kaarten kan winnen, het zou weer erg prettig zijn.
0: Oh, je wilde dinsdag gaan?
1: Ja.
0: Ja, nou, dat zou mooi zijn. Ja, je moet een beetje opschieten, want ze gaan 10 mei dus al dicht. Heb je het de afgelopen uitzendingen ook een beetje gevolgd? Zit die stem al wat langer in je hoofd?
1: Ja, ik hoorde vanmorgen bij meer.
0: Ah, en toen dacht je al, hé.
1: Ja, maar ik mijn dochter heeft nu een andere naam, want ik had een andere naam opgegeven. Maar mijn dochter komt nu met een hele andere naam. Die zou ook als wel kunnen zijn, denk ik.
0: Ah, oké. Nou, die gaan we zo meteen horen. Ik wil eerst even nog één keer de stem laten horen voor de luisteraars die thuis meespelen, maar niet bellen. Dat zijn er ook een heleboel. Deze stem gaat het om.
2: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: Jouw dochter heeft het een beetje ingefluisterd, Joop. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Welke naam is zij genoemd?
1: Zij dacht Geraldine Kemper.
0: Geraldine Kemper, hey, dat is inderdaad een presentatrice van Spuiten en Slikken. Maar die opmerking over ze lacht er snel uit, die kan ik dan niet helemaal plaatsen. Maar misschien dat de volgende kandidaat... Blijf even hangen, Joop. Ik kom zo bij je terug. Ja. Misschien dat de volgende kandidaat, dat is John, daar wel iets over kan zeggen. John, goedemorgen. Hallo, John.
3: Ja, ik ben Ron, niet John.
0: Oh, nee. Nou ja, we hadden ook een John, maar die hangt dan blijkbaar niet meer. Dan zijn we nu bij Ron. Hey, Ron.
3: Okay.
0: Die opmerking, ja. Ze ligt er heel snel uit dit jaar, kan ik niet helemaal... Waar slaat die op, denk je?
3: Ja, ze zal met een of ander spelprogramma mee hebben gedaan. En vrij snel geëlimineerd zijn of zo. Ik weet het niet.
0: Ja, precies.
3: Misschien bij Wie is de Mol of zo, dat kijk ik niet, maar dat zoiets zou misschien aan de hand kunnen zijn.
0: Ja, dat is wel helemaal goed. Ik heb ook nog nooit naar Wie is de Mol gekeken, maar mijn familie kijkt het wel, dus die hebben mij dat ingefluisterd. Want wie dacht jij herkend te hebben, Ron?
3: Ja, ik dacht ook Geraldine Kemper.
0: Ja, jij dacht ook Geraldine Kemper. En John, die is van de lijn gevallen, of die is er niet. Maar die dacht ook Geraldine Kemper. Dus,
3: die dacht het ook.
0: Ja, okay. We hebben nu drie keer hetzelfde antwoord. Ja. Als het Geraldine is, dan is... Ja, Joop was er eerder, dan is Joop de winnaar.
3: Ja,
0: dus dan mag ik jou feliciteren. Ja, dat is dan voor jou een beetje vervelend, Ron. Maar ik ga in ieder geval even kijken naar de jury. Want misschien is het wel heel iemand anders. Jury is het Geraldine Kemper.
2: Goed.
0: Wat een opluchting, hij is eruit. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, dat betekent voor jou, Ron, dat ik je voor nu teleur moet stellen... maar wel dat je gewoon zo meteen bij Sjaak, bij de nieuwe stem, opnieuw mag bellen. Mocht je dat willen.
3: Oh, oké.
0: Dus, okay.
3: Daar ga ik even over na. Daar moet ik hem wel herkennen natuurlijk. Hè?
0: Ja, dan moet het ook een beetje prijzen zijn die je leuk vindt natuurlijk.
3: Ook.
0: In ieder geval heel veel dank voor het bellen.
3: Ja, oké, graag gedaan. Doei.
0: Nou Joop, dan mag ik jou feliciteren. Blijf even hangen, dan ga ik even je adresgegevens noteren... en dan zorg ik ervoor dat de prijzen naar je toe komen.
1: Hartstikke fijn, dankjewel.
0: Hier is Nick Heyman.

0: De agenda.
1: We kennen het allemaal, ruzies tussen ouders en kinderen. Je hebt het misschien vroeger zelf meegemaakt met je ouders, of je hebt slaande ruzie gehad met je eigen kinderen, of allebei. In de theatervoorstelling Je Moeder wordt die herkenbare strijd tussen de generaties uitgebeeld. Actrice Merel Pauw speelt de radicaal-feministische moeder Marga. En daartegenover staan zoon Park, en dat gaat niet helemaal lekker tussen die twee. Een schurende en humoristische voorstelling, en die kun je vrijdagavond zien in Theater De Naald in Naaldwijk. Indiaanse dans zie je volgende week zaterdag in Theater de Regentes in Den Haag. Het is een van de meest ontroerende liefdesverhalen uit de wereldliteratuur. Shakuntala, zij krijgt een diepe liefdesrelatie met koning Dushyanta. Een verboden liefde, dus ze trouwen in het geheim. Maar er is ook een vloek die het geheel er niet makkelijker op maakt. Het stuk wordt gespeeld door 20 dansers. Er is live muziek en vooraf krijg je ook een inleiding op de voorstelling. En dit is volgende week zaterdagavond in Theater de Regentes in Den Haag. En in de Goudse Schouwburg is donderdag het Nationaal Ballet van Noord-Macedonië. Ze zijn voor het eerst op een Nederlands podium te zien, en ze brengen een ontroerende en stijlvolle uitvoering van het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Met een team van 100 medewerkers, een enorme ploeg aan dansers en een live orkest van topmuzikanten. Traditioneel ballet, maar wel in een moderne en toegankelijke vorm. Eigenlijk het Zwanenmeer in zijn volle glorie, waarschijnlijk zoals Tchaikovsky het bedoeld zou hebben. En dat zie je donderdag in de Goudse Schouwburg.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: Zometeen meer uittips. Dan gaan we onder meer met hele kleine treintjes rondrijden in het Zuiderpark in Den Haag. Daar gebeuren leuke dingen hoor vandaag.
2: We hebben

0: Er waren straten waar alle vrienden en familie had gewoond. En die waren er allemaal niet meer.
1: In Den Haag wonen bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog 17.000 Joodse mensen. Na de oorlog keren slechts 2000 overlevenden terug.
2: Er waren mensen die zeiden, oh, wat jammer dat u teruggekomen bent. Of ja, ze hebben u vergeten te vergassen. Dat werd gezegd tegen die mensen. Onvoorstelbaar.
1: Op de ruïnes van een immens trauma bouwen zij hun gemeenschap weer op. Aan de hand van nieuw uniek filmmateriaal vertellen de kinderen van destijds hoe dat ging.
3: De filmpjes lagen in koffers bij mijn vader thuis. Ik besefte direct dat het een prachtige schat was om het te vinden.
1: Je ziet het in de documentaire Door de lens van Mau Schaap. Zondag vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij

0: exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
4: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager. 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag. Op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: In Wassenaar is het 16 graden, net als in Poeldijk. Een grijs begin van de zaterdag, hier en daar wat regen. Hier en daar zon bij maximaal 20 graden.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Precies 10 uur. Goedemorgen, ik ben Bol Brinkman met een overzicht van het regionieuws. De politie heeft een 38-jarige man aangehouden voor een woninginbraak in 2024, 2 jaar geleden dus. Toen werd er in de nacht van 11 op 12 november op de Langevelderweg in Noordwijkerhout ingebroken. De verdachte werd destijds, ondanks onderzoek, niet meer gevonden. Maar op 30 april van dit jaar werd de verdachte in Breda aangehouden. Door een DNA-spoor is hij in het vizier gekomen. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden op en rond de boulevard van Scheveningen. 3 personen werden aangehouden voor mishandeling. Een 4e aanhouding was voor belediging. Jongeren riepen elkaar gisteravond op om te gaan rellen op Scheveningen. Precies 1 jaar nadat er ook honderden jongeren naar de badplaats kwamen. Toen liep het volledig uit de hand. En bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum aan de Haagse Schouwweg in Leiden is gisteravond iemand gewond geraakt. Slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. Aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1:09 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Air...

0: Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. Anderhalf jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Na de reclame muziek van The Beatles. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ook in de actie bij Dirk, Melkuniebreker. 99 cent, dat is minder dan een euro.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
12: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
13: Tot 12 uur uit.

0: Dat is optimaal spelen met mono en stereo, wat ze toen deden. De Beatles, de Magical Mystery Tour. In het Zuiderpark in Den Haag rijden al jarenlang echte stoomtreinen rond. Nou ja, echte, het zijn kleine treintjes, grote modeltreinen. Maar wel zo groot dat kinderen er echt oppassen en ook een ritje kunnen maken. Dat is normaal gesproken al hartstikke leuk. Maar helemaal als er ook nog een evenement is, de stoomdagen. Die zijn vandaag en morgen en zometeen ga je daar meer over horen. Cabaret straks van Toon Hermans. Hij verbaasde zich enorm over al de openhartige gesprekken die in de jaren 90 op de televisie werden gevoerd. En Ron Kas is er zometeen natuurlijk ook. Hij blikt met ons vooruit op een nieuwe Adres Onbekend. Morgenmiddag tussen 12 en 2 hier bij Radio West.
1: Uit.
2: Het boek van de week.
0: De boekentip van vandaag is het waargebeurde verhaal van een man die naar Italië reist. Nou, en in deze tijd zou je zeggen, dat is niet zo heel bijzonder, maar in de periode waarin dit zich afspeelt, was het dat wel. Want het gaat over de 16e eeuw en de reiziger in kwestie heeft daar uiteindelijk grote dingen gedaan. Marijn de Koeier van boekhandel Douwers in Den Haag, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We hebben het over Arnoud van Eindhouts. Wat voor reis maakte hij?
3: Arnoud van Eindhouts, zo is hij geboren, maar zo is hij eigenlijk niet bekend. En hij is in Europa bekender onder de naam Arlenius, de Romeinse naam. Mm-hmm. En hij reisde dus inderdaad vanuit Aarle heel Europa rond. Eerst op jonge leeftijd inderdaad naar de Latijnse school in Den Bosch. Dan op 15-jarige leeftijd naar Leuven. Nou moet je voorstellen, dat is voor ons is dan een reis, zou er voor niks zijn. Ja. Toen al dagen onderweg, struikrovers, je weet niet wat er allemaal gebeurde.
0: Nee.
3: Vandaar inderdaad ging hij naar de Universiteit van Parijs. Van de Universiteit Parijs trok hij door naar Italië, Universiteit van Bologna. Ja, de man die kwam overal.
0: Ja, en hij heeft daar een indrukwekkende carrière opgebouwd, hè?
3: Ja, hij begon. Hij was bezeten van klassieke literatuur, van klassieke teksten. Latijns, Grieks, dat was zijn grote liefde. En daar raakte hij al mee in contact, of daar kwam hij al mee in contact in Parijs. Hij wilde er meer van weten, ging naar Bologna. Dat was het belangrijkste centrum, inderdaad, van kennis in die tijd, Universiteit van Bologna. Ja, en daar sloeg die liefde echt toe. Hij werd ook uitgever, hij ging manuscripten verzamelen, liet de boeken dus maken, inderdaad. Hij handelde erin. Ja, het was zijn lust en zijn leven.
0: En uiteindelijk heeft hij volgens mij ook heel veel betekend voor de literatuur daar in Italië, toch?
3: Ja. Want in die tijd, kijk, de boeken destijds was natuurlijk heel wat anders dan de boeken die we nu kenden. En wat ze toen hadden van klassieke tekst, dat waren vaak wat fragmenten. Dat waren vaak ook weer geen fragmenten die niet van originele teksten waren, maar van kopieën, van kopieën, van kopieën. Nou, er zaten allerlei fouten in. En hij was een purist. Hij wilde de tekst hebben die zo dicht mogelijk bij de bron zat. Dus hij ging altijd op zoek naar de oudst mogelijke manuscripten. Mm-hmm. Nou, dan vond hij een stukje in een klooster, dan vond hij een stukje bij een verzamelaar. En dan was hij jaren en jaren bezig om dus inderdaad, als het ware, al die stukjes bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Tot hij dus een compleet of bijna compleet werk had. En dat maakte hij, daar maakte hij dan een boek van. Ja, dat was eigenlijk tot dan toe ongehoord, ongekend. Ja. En dat is waar hij waarom hij zo belangrijk is.
0: Ja, en een hele andere manier van boeken uitgeven inderdaad dan dat tegenwoordig. De schrijver van deze roman is Wim Daniels. Historicus, presentator onder meer van Nederland op film. Mensen kennen hem waarschijnlijk wel. Is het een volledig waargebeurd verhaal of is het toch ook nog enigszins geromantiseerd?
3: Nee, het is volledig waar gebeurd. Er zit geen steentje fictie in. Mm-hmm. We volgen echt Arnoud van Eindhouts, later Arlenius, inderdaad in zijn hele leven. Ja, en dat leven dat is ook bijzonder genoeg om daar nog dingetjes aan toe te voegen.
0: Ja, daar moet een research in zijn gaan zitten in zo'n boek. Dat kan niet anders, hè?
3: Ja. Ja, dat is ongekend als je ook achterin kijkt naar wat hij allemaal heeft gelezen, inderdaad. Wat heeft gedaan. En ook reis. Hij is ook naar Italië geweest. Er is in Aale Rixdol, waar hij dus eigenlijk vandaan komt, ook een genootschap opgericht naar Arlenius. Die hebben dus zelfs een van zijn boeken weten te bemachtigen. Of twee van zijn boeken. Mm-hmm. Dus ja, daar zit een werk in. Dat is ongekend.
0: Ja. Nou, de boekhandelaar van Bologna is de titel, geschreven door Wim Daniels. Dankjewel, Marijn.
3: Graag gedaan.
0: Fijn weekend.
3: Hetzelfde.
0: This Train met Ashley Monroe. Bruises.

0: bruises.
1: Crane en Ashley Monroe, Bruises. In 1989 was Toon Hermans 73 jaar en kwam die na een tijdje van afwezigheid terug in het theater met een nieuwe one-man-show. Nou, tegenwoordig ben je natuurlijk nog piepjong als je 73 bent, maar in die tijd was je dan al een wat oudere man. En die wat oudere man die keek met de nodige verbazing naar wat je allemaal op de televisie te zien kreeg. Hoe openhartig er bijvoorbeeld over bepaalde dingen gesproken werd.
2: Ik was een paar weken geleden was ik thuis, ook op een middag, geloof ik, zondagmiddag, zaterdagmiddag, ik weet niet meer. En ik denk toch eens kijken, misschien is er tennis of voetballen, sport vind ik leuk. Dus ik druk op dat dingetje, zeg, komt er ineens iets wat ik helemaal niet had verwacht, ook nooit gezien heb, een show over seks. Op het scherm, op het ding. Nou mensen, ik wist niet wat ik zag. 1,5 uur. En dan vraag ik me af, moet ik daar nou naar kijken? En daar waren mensen op dat scherm en die praten alleen maar over seks, zeg. Van hoe doe jij het? En hoe doe jij het? En moeilijk, moeilijk. En het is helemaal niet moeilijk. En er was een vent bij, en dat was dan zelf de gespreksleider, weet je wel. Hè? En die man, dat was zelf een seksueel. Zelf seksueel. Was zelf een seksueel. Mijn vrouw zegt, wat is dat voor een rare vent? Ik zeg, die man is een seksueel. En die ging iedereen zo, een bedweter eigenlijk, weet je, een bedweter. He? Een bedweter, en iedereen begon me te vertellen. He? Stel het even doen, even, ik geef even een, dan weet je hoe het ging. Sylvia, jij hebt ons een brief geschreven naar de studio, en dat ging over jouw seksuele moeilijkheden. He? En jij hebt moeilijkheden met Jan Willem. Ja, dag Jan Willem. Hoe gaat het, Jan?
3: Oh, goed hoor, goed hoor.
2: Ja. Sylvia, kun je daar iets van vertellen? Is misschien voor de kijkers is dat misschien interessant.
4: Ja, dat ken. Het is zo, ik ging leggen. En toen dacht ik, Jan Willem gaat ook leggen. Maar toen kwam de aap uit de mouw. En Jan Willem die wou wel, maar hij kon niet.
2: Juist, hij wou wel, maar hij kon niet. Ik kom zo bij je. Ja. Prachtig. U bent opa de haan? Opa de haan, u heeft het tegenovergestelde van Sylvia, hè?
4: Ik kon wel, maar ik wou niet.
2: Maar mensen, waar zijn we mee bezig? Er zat een juffrouw en die riep maar steeds, ik zweer bij het spiraaltje. Maar kan mij dat schelen? Er zat nog zo'n tante. En die riep maar steeds, en ik ben tegen het huwelijk. Ja, dank je de koekoek met zo'n kop. Huh? Mijn grootmoeder had 12 kinderen. Had geen tijd voor seks. Huh?
5: Tot 12 uur, uit. Met Rogier van der Zijl.

0: Een Westlandse vriend noemt deze plaat altijd de Pianoman, maar het is natuurlijk Billy Joel, Piano Man.
1: De agenda.
0: Den Haag heeft sinds een paar jaar zijn eigen cabaretopleiding, de Paul van Vliet Academie. Een aantal studenten en afgestudeerden van die school kun je vrijdagavond zien in het Zeeheldentheater in Den Haag. Ze brengen nieuwe teksten, conferences en liedjes en daarmee bereiden zij zich uiteindelijk voor op avondvullende voorstellingen die ze natuurlijk later hopen te gaan maken. Tom Verwerda praat de avond aan elkaar. Deze avond van studenten van de Paul van Vliet Academie is dus vrijdagavond in het Zeeheldentheater. De musical Je Anne over het leven van Anne Frank is terug in de theaters. Volgende week zaterdag kun je hem zien in de Rijswijkse Schouwburg. De voorstelling blijft zo trouw mogelijk aan het originele dagboek. Er is heel bewust gekozen om het verhaal niet te erg te dramatiseren. Het is een eerlijke en sobere bewerking van het levensverhaal en het dagboek. En er zit wel muziek in, maar dat is klein en ingetogen. In de cast zie je onder andere Marcella Rocca, Wieneke Remmers en Hugo Hane. Vrijdagavond in de Rijswijkse Schouwburg. Het IVN in Alphen aan den Rijn heeft morgenmiddag een voorjaarsexcursie rond de Oostvaart bij Hazerswoude. Gebied met een interessante ontstaansgeschiedenis. Het is een van de vaarten die overtollig water uit de diepliggende polders moesten afvoeren. Tijdens de excursie krijg je dat allemaal te horen. Je komt er ook achter waarom er zoveel molens in het gebied staan. Deelname aan de wandeling is gratis. Ze starten morgenmiddag om 2:00 bij de Rijnenburgermolen aan de Corellistraat in Hazerswoude-Rijndijk. En rond 4:00 zijn ze weer terug. Meer informatie op de website van het IVN in Alphen.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Duran Duran, The Reflex, het is 1 minuut over 11:30. Het is een mooie traditie in het Zuiderpark in Den Haag, al meer dan 50 jaar, de internationale stoomdagen. De mensen van de Stoomgroep West die organiseren dat vandaag en morgen. Gebeurt van alles in het park en dat heeft allemaal te maken met stoom en natuurlijk met treintjes. Michiel Wagenaar van de Stoomgroep West weet daar alles van. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die treintjes in het Zuiderpark zijn een begrip voor elke Hagenaar. Maar voor luisteraars van buiten de stad, zijn misschien mensen bij het niet kennen. Ja, het zijn eigenlijk grote modeltreinen, maar zo groot dat kinderen er ook echt op en in kunnen zitten, toch?
1: Ja, wij bouwen op een schaal van 1:8. Dus de locomotieven worden echt voortbewogen met kolen, water, stoom. Mm-hmm. Wij zitten er zelf achter. En in de wagonnetjes kunnen de kinderen en ook de volwassen kinderen kunnen gewoon meerijden met ons.
0: En het is een echt spoor, hè, wat daar in het Zuiderpark ligt.
1: Ja, wij rijden op echt spoor. Speciaal door ons ook ontwikkeld en gemaakt. Mm-hmm. Echt met profiel. En alles wat wij hier hebben, maken we zelf. De clubhuizen, de stations, de seintjes. Alles werkt met overwegen, netjes beveiligd. Ja. En maken ook allemaal zelf.
0: En ook de treinen maken jullie dus zelf?
1: Ja, wij maken ook de treinen zelf. Ketels worden gelast, we hebben gecertificeerd lasser. Ja. Alles wordt ook netjes gekeurd en nagekeken, bijgehouden. Ja, alles wordt zelf gemaakt door de leden hier zo.
0: Heb je wel een hoop kennis voor nodig, denk ik. Want dat is toch een vrij ingewikkelde techniek volgens mij, die stoomtreinen.
1: Nou, het mooiste is wij hebben hier allerlei soorten mensen. Van timmerman tot iemand die niks anders doet dan boekhouding. En je leert hier gewoon het vak als vrijwilliger. Timmeren, draaien, frezen, schilderen. Ja, dat wordt gewoon door de vrijwilligers overgebracht naar elkaar. Maar ook het leren rijden, dat doen we allemaal zelf hier.
0: Ja, ja, ja. En vandaag en morgen zijn die stoomdagen. Dat gaat over meer dan alleen treintjes, hè? Want volgens mij zijn er allerlei stoommachines te zien, toch?
1: Ja, er staan stationaire stoommachines. Er rijdt een heuse stoomvrachtwagen op een schaal van 1:3 rond. De vaargroep Wassenaar is daar. Morgen hebben we een demonstratie met oude motoren. Dus er is van alles te beleven. Er is in de tent, er staat een hele grote tent op het terrein. Er worden ook demonstraties met kleine miniatuur stoommachines gegeven. Ja. Ja, en we rijden natuurlijk met allerlei treinen, ook van binnen en buitenland. We hebben zelf bezoekers uit Engeland met een locomotief binnengekregen.
0: En dat zijn ook allemaal treinen die dan in Engeland zelf door mensen zijn gebouwd? Of hoe moet ik het voor me zien?
1: Ja, alles. Ook daar leeft het heel erg. Daar komt de hobby ook vandaan eigenlijk, uit Engeland. Ja. Maar het is een hobby door de hele wereld. Dus ook er wordt heel veel uitgewisseld met elkaar. Ja. En we hebben machines uit Duitsland, Engeland. We hebben hier machines wel eens gehad uit Nieuw-Zeeland. Het is een hele grote hobby.
0: Juist, en veel van die stoommachines zijn ook een beetje uit de tijd dat het zelf bouwen van stoommachientjes heel populair was. Hè? Dat was ooit de periode dat mensen dat heel veel deden. Dat gebeurt eigenlijk bijna niet meer. Ik denk dat jullie een soort laatste der Mohikanen zijn.
1: Ja, dat is wel zo. Dat gevoel heerst wel. Mm-hmm. Maar wij merken dat er heel veel jeugd toch wel techniek heeft. Ze zeggen, de jeugd heeft de toekomst en ze zitten tegenwoordig allemaal op een scherm. Ja. Wij merken daar minder van. Je merkt toch wel dat er ook wel veel jeugd het mist om met hun handen te werken. En die druppelen allemaal wel bij ons binnen. En die leren we gewoon weer de fijne kneepjes van het vak. Het draaien, vrees, wat ik al zei. Maar ook het stukje sociaal. Hoe gaan we hier met elkaar om? Hoe ga je met passagiers om? En je merkt wel dat daar wel echt wel behoefte bij is.
0: Ja, en veel van jullie vrijwilligers doen dit ook al heel erg lang, hè, heb ik het idee.
1: Nou ja, ik loop pas 39 jaar rond op de vereniging.
0: Oh, wat kort.
1: En we hebben leden die, dat zie ik aan mezelf, mijn zoon is inmiddels opgegroeid, die is 17 en die zit ook alweer op de trein. En mijn dochter van 6, die weet ook niet beter dat we bij de treintjes zijn.
0: Een soort virus, als je daarmee besmet wordt, raak je het gewoon niet meer kwijt.
1: Nee, en wat het heel erg leuk is, we bestaan 51 jaar en je krijgt nu de kinderen van de kinderen die zeggen, oh, daar heb ik vroeger nog als kind op gereden. Ja, en dan merk je wel dat je een begrip bent in Den Haag inmiddels en omstreken.
0: Ja, misschien zelfs al in heel Nederland, want volgens mij zijn er, ik denk dat er niet heel veel van dit soort projecten zijn in Nederland, toch?
1: Ja, er zijn meer banen in Nederland. Mm-hmm. En alles wordt ook gewoon uitgewisseld met elkaar, kennis en kunde. Dus dat is superleuk.
0: Ja, nou vandaag en morgen in het Zuiderpark in Den Haag de stoomdagen. Hoe laat gaan jullie van start?
1: Wij beginnen vanaf 11:00 met rijden tot 1:05. En ook alle tweede dagen zal de trein door het Zuiderpark zijn rondjes rijden. We hebben natuurlijk de speciale parkbaan door het hele park. Ja. En die rijdt 2 dagen.
0: Nou, 2 dagen lang dus genieten. Dankjewel, Michiel. Maak er een mooi weekend van.
1: Ja, dankjewel en bedankt voor het interview.
0: Dit zijn Andrea Bocelli en Georgia. Vivo per lie.

0: ben Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Dat is zo'n band die nog steeds bestaat. Alleen ik geloof dat alle oorspronkelijke leden inmiddels vertrokken zijn. Dat is een hele nieuwe bezetting eigenlijk. Maar 10cc schijnt nog steeds op te treden. Misschien ook wel met dit nummer, Dreadlock Holiday, maar dat weet ik niet.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Adres onbekend zoekt morgen in Den Haag en ja, verder eigenlijk in alle regio's. En jouw hulp is weer hard nodig. Onder meer bij het vinden van Tjitske van der Tuuk. Ron Kas, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, want daar is van alles mee aan de hand. Wij kunnen haar niet vinden. Wij denken dat ze onder een andere naam in Den Haag zou kunnen wonen. Het verhaal is wel bijzonder hoor. 60 jaar geleden kreeg Marianne een brief van iemand die 60 jaar daarvoor bij hen in huis heeft gewoond. Omdat moeder doodging en de kinderen geen huis meer hadden. Jarenlang heeft Tjitske van der Tuuk ingewoond bij de familie Abbing in Haarlem. En op een gegeven moment is ze gewoon weggelopen, een ander leven gaan kiezen. In Groningen terechtgekomen bij een soort dorpsgek, meneer Plopatoe. Ik kan het zeggen, hij leeft niet meer en er gaan de gekste verhalen over hem rond.
0: Oh.
3: En toen is ze daarna naar Den Haag gegaan. En wij hopen haar daar te vinden. En wat interessant aan het verhaal ook is, dat in de brief die zij geschreven heeft, ook een e-mail staat van als je mij wil schrijven, kun je me altijd een mailtje sturen. Alleen ze heeft wel op allerlei manieren met hoofdletters en streepjes en puntjes en dingetjes en spaties geprobeerd iets terug te sturen. Maar alle mailtjes komen terug.
0: Aha.
3: Ja, en dan zeg ik erbij, nou alleen Tjitske van der Tuuk zelf nog. Als die terugkomt, dan zou Marianne Abbing daar geweldig gelukkig mee zijn. Want het begint ook te irriteren dat je iemand wil bereiken.
0: Ja.
3: Dat het bijna lukt, maar net niet.
0: Nee, Tjitske van der Tuuk dus mogelijk onder een andere naam bekend in Den Haag. Maar jullie hebben geen idee welke naam dat zou kunnen zijn, denk ik, hè?
3: Nee, en ik denk ook dat die naam Tjitske van der Tuuk in haar naam ook wel voortleeft. Dat mensen die haar kennen onder een nieuwe naam, de naam Tjitske zal wel veranderd zijn. Van der Tuuk zien we wel staan.
0: Mm-hmm.
3: Tjitske is heel Fries.
0: Ja.
3: Alle varianten op van der Tuuk. Het is net een e-mailadres dat net niet klopt. Help ons daarbij zoeken.
0: Ja, mijn vrouw heeft een tante die uit Friesland die Tjitske heet. En die werd dan mijn jongste dochter Tikje genoemd. Maar die naam zal wel niet gebruikt worden. Dat is exclusief in ons gezin, denk ik, alleen geweest.
3: Ja. Dat hoop ik.
0: Dan is er Martin, die opgroeide in Rijnsburg, maar die in Den Haag zijn biologische moeder zoekt.
3: Ja, dat is voor ons ook wel weer geweldig. Wij dachten vorige week, zullen we een oproep doen omdat het volgende week moederdag is? Hebben we niet gedaan. Komt er toch een verhaal binnen waarvan je denkt, nou weet je wat, we roepen op jou. En dan intussen nodigen we hem ook meteen maar uit voor volgende week moederdag. Zijn biologische moeder moet een Marta Martens uit Den Haag zijn. Ze moet volgens het verhaal, want hij heeft haar niet gekend, 14 zijn geweest toen zij in 1970 zwanger raakte van een buitenlandse man. Ze heeft het kind afgestaan. En inmiddels heeft Martin zelf een blonde dochter met blauwe ogen. En hij denkt, oh, zou ze dat hebben van haar moeder? Ze heeft gewoond in de Van Diemenstraat 118 in Den Haag. Ze is, weten we ook nog, natuurlijk op 6 juni bevallen van zoon Martin.
0: Mm-hmm.
3: Die geboren is als Frederik Martin Martens. En hij is geadopteerd door een familie uit Rijnsburg. Die zoeken we natuurlijk niet.
0: Nee.
3: En moeder Marta Martens zal een jaar of 68 zijn nu. En we hopen heel erg dat je nu meedenkt, ons tips geeft.
0: Ja.
3: En dan kunnen we hem volgende week natuurlijk in die uitzending verrassen. Dan ga ik het je vast nog een keer vertellen.
0: Ja, precies.
3: Maar dan in minder woorden.
0: Juist, Marta Martens dus. En we moeten ons sowieso niet altijd te veel blind staren op een bepaalde regio. Hè. Vaak moeten we verder buiten zoeken. Bijvoorbeeld in het verhaal van Christiane de Rode Torres.
3: Ja, die is opgegroeid in Rio de Janeiro. En dat komt omdat haar moeder in een kinderthuis is opgegroeid.
0: Uh-huh.
3: Daar boekjes las over Brazilië. Dat werd een beetje het venster op haar wereld. Toen kwam ze uit het tehuis, groeide ze op en dacht ze, ik ga gewoon in Brazilië wonen. Dus die moeder, Maria, die is verhuisd naar Rio de Janeiro. Daar is Christiane opgegroeid. Ze is met haar zoontje naar Nederland gekomen. 4 jaar geleden. Spreekt behoorlijk Nederlands, zoals je morgen zult horen. Terwijl ze dat nooit geleerd heeft in Rio de Janeiro. En ze zegt, ja, ik moet familie hebben in Nederland. En dat is ook meteen mijn aanknopingspunt met Nederland. En zij heet Ina. Ina Westerink.
0: Mm-hmm.
3: Familie van haar moeder, dus ook van haar. Een zus van Bart Westerink, die leeft niet meer. Die was heel vaak in Rio, die kenden ze goed. Maar wie kent een Ina Westerink? En dat kan in heel Nederland zijn, dus
0: ja.
3: Zeker in de regio West.
0: Juist, ja, dat overschrijdt alle grenzen. Ten slotte nog even een tante die een neef en nicht zoekt. Vond ik ook een bijzonder verhaal.
3: Nou, dat is het ook wel. Roelien is dat, Roelien van Olst. Ze zegt, ja, ik heb me ooit geschaamd voor mijn eigen moeder. Want ik had een broer, Harry. Harry overleed. En zijn vrouw, Geeske, die had heel snel iets met de directeur van de Rabobank. En mijn moeder vond dat zo erg, terwijl het gewoon ook weer nieuwe liefde was. Mm. Dat ze daarmee de hele familie aan die kant heeft onterfd. En tante Roelien zegt, ja, ik ben nu alleen. Dus kan ik dat goed maken door mijn neefje en mijn nichtje op te nemen in mijn eigen testament. Daarvoor moet ze hen wel eerst zien te vinden. Dus zij zoekt Mark en Martine van Olst. En ze zegt, die hebben een slecht leven gehad. Mede door mijn moeder. En ja, misschien zijn ze wel heel boos. Daarom willen ze niemand van de familie leren kennen. Maar als het wel zo is, dan hebben we heel veel met elkaar te bespreken. Al is het maar vanwege al die misverstanden in de familie. Dus Mark en Martine van Olst, geboren ergens in de jaren 70.
0: En die kunnen ook overal wonen natuurlijk. Alle tips mogen naar 0800 30 30 300 of mailen kan ook naar zoeken@adresonbekend.nl. Dit mailadres werkt wel. En we horen je morgen dan, Ron.
3: Ja, graag. Tussen 12 en 2.
0: Dit is Tadee, The Sweetest Taboo.

0: Sade, the sweetest taboe. Het is 11:04, zometeen het nieuws. En dan in het derde uur vanuit gaan we het theater in. Dat kan op de avond van 4 mei met Theater Naar de Dam. In heel veel plaatsen in onze regio gebeuren ontzettend mooie dingen. En er zijn een paar honderd tackles in de Dorpsstraat in Zoetermeer. Dat zal wel een lawaai zijn, niet te geloven. Nou, dat zometeen.
1: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma het Concerto Funèbre van Hartman en de 44e symfonie van Haydn. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
2: Alleen op TV West.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Hey, Remo!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl.

0: Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Wat als je...
5: Halt! Steen blijven!
4: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: In Waddinxveen is het 17 graden, in Noordwijk 16. Hier en daar blauwe lucht, veel wolkenvelden, ook een enkele bui. Vanmiddag code geel in de regio.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemorgen, het is precies 11 uur. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft afkeurend gereageerd op de onrust op Scheveningen van gisteravond. 4 mensen zijn daar aangehouden voor mishandeling en belediging. Hij zegt: geweld en intimidatie, zeker richting hulpverleners, tolereren wij nooit. Jongeren riepen elkaar gisteravond op om te gaan rellen en feesten op Scheveningen, precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De politie heeft een 38-jarige man aangehouden voor een woninginbraak van 2 jaar geleden. In 2024 werd er in de nacht van 11 op 12 november in een huis in Noordwijkerhout ingebroken. De verdachte werd destijds niet gevonden, maar op 30 april van dit jaar werd de verdachte in Breda aangehouden. Door een DNA-spoor is hij in het vizier gekomen. En vanaf aanstaande dinsdag mogen in het gebied rondom de Leidse Kormbrug geen auto's meer rijden. Alleen in de ochtend kunnen leveranciers dan even laden en lossen. Idee is dat het centrum van Leiden zo autoluwer wordt. Winkeliers reageren wisselend op deze nieuwe maatregelen. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie dan nog van de ANWB.
0: Het is druk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum een kwartier vertraging door een ongeluk en de linkerrijstrook is hier afgesloten.
8: Na de reclame muziek van Doe Maar. Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.

0: Wat als je...
1: Halt! Steen blijven!
0: ...niet kunt horen? Lees het boek Het kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Je zou je favoriete radiozender ook...

0: miljoen.
1: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Doe maar, Belle Hélène. Morgenavond na de dodenherdenking gaan op 130 plekken in Nederland weer theaters open in het kader van Theater naar de Dam. Voorstellingen die gaan over oorlog en vrede, over vrijheid en onderdrukking en alles dat past bij 4 mei. In Rijswijk is het een groep jongeren die een voorstelling maakt. En dat doen zij niet in een theater, maar in een museum. Daar ga je zo meteen meer over horen. Ik ga zo meteen ook de kranten weer doornemen met Bob Brinkman. En Jordi Bloem kan ons straks vertellen wat voor weer het wordt en of het heerlijke voorjaarsweer van de afgelopen dagen ook weer terugkomt. Het is inmiddels een begrip geworden onder bezitters van een tackle. De Nederlandse dag van de tackle in de Dorpstraat in Zoetermeer. Tacklebaasjes uit heel Nederland die komen daar naartoe. En uiteraard gaan de honden mee. Patricia Tjepkema die organiseert dat. Patricia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie beginnen straks om 1 uur. Zijn de eerste hondjes al een beetje aan het binnen dribbelen?
1: Nee, we zijn om 10 uur al begonnen. Om 1 uur is het tacklerennen, maar vanaf 10 uur is er al van alles te doen. Dus misschien horen jullie het ook op de achtergrond allemaal tackles.
0: Nou, het valt me nog mee. Hoeveel tackles zijn er alles bij elkaar?
1: Er komen er rond de 1500.
0: 1500?
1: Ja.
0: Zo, kijk. En dan hoor ik altijd van mensen, van hondenbaasjes, die zeggen, nou, tackles zijn ontzettend lastige hondjes. Ze zijn eigenwijs en nou, als je die moet opvoeden, mag je er wel een half jaar voor nemen. Is dat nou echt zo?
1: Ze zijn inderdaad wel wat eigenwijs.
0: Is het hard werken om ze een beetje op te voeden?
1: Ja, dat is wel een klus, maar dat is het in principe natuurlijk voor elke hond.
0: Ja, dat is zo. En er moet ook iets heel leuks zijn aan die tackles, want anders waren het niet zoveel enthousiaste baasjes in Zoetermeer vandaag, hè, denk ik.
1: Nee, ja, het leuke is natuurlijk ook, je hebt verschillende formaten tackles, je hebt verschillende haarsoorten, heel veel verschillende kleuren. Dus ja, dat maakt het ook zo leuk.
0: Ja, en het 1500 dieren bij elkaar, ja, we horen ze nu inderdaad behoorlijk naar elkaar blaffen. Dat gaat dan, neem ik aan, de hele dag door. Zo gauw er eentje voorbij komt, gaan ze weer blaffen naar elkaar.
1: Ja, dat klopt. Of als een ander hondenras voorbij komt, dan is het nog erger.
0: Ja. Oh, bij een ander ras is het meer, dus het is naar het eigen ras minder.
1: Sorry, ik verstond het even niet.
0: Dus tackles naar elkaar, tackles onder elkaar, die blaffen minder hard dan wanneer er een ander hondenras bij komt.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ah, oké, dat herkennen ze dan op de een of andere manier.
1: Ja.
0: Ja, er gebeurt van alles, hè? Wat voor activiteiten zijn er vandaag in Zoetermeer?
1: Eerst is er nu de tacklebraderie, dan hebben we om 12 uur de groepsfoto. En om van 1 tot 3 het tacklerennen.
0: En wat houdt tacklerennen in?
1: Dat is een racebaan om te kijken welke de tackle het snelst is.
0: Oh, zo'n hindernisparcours.
1: Nee, dat is een stormbaan. Die hebben we ook. Het is gewoon een veld om te kijken. Ze mogen gewoon rennen welke het eerst is.
0: Ja, ja, kunnen ze lekker de energie kwijt. Stel dat er luisteraars zijn met een tackle thuis die het horen en denken, goh, ik wist het niet, maar ik wil eigenlijk wel langskomen. Kan dat nog?
1: Ja hoor, we zijn hier tot 4 uur, dus iedereen is in de omgeving Dorpstraat van harte welkom.
0: Ja, en gewoon komen kijken kan natuurlijk ook. Ik heb zelf geen tackle, maar het lijkt me wel heel grappig om te zien. Dus in de Dorpstraat in Zoetermeer dus 1500 tackles en hun baasjes bij elkaar. Nou, dat wordt een hysterische middag, maar wel hartstikke leuk, denk ik. Veel plezier, Patricia.
1: Ja, dankjewel.
0: Maak er een mooie dag van.
1: Komt goed af.
0: Dit is Curtis Tigers. I wonder why.
2: Radio West 89.3 FM. Uit.

0: is dus heel moeilijk. Maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert. Waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
3: Ja.
2: Wij zijn het niet alleen, hè. We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Johnny Cash, A Thing Called Love.
1: Uit. Wat staat er in de krant?
0: Bob Brinkman die heeft de kranten voor ons doorgenomen. De digitale kranten dan natuurlijk. Hè? Want de papieren kranten, die krijgen we die eigenlijk überhaupt nog?
2: Nee.
0: Oh, dat is kort en duidelijk.
2: Nou, dus goed voor het milieu, hè, Rogier, om die kranten lekker daar te laten.
0: Zeker, zeker, zeker. Jij hebt de NRC bijvoorbeeld bekeken.
2: Bijvoorbeeld, inderdaad. Ja, in veel kranten is te zien deze zaterdag dat 4 en 5 mei er aankomt. Veel verhalen over de oorlog. Mm-hmm. Veel interviews met oorlogsverhalen daarin. Zoals in het NRC inderdaad, een gesprek met de achterneef van Anne Frank. De 28-jarige Lijp Elias uit Duitsland maakt een documentaire over haar leven en vindt het bijzonder om zo in de voetsporen van Anne Frank te staan, echt een familieband met haar te hebben. Uh-huh. Die zegt: het blijft vreemd dat je een museum binnenloopt en de gezichten van je familie ziet. Mijn zus en ik richten ons op de vraag: hoe kunnen we aan gedenken werken voor de derde generatie? Met andere woorden, hoe kun je dat doorgeven? Nou, ja, bijvoorbeeld door zo'n documentaire op YouTube staat hij dan, zodat jongeren daarmee in aanraking komen. Maar ook in het AD aandacht aan de herdenking en aan het vieren van de vrijheid. Het AD sprak namelijk met de oudste Engelandvaarder die nu nog leeft. Een man die ooit de jongste Engelandvaarder was. Ja. De 102-jarige Diederik van Overbeek. Hij was nog maar 16 jaar toen hij via België, Frankrijk en Spanje naar Engeland ontsnapte om vanuit daar mee te strijden tegen de nazi's. Ja. Indrukwekkende verhalen op de zaterdag.
0: Zo bedacht ik me laatst opeens dat ik ooit, toen ik bij Radio West binnenkwam, een van de allerjongsten op de redactie was. En misschien, als ik maar lang genoeg blijf zitten, word ik ook een keer een van de alleroudsten. Dat gaat vanzelf dan.
2: Maar 102 komt er vanzelf aan. Ook bij jou, Rogier.
0: Nou, dat is mooi. Kinderen moeten zich vaker vervelen, staat in een betoog in het AD deze zaterdag. Vervelen lijkt niet meer van deze tijd. We zijn als ouders geneigd om loze momenten in te vullen voor onze kinderen, merkt orthopedagoog Loes Waanders. Merkt dat op. En vervelen is geen verkeerde staat van zijn, staat in het artikel. Vervelen is goed voor de creativiteit en de veerkracht. En ze betoogt verder: als een kind zich verveelt, is dat een mooi moment om de mentale emmer te legen. En het lucht op. Vervelen is nodig voor het kinderbrein om op nieuwe gedachten en ideeën te komen.
2: Ja. Verveel jij nog wel eens eigenlijk, Rogier?
0: Al heel af en toe, ja. Dat komt een enkele keer, eigenlijk niet zo heel vaak.
2: Ja, want je pakt je telefoon ook als volwassene,
0: ja,
2: zeg maar.
0: En dan zit je een uur op je telefoon en dan denk je: wat zit ik in godsnaam te doen? Dit is pas zonde van de tijd.
2: Ja, precies. Dan kun je beter eventjes voor je uitstaren.
0: Precies. Ik moet ook denken aan het liedje van Kinderen voor Kinderen. Hè? Zondagmiddag spitter, spatter, spetter. Ken je dat?
2: Nee.
0: Omdat je niks bedenken kan, verveel je te pletter. Dat was uit de beginjaren van Kinderen voor Kinderen. Dat heb jij niet meegemaakt.
2: Nee.
0: Dat ging over de zondagmiddag.
2: Maar hoe gaat die verder? Zing hem eens verder helemaal?
0: Ja, nee, verder weet ik hem dus niet meer. Die moeten we er even bij pakken.
2: Ja, het is goed. Ik ben wel heel benieuwd, namelijk. Ik vind het leuk. Het goed, nog een bijzonder verhaal in de Telegraaf. Want het onderbeen van de 42-jarige Lionel is teruggevonden. Ik ga het helemaal uitleggen. Ja? Lionel is al 25 jaar na een motorongeluk afhankelijk van een kunstbeen. En vorige week kreeg hij een gloednieuw exemplaar. En daar was hij erg blij mee, want met dit exemplaar kon hij namelijk sporten. Dat kon eerder niet. Maar hij verloor hem tijdens een avondje stappen.
0: Oh.
2: En dat kan, zegt hij zelf in de krant, want een prothese zit niet altijd vast. Mm. Zei hij toch wel enigszins beschaamd in de Telegraaf. Want hij had ook wel een bakkie op, gaf hij eerlijk toe. Nou goed, een medewerker van het café vond hem voor de deur en legde hem in de kelder, in de opslagruimte, waar hij uiteindelijk 6 dagen lag te verstoffen. En uiteindelijk las diezelfde medewerker in de Telegraaf het verhaal van Lionel. Een oproep eigenlijk. Van: hé, ik ben mijn kunstbeen kwijt. Wie heeft hem gezien in de stad Amsterdam? Nou goed, op die manier kwamen ze met elkaar in contact. En zo komt het kunstbeen dan toch weer bij de juiste eigenaar terecht.
0: Ja, want dat kan ook nog dat je dan per ongeluk het verkeerde kunstbeen hebt. Dat je, die is het, maar dan blijkt die van iemand anders te zijn.
2: Nou, oprecht, dat staat ook in het artikel, Lionel was daar oprecht wel bang voor. Dat hij bij dat café aankwam nadat hij dat belletje had gekregen, dat hij dan ineens een paars kunstbeen vond, waar hij eigenlijk een oranje heeft, zeg maar wat. Opvallend is wel dat het been 350 meter verderop is gevonden dan waar Lionel die zaterdagavond is geweest. Ja, en wat dat kunstbeen in al die meters heeft meegemaakt, dat is een raadsel. Dat is iets voor de biografen over 150 jaar. Of waar je een film van zou kunnen maken, denk ik dan.
0: In de Telegraaf kunnen we het hele verhaal, het mysterie van het kunstbeen, lezen. Dankjewel, Bob.
2: Het mysterie van het kunstbeen. Dat klinkt wel een goede titel voor een boek.
0: Inderdaad. Of een podcast of zo.
2: Ja, precies.
0: Hier is Ilse de Lange. Get it right.

0: heb als kind zelf nooit beseft dat het een Joodse buurt was geweest. En ik denk, vele Hagenezen met mij. Het was een arme buurt waar mensen woonden in hele kleine huisjes die vaak gebouwd waren op binnenterreinen. Sloppen eigenlijk.
1: Vanaf de 17e eeuw was er in Den Haag rond de Nieuwe Kerk een levendige Joodse buurt. Daar is in de huidige tijd niet veel meer van terug te vinden.
2: Dit is allemaal gesloopt voor de aanleg van de Grote Marktstraat.
3: En die Grote Marktstraat moest worden aangelegd omdat er op het Spui een stadhuis zou worden gebouwd.
1: Ook de Tweede Wereldoorlog liet diepe sporen na.
3: 14.000 werden er vermoord. 14.000 Joodse Hagenaars.
1: Je ziet het in de documentaire De Verdwenen Buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Jermaine Jackson, Do What You Do. Ja, er is iets veranderd in het weer. We merkten het gelijk vanmorgen toen we opstonden. Het was wat bewolkt. Je ziet af en toe ook vanaf een afstandje al dat de buien aankomen. Maar ik heb ook de zon af en toe gezien. Het is eigenlijk van alles een beetje. Jordi Bloem van de Weerexperts, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, het is een Hollands voorjaar weer eigenlijk, hè?
1: Ja, we zijn weer eigenlijk een beetje teruggeworpen naar wat normaler weer. Hè, wat we zo kennen met wolken en zon, wat je al zei. Die afwisseling, nu weer wat meer bewolking. Vanmiddag weer wat meer zon. Vooral later vanmiddag lijkt de zon weer wat vaker tevoorschijn te komen. Maar niet meer alleen maar zon, zoals de afgelopen dagen. En ook niet die hele hoge temperaturen. Al zitten we nog wel in vrij warme lucht. Maar die lucht is een stuk vochtiger geworden. Want de afgelopen dagen was de lucht zeer droog. En sinds afgelopen nacht is de lucht erg bevochtigd, zeg maar. Met een vrij hoge luchtvochtigheid bij ons. In het oosten van het land zie ik nu nog 40% relatieve luchtvochtigheid. Bij ons is het rond de 80%. Dus ja, dat voelt ook wat anders aan. Maar het is niet koud. De temperatuur gaat vanmiddag naar zo'n 19 of 18 graden pal aan zee. 20 tot 22 graden in de rest van onze regio. Met name zo richting Utrecht, het Groene Hart. Dan zal die temperatuur wat hoger zijn. Gouda bijvoorbeeld. En de wind stelt niet al te veel voor. Die komt uit het zuidwesten of westen over het algemeen. Windkracht 2 tot 3. En het is voorlopig droog. Want we hebben vanochtend de eerste druppels mogen opvangen. Op de ene plek wat meer druppels dan op de andere. De plekken met bijna 2 millimeter. En bijvoorbeeld in Pijnakker amper een halve millimeter. Maar goed, elke druppel telt voor de droogte, zou ik maar zeggen.
0: Ja, maar de druppels die er nu vallen zijn bij lange na niet
1: verdampt,
0: genoeg.
1: Die verdampen weer.
0: Ja, precies. Ja. eigenlijk een hele aangename dag dus nu. De rest van de dag.
1: Ja, dus en ik denk vanavond is het waarschijnlijk eerst ook nog droog. Er zijn wat timingsverschillen tussen de verschillende berekeningen. Het komt vanuit Frankrijk. Altijd een beetje lastig hoor, buien die vanuit het zuiden, zuidwesten komen opdoemen. Wat gaat ermee gebeuren? Lossen ze op? Gaan ze elders ontstaan of vallen of passeren? En blijft dat bij ons dan droog? Nou, ik denk vooral later vanavond is de kans op een enkele regen- en onweersbui ook bij ons wat groter. Er staat nog een code geel uit voor heel het land vanwege die onweersbuien. Maar we moeten het maar even afwachten hoe het allemaal gaat. Het is na verwachting pas allemaal heel laat. Dus voorlopig dus prima weer voor buitenactiviteit. Ik wil zeggen voor festiviteiten. Ja, zover is het natuurlijk nog niet. We gaan richting de bevrijdingsdag. Ja. Eerst natuurlijk de dodenherdenking. Vannacht dus regen of een onweersbui. Plaatselijk kan het even stevig regenen. Maar er zullen ook plekken zijn waar het mee of tegenvalt. Dat is mooi je er tegenaan kijkt natuurlijk vanwege de droogte. Ja, morgen lijkt er een storing te passeren in de loop van de ochtendsmiddags met wat meer aanhoudende regen. Heel misschien een klap onweer, maar ik denk vooral regen. Dan is het weer helemaal grijs. Dus morgen heeft de zon het nog moeilijker dan vandaag. En de temperatuur is ook wat minder hoog. Toch kan het nog voor de regen uit zo'n 17, 18 graden worden. Zo ongeveer, misschien 19. En tijdens de regen koelt het af tot 14 graden. En ja, dat is dan weer even wat opfrissend weer, zeg maar. En die regen van morgen is wat meer voor de regenmeters en de akkers. Maar ja, nogmaals, het neerslagtekort lijkt tot over 2 weken nog steeds meer dan 80 millimeter te zijn. Mm-hmm. Dus ja, het wordt misschien iets minder droog, laat ik het zo stellen.
0: Ja, precies. Een beetje minder. Maar om het echt op te heffen zou het gewoon een paar dagen goed moeten plensen.
1: Ja, eigenlijk 4 weken lang of zo. En dan niet meteen, ja, want dat is een beetje de normale hoeveelheid. Hè? 80 millimeter ongeveer voor een hele maand. Dat heb je echt wel nodig. En het is ook zo dat de droge grond die klappen met neerslag, die ineens valt, ook niet kan verwerken. Dus het beste is af en toe een motregen, wat lichte regen. Ja, morgen zou het ook wat steviger kunnen regenen. En is er zelfs ook een beetje wateroverlast mogelijk. Gaat trouwens ook komende nacht gebeuren als die onweersbui stevig uitpakt. Ja, nogmaals, die droge grond die is die regen niet gewend van de afgelopen tijd. Dus dat is even lastig. Maar goed, maandag, dan is het allemaal weer voorbij. Ik denk dat de luchtdruk weer gaat stijgen. Het is dan overwegend droog. Misschien plaatst er nog in de middag een bui. Zon en stapelwolken en de middagtemperatuur. Ja, die is nog wat lager. Graad of 17, 18. Maar dat is eigenlijk wel zo ongeveer wat gebruikelijk is voor begin mei. Dinsdag is het dan, even kijken. Het is de bevrijdingsdag, dus de dodenherdenking lijkt ook droog te verlopen. Het koelt dan wel aardig af. Dus ja, jas aan, denk ik, en dan is het allemaal wel te doen. En bevrijdingsdag, ja, dan lijkt het erop dat het bij ons op een enkele ochtendbui na droog blijft. Hoe verder oostwaarts en zuidwaarts het land in, des te grotere kans op regen. Dat geven de weerberekeningen nu nog steeds aan. Maar in Den Haag en omgeving zou het wel eens een hele aardige bevrijdingsdag kunnen worden. Met middagtemperaturen van 14 à 15 graden. Ja, dat is wat aan de koele kant. Maar goed, als het maar droog is en die sterke meizon doorkomt, dan voelt dat al meteen warmer aan.
0: Ja, dus echt slecht weer wordt het niet, maar dat zomerachtige van gisteren, dat zijn
1: we ook kwijt. Ja, want gisteren hadden we voor het eerst plaatselijk, niet in de beeld, dus geen landelijke, eerste zomerse dag van het jaar. Maar in Hoek van Holland werd het wel 25 graden. Voorschoten bijvoorbeeld weer niet. Ja. Rotterdam volgens mij ook niet. Maar precies Hoek van Holland, ja, dat is toch wel een warm punt met een zuidoostelijk wind. Ja. Dan kan het altijd heel makkelijker wat warmer worden dan elders in de regio. Maar goed, dan hebben we toch die eerste 25er te pakken. Ja. Ja, dat gaan we niet halen. Doe er maar 10 graden af dus voor dinsdag en woensdag. 15 graden ongeveer met een noordelijke bries. Daar heb je die noordenwind weer. Daar komt die koele lucht vandaan. Maar waarschijnlijk dus wel bij ons droog of overwegend droog en ook ruimte voor de zon. Misschien dat op 6 mei, dus na bevrijdingsdag, de zon nog iets meer ruimte krijgt dan op bevrijdingsdag zelf. En ook de dagen daarna, Rogier, want donderdag en vrijdag zie ik weer een hoge drukgebied in de buurt met een naar zuidoost draaiende wind. Dan kan het opnieuw warmer worden. 'S Nachts juist weer wat frisser als het helder is, een graad of 5. Maar midden op de dag en in de namiddag, ja, misschien alweer 18 tot 20 graden aan het einde van de week. Dat zou zomaar kunnen. En als de zon dan weer goed meewerkt, krijg je misschien toch weer dat zomergevoel een beetje terug.
0: Ja hoor, geen enkele reden tot mopperen.
1: Alleen misschien de boeren.
0: Ja,
1: hè,
0: ja, ja, ja.
1: Voor de, en misschien je eigen moestuin, want ja. Ja, dat kan wel wat regen gebruiken. Nou, er wordt dus een natuurlijke gieter gebruikt vandaag, maar vooral morgen. Maar ja, de dagen daarna dus weer droog. En op langere termijn zou er ook alweer af en toe een bui kunnen passeren. Mm-hmm. Het is niet zo dat het dan weer wekenlang helemaal droog blijft. Maar we moeten maar zien hoe het allemaal gaat met die buien de komende tijd. Maar wat je al zei, er zijn genoeg bruikbare momenten of dagen om van het lenteweer te genieten.
0: Nou, dat weten we alles weer. Dankjewel, Jordi.
1: Graag gedaan, hè.
0: Dit zijn QB and the Blizzards, Window of My Eyes.

0: De agenda.
1: Op 3 maart 1945 vond er een vreselijk vergissingsbombardement plaats in Den Haag. De wijk Bezuidenhout werd plat gebombardeerd en 500 mensen kwamen om het leven. Acteur Dirk Günther Mohr die maakte een film over deze geschiedenis. Het verhaal van een Haagse verzetsgroep die ontdekt dat de Duitsers raketinstallaties in de wijk hebben neergezet die gericht zijn op Londen. Nou ja, dan gaat het dus mis. Deze film kun je donderdagavond zien in de theatercinema in Voorburg en dat is in Theater Ludens. De wijk Mariahoeve in Den Haag heeft sinds vorig weekend eindelijk weer een bibliotheek. 25 jaar geleden werd de BIEB daar wegbezuinigd en nu is die terug. De BIEB is er gekomen dankzij intensieve samenwerking met bewoners en partners uit de wijk. Die hebben zelfs meegedacht over de inrichting van de BIEB. En nu is het een toegankelijke ontmoetingsplek geworden waar je kunt lezen en leren. De nieuwe bibliotheek in Mariahoeve in Den Haag zit aan de Zwedenburg. En de Japanse tuin op het landgoed Klingendaal, ook al in Den Haag, die is weer open. De tuin heeft een bijzondere sfeer en dat komt door de unieke moslaag die daar aanwezig is. Hij staat vol met zeldzame planten en bomen en je vindt de azalea's, rhododendrons en sierkersen. De Japanse tuin op Klingendaal is maar heel beperkt open, meestal 2 keer per jaar. In het voorjaar en in de herfst. Hij is nu te bezoeken tot en met zondag 7 juni, elke dag van 10 tot 8. Houd er wel rekening mee dat honden en kinderwagens niet welkom zijn en dat je er ook niet in mag met een scootmobiel. Toch maar even handig om te weten.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: Dit is Robbie Williams, You Know Me. Zometeen Theater Naar de Dam op heel veel plekken in onze

0: Robbie Williams, You Know Me. Het is al jarenlang een begrip rondom de dodenherdenking op 4 mei. Theater Naar de Dam. Op allerlei plekken in Nederland zijn theatervoorstellingen op of vlak voor of vlak na die datum van 4 mei. 130 voorstellingen zijn er in totaal dit jaar in heel Nederland. Voorstellingen in alle soorten en maten. En wat dan vooral opvalt is dat er heel veel voorstellingen bij zitten die door jongeren worden gespeeld. En dat, ja, dat vind ik dan mooi, want dat verbindt de verschillende generaties. In Rijswijk kun je bijvoorbeeld op de avond van 4 mei naar Wie wijst de weg. En dat moet niet gespeeld in een theater, maar in het museum in de Herenstraat. Laura van der Leeuw weet daar meer van. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent van de Rijswijkse Schouwburg, maar jullie kiezen er niet voor om het daar te spelen, hè? Waarom niet?
1: Nee, klopt. Wij vinden het altijd wel heel erg tof om juist allemaal locaties te gebruiken waar daadwerkelijk iets is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En het museum is een van de locaties in Rijswijk waar vroeger de troon uit de ridderzaal heeft gestaan. Oh. En juist om die reden hebben we ervoor gekozen om dus de voorstelling dit jaar daar te spelen.
0: Nooit geweten dit. Kijk, ik hoor weer wat nieuws. En jullie gebruiken alle ruimtes van het museum, hè? Hoe ziet die voorstelling eruit? Gaan bezoekers er lopend doorheen?
1: Ja, klopt. Van tevoren word je ingedeeld in een groep. En vanaf daar gaan we eigenlijk langs de diverse locaties die het museum rijk is. En we lopen dan van scène tot scène. En eigenlijk loopt alles in elkaar over. En dan komen we tot een mooi slot in de tuin. Waar alles samenkomt en we het slot mogen zien.
0: Ja, dan hoor je net dat het droog blijft op de avond van 4 mei. Dus dat is heel fijn als we de tuin gaan.
1: Ja, klopt.
0: In al die ruimtes krijgen bezoekers een dilemma voorgeschoteld. Wat voor soort dilemma's zijn dat dan zoal?
1: Ja, de voorstelling gaat dus over wat is goed en wat is fout, maar wie bepaalt dat eigenlijk? En die dilemma's gaan eigenlijk over de complexiteit van de keuzes die we moeten maken in tijden van de oorlog, maar ook in tijden van nu. En dat is eigenlijk een beetje de rode draad die we door de hele voorstelling terug gaan zien.
0: En hoe heb je dit gecreëerd met de jongeren? Want dat zijn natuurlijk jonge mensen die heel ver afstaan qua leeftijd van de Tweede Wereldoorlog. Hebben jullie die dilemma's eerst met die groep besproken?
1: Ja, zeker. Ik heb ook Lina hier naast me zitten, een van onze spelers. Misschien kan jij daar wat meer over vertellen.
2: Hallo. Wij kregen dilemma's en dan mochten we een keuze maken. En dan moesten we daaromheen een scène gaan schrijven. En dat is nu uitgekomen tot een voorstelling.
0: Ja, en dat hebben jullie helemaal zelf geschreven. Maar jullie hebben ook wel daarbij hulp gehad van Oriana, een professional. En een oud-collega van ons, wij kennen Oriana. Dat is een hele goede schrijfster. Hoe is zij met jullie ideeën dan aan de slag gegaan?
1: Ja, samen met Nicolette en Oriana. Eigenlijk is Nicolette onze theatermaker. En zij is aan de slag gegaan met jullie ideeën. En Oriana heeft daar een mooi script van geschreven, toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Was er dan ook nog veel discussie, Lina? Als er dan bijvoorbeeld zo'n onderwerp besproken werd. Dat jullie echt met elkaar in discussie gingen of in gesprek gingen. Van hoe sta ik daarin?
2: Soms wel een beetje. Omdat iedereen heeft natuurlijk andere ideeën. En dat moet je uiteindelijk toch wel tot een stuk maken. Maar als je gewoon veel met elkaar overlegt, kom je met elkaar toch altijd een mooi eindresultaat.
0: Ja. En jullie zeggen zelf eigenlijk van iedereen beleeft deze voorstelling op zijn eigen manier. Kun je dat eens uitleggen? Waarom is het voor iedereen of kan het voor iedereen anders zijn?
1: Ja, ik denk dat het vooral komt over je eigen interpretatie wat goed en fout is. En ik denk dat je in de voorstelling heel erg heen en weer wordt getrokken van vooroordelen. En tot slot dat je alle informatie hebt of het dan daadwerkelijk zo is. En ik denk dat elk persoon dat anders ervaart en op een ander moment dat inzicht gaat krijgen.
0: Ja, en soms is er geen. Soms zijn er zoveel grijstinten tussen goed en fout, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, de voorstelling Wie wijst de weg is morgenmiddag en op de avond van 4 mei in Museum Rijswijk. En het is een van de vele projecten in het kader van Theater Naar de Dam. Er zijn bijvoorbeeld ook projecten in Den Haag bij de Koninklijke Schouwburg. Maar ook in Leiden, Delft, Zoetermeer, Gouda, Rijswijk, Al van der Rijn, Warmond, Nieuwekerk aan de IJssel en Moordrecht. Het zou ook nog kunnen dat ik nu plaatsen vergeten ben te noemen. Maar dan kun je even kijken op de website van Theater Naar de Dam. Daar vind je een overzicht van alle voorstellingen in de regio. Laura en Lina, heel veel dank. Succes nog even met de laatste loodjes.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik kom kijken op 4 mei, dus ik ga het zelf zien.
1: Nou, leuk. Dan zien we je dan.
0: Oké, tot dan.
1: Dag.

0: mijn moeder graven.
1: Ja, is nou nog wat geworden tussen die twee, vragen je dan af. Het was al begin jaren 80 dat ze zei van ik moet het even aan mijn moeder vragen. Ja, het vervolg is nooit gemaakt. Dit was Bloem. En tegenover mij zit Sjaak Bral.
2: Ja.
1: Zometeen een nieuwe broodje Bral natuurlijk.
2: Ja, zeker Rogier. En was mijn vraag aan jou. Welke nummer heb jij voor de eeuwige roemlijst? Want wij presentatoren mogen als ambassadeur een plaat indienen. En ik zag Patrick met een heel enthousiast filmpje op Instagram. Maar wat is jouw favoriete lied?
1: Ja, ik moet je dus eerlijk bekennen dat ik dus weer vergeten ben om er eentje voor te dragen. Dus je overvalt mij nu met deze vraag.
2: Daar heb ik een goede voor je. Oh. Als je het nou dezelfde doet als mij, dan heb ik twee keer zoveel stemmen. Dat is Tears for Fears.
1: Oh ja.
2: Everybody Wants to Rule the World. Tot mijn stomme verbazing staat het nog niet in die lijst.
1: Is wel een goed nummer, ja.
2: Ja, natuurlijk. Het is de jaren 80 samengebald in één lied. Dus, en het is nog actueel ook. Nou, weet ik deze. Dus iedereen stemmen op Everybody Wants to Rule the World. Ik ga dat straks nog eventjes aandikken natuurlijk. Maar als jij dat nou ook doet.
1: Ja, en ik zat ook te denken aan Forever Young. Want dat was het nummer van Ja, de Kops natuurlijk. Waar we gisteren afscheid van hebben moeten nemen.
2: Zou je ook kunnen kiezen. Zeer toepasselijk ook natuurlijk.
1: Dat is, ik ga naar mijn gedachten nog even over.
2: En wat ga ik straks in het programma doen? Nou, leuk dat je het vraagt. Ja. Ik had vorige week Rock and Roll Royalty. Ik krijg Rinus Gerrits op bezoek samen met Robert-Jan Stips.
1: Ja, die gaan optreden.
2: Die gaan weer optreden. Ja. En die hebben een prachtig live album uitgebracht met Super Sister.
1: Ja, ja.
2: Ja, dat vind ik toch wel fantastische muziek. Ja, het is dit is alle muziek. Je moet ervan houden. Ik bedoel, Freddie Breck is ook niet mijn voorkeur. Maar er zijn mensen die vinden het mooi.
1: Ja, maar ik vind Super Sister wel geniaal. Helemaal met het residentieorkest hebben ze dat twee keer gedaan. Hè? Fantastisch, ja.
2: Zal ik zo Freddie Breck eens even draaien eigenlijk?
1: Freddie Breck?
2: Ja, natuurlijk. Je kent Freddie Breck toch wel?
1: Ja, ja, van naam.
2: Rote rozen.
1: Ja, ja.
2: Rote rozen. Ach, prachtig. Ja, eigenlijk ook weer prachtig. Ook een soort Robert-Jan Stips, maar dan net anders. Ja. Dus dat krijg je in 2 uur op bezoek. En voor de rest gaan we natuurlijk het spel spelen. Want je hebt een nieuwe opgave, denk ik.
1: Ja, die heb ik nog niet gehoord. Maar er is zometeen een nieuwe opgave. Want eindelijk is Geraldine Kemper geraden. Ja. Dat duurde even. Laten we hopen dat de volgende...
2: Zien januari mee bezig.
1: Precies. Nou, zometeen dus Sjaak met Broodje Bral. En nu tot aan het nieuws. James Arthur en Anne-Marie Rewrite the Stars. Ik ben er morgen weer. You know.

0: Laat beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app.

0: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
6: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
8: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: In Delft is het 18 graden, in Hillegom 17. Een wisselvallige zaterdag voor code geel naar de regio komt. Zonneregen en een matige westenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. De gemeente Den Haag gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jarenlang last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren. Er wordt nu ingezet op maatregelen als verkeersdrempels en flitspalen. En ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. 4 mensen zijn gisteravond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden hier en daar vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar gisteravond op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt de onrust van gisteravond onacceptabel. En vanaf dinsdag mogen in het gebied rondom de Leidse Kormbrug geen auto's meer komen. Alleen in de ochtend kunnen leveranciers dan heel eventjes laden en lossen. Idee is dat het centrum van Leiden op deze manier autoluwer wordt. Winkeliers reageren wisselend op de nieuwe maatregelen. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
12: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon...

0: zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie van de ANWB.
2: Het rijdt langzaam op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Doorn doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dan nog de N207 Bergambacht richting Alfa aan de Rijn. Daar is het raak tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Hier is je vertraging een kwartier.
1: Na de reclame muziek van Guess Who. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
3: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp, kennis van kracht.
5: Wat als je...
6: Halt! Steen blijven!
5: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: Europa Kinder.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je daar zin in?
4: Ja.
3: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Tot 2 uur. Broodje Bral.

0: de fameuze radiomaker Wolfman. Ook in dit lied natuurlijk ook Hit the Road Jack. En The Guess Who uit Canada met Clap for the Wolfman. Inmiddels is het alweer 13 minuten. Wat zeg ik? Nee, 12 minuten over 13 is het. Ja, 12 minuten over 1. En bij mij aangeschoven is Robert-Jan Stips. Hij is de hoofdgast in het tweede uur. Robert-Jan, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Zo, wat fijn dat je er bent. Je stond ook in de file hier voor de deur, hè?
1: Ja, vreselijk.
0: Er staat een file naast de deur. Dat is het nadeel van dit pand. Dat sluit aan op de weg naar Drievliet. En op een of andere manier hebben de hele gemeente weer Drievliet ontdekt. Maar staat hier een file direct voor de ingang van de studio. Dus ik was ook bang dat ik de laatste zou zijn van mijn eigen programma. Maar je hebt het gered, Robert-Jan. Wees welkom. We gaan het zo direct uitgebreid hebben over Super Sister, over jou natuurlijk, over de nieuwe clubtour, over de nieuwe plaat.
1: Gezellig.
0: Ja, dat moet allemaal gezellig wezen. Ja. En ik had Rinus ook nog gevraagd, toen komen we Rinus Gerritsen, maar die zei van ja, ga ik het over mijn moeder hebben. Dus die had zoiets van nou, vind het wel mooi geweest. Is helemaal niet erg. En fijn dat jij er bent. Nou, gaat het natuurlijk om drie mensen op dit moment bij Super Sister. Namelijk ja. om jou, Robert-Jan Stis, op de keyboards en de zang. En Rinus op de bas. En Leon Klaassen op de drums.
1: Ja. Ja.
0: Nou, moet ik zeggen, daar heb je wel twee hele lieve en heel vrolijke jongens te pakken. Want Leon Klaassen, dat vind ik ook altijd zo'n aardige vent.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. En voor mij ja. is dan een held. Vroeger bij Powerplay ook vooral fantastische muziek gemaakt. Ja. Maar een waanzinnige drummer ook. Maakt dat de toeren dan wat makkelijker? Als de mensen een beetje... Ja. Nee, maar iedereen heeft ego's en zo, weet je wel.
1: Ja, maar daar kies je mensen ook op uit natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik ga weer met de een of andere. Weet nou, ik veel wat.
0: Stel dat je een hele goede bassist nog beter dan Rinus. Maar het is onwijs een lul.
1: Ja, nou, dan kan hij niet mooi thuis blijven.
0: Oh ja, echt?
1: Ja.
0: Je
1: ja.
0: moet het ook leuk hebben met elkaar.
1: Ja, want dat hoor je ook in de muziek volgens mij.
0: Ben ik helemaal met je eens.
1: Gewoon, ja. Dus, en er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar dat spelen. Mm-hmm. Dat is, iemand als Rinus die zit daar gewoon voor de 1000% zit hij ja. daarin. Weet ja. wel? Dat weet je. Dat weet ja. ik al heel lang.
0: Ja.
1: En ja, dan ik ben, toen ik hem vroeg. Toen wist ik ook helemaal niet of hij die muziek wel leuk vond of, ja. of aankon of, ja. of wat dan ook.
0: Ja, het is iets anders dan de Iering, hè? Nou,
1: ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat is sowieso was dat voor mij dus ook een verrassing dat hij daar echt helemaal insprong.
0: Ja.
1: En als een kind ging studeren, zeg maar. Dat is,
0: ik weet dat hij daar dagenlang op heeft zitten en bassen om het goed te krijgen. Hij wil het dan ook goed krijgen natuurlijk. Het is toch wel een waanzinnige ja. muzikant natuurlijk. Hè? Dat is,
1: hij heeft het er heel, heel goed gekregen.
0: Ik denk dat hij van de Iering naast George natuurlijk toch echt wel een van de echte rasmuzikanten zijn. Nou ja, Cesar ja. die mag er ook wel ja. los trommelen. Maar, ja. maar ik vind Rinus is wel iemand die altijd heel geconcentreerd en die gaat er inderdaad 1000% voor. Maar het is ook een lieve man. En je hebt gelijk, want de mensen waar je mee speelt, dat plezier neem je ook mee het podium op. En
1: precies,
0: ziet het publiek ziet dat natuurlijk
1: ja.
0: ook.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het er komende uur uitgebreid over hebben. Ik heb muziek die een beetje aangepast is ook aan Super Sister. Dus ook uit het tijdperk van Super Sister en van vroeger en van nu. Dus daar gaan we het komende uur
1: het was wel leuk dat je net Wolfman draaide.
0: Ja.
1: Dat vulde bij mij een gaatje. Van,
0: oh.
1: Want we waren bij de Iering. Zijn we in zijn programma geweest.
0: Ja, ja.
1: Wolfman Jack.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en ik heb me altijd afgevraagd, hoe heette die man ook alweer?
0: Oh, jij was erbij toen, want ze toerde ja, ja. in Amerika. En dat ja, heb jij ja, ja. meegetoerd natuurlijk.
1: En dan mocht je na afloop van het programma, alle artiesten die dan meededen, mochten even het handje schudden van Wolfman Jack.
0: Ja, bijzonder,
1: dus
0: hè?
1: Ik heb ook het handje van Wolfman Jack geschud.
0: Daar mag je toch dat mag je mee je graf in nemen, want er zijn niet velen die dat gedaan hebben. Ja. Ik ben in ieder geval blij dat je er bent. Er staat hier een rij auto's naast de deur, zoals ik al zei. En lieve mensen, wat zal het weer aan benzine kosten, hè? Als je dat ziet staan, dan denk ik, ach.
1: Zo.
0: Heb je net gehoord op het nieuws was het dat in Duitsland de benzine nu 30 cent per liter goedkoper is in Nederland dan in Nederland. Het scheelt je 10 euro op een tank. Ik heb van de week staan tanken, €2,78 was al langs de snelweg. Dat is ook de slimste plek om te tanken.
1: Maar ik ben laatst toen in Heerlen speelde. Ben ik
0: Heerlen? Ik zou dat zeggen. Ik zou dat zeggen. Ik zou niet meer gaan.
1: Ja, maar ik speciaal door België teruggereden. En daar,
0: Oh, dat is ook een manier om het te doen. Ik ken jongens die dragen vroeger droegen ze allemaal Rolex om de arm om te laten zien dat ze geld hadden. Ik ken mensen die dragen tegenwoordig gewoon benzinebonnetjes op de pols. Ja, echt waar, hè? Goed, luisteraars. Muziek van The Press. Vrolijke muziek om het tweede uur te beginnen. Dit is The Press met Cantare Pepe. Ja.

0: Brown, de trompetist Funking for Jamaica. Goed, luisteraars, in de studio Robert-Jan Stips. Robert-Jan is natuurlijk bekend als de toetsentovenaar. Ja, dat klinkt ook alweer een beetje alsof het iets heel bijzonders is. Robert-Jan vindt het zelf eigenlijk niet zo heel bijzonder, want hij vindt muziek maken gewoon leuk. En dat doet hij op allerlei mogelijke manieren. En het huidige trio Super System bestaat dus uit Robert-Jan Stips, Rinus Gerritsen op de bas en Leon Klaassen op de drums. En met z'n drieën brengen ze nu in de tour een mix van oud en nieuw materiaal. Het nieuwe materiaal is van het album Nancy Never Knew, is vorig jaar uitgekomen. Hoe is het eigenlijk om tegenwoordig nog dan een nieuwe plaat uit te brengen, Robert-Jan? Want ik wil je nog eens vragen hoeveel je er hebt gemaakt. Maar hoe ontstaat dan zo'n nieuw album? Want je gaat op een gegeven moment weer beginnen aan een nieuw album, of niet?
1: Ja, dat komt min of meer vanzelf. Ik bedoel, als je leuk aan het spelen bent met mensen, en dan wil je graag ook iets nieuws doen.
0: Ja.
1: En dan is het altijd zo. Wel, ja, ik vind het altijd wel spannend om dan iets te kijken of ik dat nog steeds heb.
0: Ja, of je nog steeds iets nieuws in je hebt.
1: Ook qua Super Sister, gewoon dat het in die lijn ligt. En ik moet zeggen, dat gaat toch vrij makkelijk af. Er zijn een soort sleutels die je hebt in je hoofd.
0: Ja?
1: Van zodra ik op zoek ga naar Super Sister, ga ik gewoon anders spelen dan dat ik bij de Nit speel.
0: Ja.
1: Of dat ik met Jane speel.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk een behoorlijk afgekaderd gebied.
0: Wat is dat dan, die sound van Super Sister? Want dat is onmiskenbaar natuurlijk. Het is bijna eten dan je weet het als je het hoort. Dan denk je, oh, dat is.
1: Nou, het is sowieso dat de zang niet het belangrijkste is.
0: Mm-hmm.
1: Dat heb ik altijd als een soort vijfde wiel aan de wagen gezien.
0: Ja.
1: Als de muziek een beetje begon te vervelen, zeg maar, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Dan is het tijd voor zang.
0: Ja.
1: En vandaar dat ik ook nooit zo heel erg mezelf een zanger heb genoemd en vind.
0: Het is meer ook bij jou een instrument eigenlijk. Het is niet zozeer van ik ga nou eens even laten horen dat ik kan zingen. Het is gewoon een manier om het nummer voor te sturen, zou ik maar zeggen.
1: Precies. En om jezelf uit te drukken is natuurlijk een heel andere manier dan spelen. Maar het is inderdaad meer als instrument beschouwd altijd.
0: Ja.
1: En niet, zeker niet een zanger met begeleiding.
0: Nee. Nou, ga ik een liedje draaien van Kraftwerk. Kraftwerk brengt eigenlijk ook die twee elementen in zichzelf samen. Hè? Ja. Kraftwerk natuurlijk een beetje industriële synthesizer klanken. En de stem eigenlijk ook niet zozeer als we gaan nou zo'n mooi liedje zingen.
1: Misschien wel leuk.
0: Ja?
1: Dat wij met Super Sis hebben Kraftwerk echt helemaal in het begin gezien. Dus wat zal het geweest zijn? Ergens begin 70 jaren.
0: Ergens in een club of een...
1: Nee, het was in een park in Hamburg.
0: Oké. Okay.
1: En daar stond een bandje die mij helemaal niet kende. En het enige waar ze zich door lieten verschillen was dat ze in plaats van snoeren uit hun gitaar, die snoeren hadden ze in tuinslangen gedaan met lampjes.
0: Ja, ik moet er wat van maken.
1: Ze hadden drie nummers. Het ene was langzaam, het andere was medium en het derde was snel. Het duurde allemaal iets van 20 minuten.
0: Ja.
1: En dat was namelijk de tempo van de echo die ze hadden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus toen...
0: Daar bleven ze in hangen.
1: Ja. En blijven ze eigenlijk wel nog steeds in hangen.
0: Hun allerbelangrijkste en mooiste werk misschien ook wel van Kraftwerk is natuurlijk de model. En ik heb hier volgens mij de Duitsstalige versie, want ik zie hier staan Das Model. Dus ik luister of dat inderdaad zo is. Kraftwerk en Das Model.

was met Das Model, The Model. We gaan naar de klok van 1:30 en daar ga ik er even ruimte voor maken. Ook in het interview met Robert-Jan Stips, want we gaan luisteren naar... Ja, daar is hij weer. Zeg het maar. Ja, precies.

0: een Nederlandse knaller. Als iets ingewikkelds. Heb jij iets met smartlappen, Roorjan?
1: Ik heb er zelfs één gemaakt.
0: Je hebt er zelfs één gemaakt? Nou, kijk. En hoe ging die?
1: Dat was met mijn broer, Wouter.
0: Oké.
1: Ja, we in een soort van medegebij hadden we idee om samen eens
0: een smartlab te maken.
1: Ja.
0: En was het ook echt met alle ingrediënten van een smartlab met een smartelijk lied en
1: ja,
0: een tekst?
1: Het was echt... het was de achterkant van een, wat wij probeerden toen een carnavalshit te maken.
0: Okay.
1: En daar ben ik wel heel erg aan het bekennen, hoor.
0: Ja, ik wou dat zeggen, we leren van de hele andere kant kennen. Ja. Dat denk ik niet. Ja, denk, ja, een carnavalshit bij Robert Jost. Leuk. Nou ja, maar, is het wat geworden? Is dat nummer
1: nee,
0: geworden?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee. Maar ja, goed, het is wel goed om even te weten. We kunnen er wel naar gaan googlen. Om te kijken of die carnavalshit kunnen zien.
1: Hij heette Ik zie je daar wel staan.
0: Ik zie je daar wel staan. Nou, het heeft misschien een kleine vriendschap met de smartlap van deze week. Die is namelijk oorspronkelijk afkomstig van Astrid Nijg. Ik doe wat ik doe, maar de versie die ik nu ga draaien is geheel anders. Want wat kon hij er toch altijd een mooie parodie op maken. Dit is Ik doe wat ik doe van André van Duin.
2: Mijn rechterbuurman heeft twee linkerhanden. Maar toch doet hij aan zelfdoenerij. Laatst was hij druk, de ramen af aan branden.

0: Jawel, André van Duin en zijn versie van Ik doe wat ik doe, luisteraars. In de studio Robert-Jan Stips, die komt hier praten over het optreden morgen in het paard. Hier in Den Haag met Super Sister. Dat is morgenavond al. Ben je er dan zenuwachtig voor?
1: Morgenmiddag zelfs.
0: Of morgenmiddag?
1: Ja. Ja.
0: Oh, verrek, dat wist ik niet.
1: Ja.
0: Is dat nieuw? Dat was middags.
1: Ja, dat is voor ons ook nieuw. Ja, ja, een keertje matinee. Maar ja, het is eind van de middag, 4:30.
0: Oké. Okay.
1: Dus wel een bijzondere tijd.
0: Ja, ja, dat is zeker een bijzondere tijd. Vorige week hadden we hier Cesar, die gaat optreden naar Maris. Zijn laatste solovoorstelling. En dat was ook 's middags, begint hij om 3:00 al.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik denk misschien moeten mensen op tijd naar bed, maar dat zal het toch niet weten.
1: Er gebeurt veel op zondagmiddag hoor. De laatste jaren speel je meestal vaak op zondagmiddag.
0: Ja.
1: Het is gewoon praktisch van maandag weer werken. Dus,
0: ook. En daarna kan je misschien even een hapje bij de Chinees gaan halen of zo. Dat is ook wel een idee.
1: Yes.
0: Super Sister Live, dat is wel een ervaring. En die is geprobeerd om dat op de plaat te zetten met de nieuwe album. Mag je vanmiddag even de naam uitspreken van het album? Want het is redelijk onuitspreekbaar.
1: Trio.
0: Oh, verrek. Wat zit ik op de computer hier te kijken? Wacht. En ik probeer hem uit te spreken.
1: Nee, anders gespeld.
0: Ja, je hebt heel anders gespeld.
1: Hoofdletter T, een drietje, dan een kleine I en dan een O.
0: En ik denk het is een pincode of het is een password. Dat dacht ik. Ah, trio, dat is het. Hey, live, Super Sister, wat kunnen we dan verwachten als je met z'n drieën bent? Behalve dan natuurlijk een flink geluid.
1: Ja, nou voor een trio behoorlijk veel geluid.
0: Ja.
1: Ja. Ja, kijk, het leuke is, we staan alle drie echt voor een segment. Van Leon Klaassen is gewoon top drummer.
0: Ja.
1: Die slaat alles bij elkaar. Ja. Echt ongelooflijk. Rinus is echt meer bassist, kan je niet vinden.
0: Nee.
1: En ik probeer op die toets ook wat bij te dragen.
0: Ah, je slaagt daar glansrijk in, Robert-Jan. We gaan er even naar luisteren, want dit is een live nummer van het nieuwe album Trio. Super Sister en Babylon.

0: is heel bijzonder. Trouwens, dit nummer is ingevlochten in een paar andere nummers. Want het album, als je het zoekt op Spotify... maar het zijn, zeg maar, geloof... Je zei 5 nummers en dat loopt in elkaar over. Vandaar breken we het niet eigenlijk af.
1: Ja, er zijn 5 nummers die elk weer uit stukjes bestaan. Want ik vind het leuk om die oude muziek ook met de nieuwe te crossen.
0: Ja.
1: En dus je valt van het een in het ander.
0: Ja.
1: Maar het grappige is dus met Supersister muziek... Stel dat die nieuwe muziek vroeger gemaakt was, dan had het ook zo geklonken.
0: Ja.
1: Het maakt eigenlijk niet uit.
0: Nee, leuk is dat. Dus, en het zit een beetje in de jazz, in de symfo, weet ik het. Vroeger had je symfo, symfo-rock had je.
1: Ja, ik was nooit zo dol op die benaming. Want symfonisch.
0: Het is symfonisch. Ja. Het is ook weer eigenlijk een keurslijf waar je in gedouwd wordt.
1: Ja.
0: Want
1: dat
0: hoorde ook weer, daar hoorden ook weer bepaalde karakteristieken bij. We kunnen wel even iets draaien van een symfo-rock band. Dan hoor je gelijk het verschil. Trouwens wel een hele goede band, hoor. Daar gaat het om. Prachtige zang ook. Michel Kayak en Wintertime. Laten we daar eens even naar luisteren. De Symfo Rock. Ja, laten we die maar.

0: jongens, wat goed is dat. Zeg, Wintertime met Max Werner was dat, de zanger toe van Kajak. Later werd het Eddie Rekers. Werd het ook een iets andere vorm van Kajak eigenlijk. Super Sister is eigenlijk door de jaren heen een beetje min of meer hetzelfde gebleven. Ik heb van de week weer eens geluisterd naar het oude werk van Super Sister. En het oude werk is eigenlijk weer het nieuwe werk, wat je net zei. Het vloeit in elkaar over. En de vraag blijft natuurlijk, Super Sister, het gaat gewoon, het is tijdloos. Dus het kan gewoon nog heel lang meegaan. En zeker met zulke muzikanten die je nu hebt. Ja, zou ik niet inzien waarom je hiermee zou stoppen eigenlijk, hè?
1: Nee, maar ja, er zit natuurlijk bepaald iemand op de loer.
0: Ja, maar Margarijn. Nou, ja, maar die hebben we tot nu toe op. Ik zie hem wel eens in de hoek staan, maar dan hou ik hem toch nog op afstand. Hoor.
1: Ja, we hebben hem tot nog toe flink tot nog toe af kunnen schudden.
0: Ja, hij blijft in de hoek staan. Maar afgezien daarvan, ja, ik zou niet weten waarom hij
1: Nee, verder gaan we vrolijk door.
0: Ja, ja, heeft dat iets met leeftijd te maken nog? Is leeftijd belangrijker erin of niet?
1: Nou, het wordt eigenlijk steeds leuker. Dus,
0: ja. Ik hoorde laatst iemand zeggen, wie was het ook alweer? Dat was die jongen van de Jam, weet je, Paul Weller, de zanger.
1: Ja, ja.
0: Die zei, hoe ouder ik word, des te meer ik scheid heb aan alles. Dat vond ik wel een mooie uitspraak eigenlijk.
1: Ja, je weet eigenlijk steeds meer waarom je het doet. Of je hebt al je hele leven aangegeven. Dus het heeft wel een soort van inhoud op een gegeven moment. Ja. Van, dat je er niet mee ophoudt.
0: Ja. Is het dan betekenisvol? Mag ik dat woord noemen?
1: Ja, ja zeker. Ja, ja, ja.
0: Hartstikke fijn. We gaan nog even luisteren naar een andere nummer van Super Sister van dat live album. Morgenmiddag dus van 4:30 in het paard te bewonderen. Robert-Jan, fijn dat je er was. Leuk je even gesproken te hebben hier. En maak er zeker wat moois van morgen.
1: Yes.
0: Wij gaan nog even naar Mexico. Niet van de zangeres zonder naam, maar in Mexico in de versie van Super Sister. Een heel ander nummer uiteraard. Even voor duidelijkheid. Robert-Jan, dankjewel.
1: Oké, graag gedaan.
0: Hoi. Leuk.
1: Hoi.

0: Ik ben Patrick van Houten en als je nou gaat stemmen voor de eeuwige roemlijst, neem dan ook De Dijk mee. Eerbetoon aan een band die niet meer bestaat, Dansen op de Vulkaan en ook nog eens een keer helaas actueler dan ooit.
1: Dansen, dansen, dansen op de vulkaan.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Er rest mij nog één plaat dit uur, lieve luisteraars. En dat is natuurlijk...
1: De bakplaat.
0: Precies, de bakplaat. Het leek me leuk om in de stijl van Robert Jan Stips afgelopen uur een beetje te eindigen. En dit liedje kwam ik weer eens tegen in mijn lijstje op Spotify. Toen dacht ik, potverdorie, wat zijn dat toch waanzinnige muzikanten allemaal... die wij in Nederland hebben en nog steeds hebben gehad natuurlijk. Maar ook... vandaag de dag hebben. Dit is Jan Akkerman samen met Thijs. En op dat afsluit. Dat vond ik trouwens ook. Of als je wordt teruggefloten, wordt dat dan gedaan met een dwarsfluit? Maar dat even terzijde. Thijs van Leer samen met Jan Akkerman en hun band. Focus, natuurlijk. Dat is de bakplaat van vandaag. Sylvia. Wat mij betreft, graag tot volgende week. En het advies voor de komende week: bier is goedkoper dan benzine. Dus zuip jezelf naar je werk. Hou je goed, hou je haars.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos.

0: Examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag. Op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
3: In Roelofarendsveen is het 18 graden, in Wateringen ook. Hier en daar zon, ook veel wolken. Later vandaag meer regen en kans op onweer.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Paul Brinkman met een overzicht van het regionieuws. In Wassenaar is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde ter hoogte van de Ruigelaan. Opvallend is dat de sloot waar de auto in ligt tussen twee weilanden ligt. Hoe de auto daar terecht is gekomen en hoe het met inzittenden gaat is niet bekend. De gemeente Den Haag gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracen. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast. Er wordt nu ingezet op maatregelen zoals verkeersdrempels en flitspalen. Ook worden de effecten van betaald parkeren onder de loep genomen. En 4 mensen zijn gisteravond op Scheveningen aangehouden voor mishandeling en belediging. Op de boulevard ontstonden hier en daar vechtpartijen en opstootjes. Grote incidenten bleven volgens de politie uit. Jongeren riepen elkaar gisteravond via sociale media op om te gaan feesten op Scheveningen. Precies een jaar nadat er honderden jongeren rellen veroorzaakten in de badplaats. De Haagse burgemeester Jan van Zaande noemde de onrust van gisteravond onacceptabel. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
6: Het rijdt langzaam op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet doe je er een kwartier langer over.
3: Na de reclame, muziek van Chic. Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.
7: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Doet je kind of kleinkind eindexamen, steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
9: Wat als je...
10: Halt!
9: Steen blijven.

0: Wim.
1: Niet kunt horen. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
5: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Nou, Rogers is een van de oprichters van dit chic met Le Freak op de radio nu. En die heeft eigenlijk vanaf dat moment, ik geloof dat het ergens begin jaren 70 was, altijd de stempel op de muziek gedrukt. Heeft ook een zeer exemplarische stempel. En dat weet ook de Haagse band Sommieux natuurlijk. Want 2 jaar geleden nog belde hij en zei, zullen we samenwerken? En toen hebben ze een prachtige uitvoering van This is the Moment gemaakt. Samen met Nile Rodgers. Dus wat dat betreft zorgt hij er zelf al voor dat hij nooit en nooit vergeten werd. Ik was muzikaal weer even terug naar gisteravond. Ik weet niet wat jullie gisteravond hebben gedaan. Maar ik was bij een legendarische vriend van vroeger was ik. Ferry Maat. Ja, Ferry Maat Soul Show. Daar werd op gedanst. En dat Wouter van der Goes en hij gaven een gezellige avond. En ja, Ferry Maat is bijna 80. Als je dan toch zo lekker kan draaien, dan denk ik, nou, zo wil ik ook wel 80 worden. Ja, heerlijk man, met zijn oude jingeltjes. Het was een geweldige avond. Goed, dat was gisteren. Kijk naar buiten. Het is weer hartstikke licht. En het is ook nog eens een keer ontzettend lekker weer. Het is weer zaterdagmiddag. Er is geen sport. Dat kan ook niet anders na zo'n bewogen week als de afgelopen week natuurlijk. Dus daar zijn we dan met zaterdagmiddag met. Ik heet Ronald en jou van harte welkom bij deze show. Waarin ik je natuurlijk nodig heb. Laat dat duidelijk zijn. Want je kunt wel vluchten met dit mooie weer, maar zo heel af en toe zul je toch in de buurt van de radio zijn. En in de buurt van je telefoon. En dan ga ik straks de vraag van vandaag stellen. En dan kunnen we een klein beetje kennisoverdracht uit het verleden doen. Ik heb leuke prijzen voor je. In moet je luisteren, moet je wel, vind ik, een hele moeilijke stem raden. Maar je mag ze vaak bellen als je wil. Hè. Dus wat dat betreft maken we er gewoon een hele gezellige middag van. We hebben zo'n dubbelslag. Wat hebben we eigenlijk niet, joh? Ontzettend leuke liedjes. En als ik iets voor jou kan draaien, je bent meer dan welkom met jouw verzoekje van, joh, zou die het sturen of zou dat kunnen? Geen enkel probleem. Laten we dat gewoon lekker doen. Dit is zaterdagmiddag met tot een uurtje of 5. Zullen we er een feestje van maken? Ik dacht dat wel kon, toch?
1: Je luistert naar Zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.
2: Dit is Radio West.
3: Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren.
4: Hey, Ronald! Oh ja!

Het zou eigenlijk omgedraaid moeten zijn. Hè? Dat de mensen om de clown moeten lachen. Maar ik weet niet of jij dat wel eens hebt meegemaakt. Maar ik heb toch heel vaak meegemaakt dat ik helemaal niet moest lachen om een clown of een cabaretier. Ik vind dat zelf altijd een beetje gênant. Dat ik denk, nou, laat maar hopen dat het optreden snel voorbij is. Hè? Dat is zoiets. Goedemiddag. Dit is zaterdagmiddag met Kijk eens naar buiten. Het ziet er fantastisch uit. Dat zou een reden kunnen zijn om lekker eventjes de kuierlat te pakken of te nemen of te doen. Ik weet eigenlijk niet. Maar dat je gewoon naar buiten gaat om lekker een beetje rond te lopen. En laat je niet weerhouden, want het is ook een hele bijzondere dag vandaag. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, maar het is de internationale dag van het naakt tuinieren. Ja, dat is toch een dag waar die mensen niet links laten liggen. De meeste wel, maar er zijn er die laten hem niet links liggen. En laat dat nou toevallig jouw buurvrouw of buurman zijn. Hey. Ja, even een fototoestelletje mee, je telefoontje en je hebt een plaatje van de eeuw. Dus loop even een beetje rond zo in de buurt en kijk eens even wie er meedoet met de dag van het naakt tuinieren. En als je helemaal in de thema's wil blijven van deze zaterdag, de 2e mei, ja, dan pak je 's avonds een stukje tonijn, want het is ook nog de internationale dag van de tonijn. Dus naakt tuinieren en dag van de tonijn. En dan heb ik het nog niet eens over jezelf, want misschien ben je zelf op dit moment wel helemaal poedeltje naakt lekker aan het tuinieren. Geniet ervan, vergeet jezelf dan vooral niet in te smeren. En pas een beetje op voor die ene buurman die elke keer maar om die bosjes staat te kijken. Dit is Radio West, zaterdagmiddag met Patrick Swayze. She's like the wind.

er is geen voetbal vanmiddag. Er is geen sport. En dan moeten we toch proberen om het een beetje gezellig te houden. Hier op Radio Westen, dat lukt prima, denk ik, met Guus Meeuwis en Vagant en Per Spoor. En zo is het inmiddels alweer 3:04. De tijd vliegt tenslotte als het gezellig is. En gezellig is het. Het kan nog veel gezelliger worden natuurlijk met jullie verhalen en eventueel jullie plaatjes, als je me dat wilt laten weten via de app. Dan ben ik buitengewoon dankbaar. Het appnummer is 070-307-8080. Dan komt dat hier op het schermpje voor me binnen. En dan, dan kunnen we samen een beetje filosoferen over het leven. Je kunt daar trouwens ook inspreken. Hè? Dus dat is geen enkel probleem. Kan ik het ook nog eens een keertje laten horen. En je kunt, als je een leuk liedje hebt, laat maar weten. Een mooie herinnering. Daar is zo'n zaterdagmiddag voor. Om het lekker met z'n allen te doen. Ik zei al aan het begin van deze show, gisteravond een klein stukje historie toch wel meegemaakt om Ferry Maat weer eens te zien. Nou zie ik hem wel wat vaker voorbij lopen, ook in de supermarkt en dat soort dingen. Maar Ferry Maat is natuurlijk toch een beetje een icoon, iconische man. En hij vertelde een tijdje geleden, en dat is wel heel lang, dan zat hij een beetje over zijn carrière te praten. En toen vertelde hij dat hij en Frits Spits waren niet de grootste vrienden. Tom Mulder en hij niet, maar Frits Spits. Spits en hij waren ook niet de grootste vrienden. En dat is een mooi bruggetje eigenlijk naar wat ik nu ga draaien. Dat is een liedje waar ik ooit eens een keer een rijmpje voor heb gemaakt. Want je had tenslotte op de radio ook altijd nog dit muziekje. En dat ging met NOS Avondspits. Je kent het wel. Voor het liedje wat nu komt heb ik ooit een limerikje gemaakt. Tot ik erachter kwam, ja, jong als ik was, dat het rijmschema niet klopte. Dus ik heb hem uiteindelijk nooit opgestuurd. Maar ik ben hem ook nooit meer vergeten. Dat is altijd het leuke. Dit was het rijmpje en dan komt daarna het plaatje. Als je het leuk vindt om het te horen hoor. Als je zelf een limerik hebt en een plaatje, joh, laat lekker weten. Het is ontzettend leuk. Maar de mijne was dan ook van zo. Een man in New York, miles away, dacht aan zijn liefde. Leven lang geleden. Hij was diep in gedachten, echter niet bij machten om te ontdekken dat muziek zijn eerste liefde was.

0: lang trad hij nog op met The Night of the Proms. Hè? Deze John Miles en music. Och, wat was ik onder de indruk van dit liedje. Vandaar dat ik ook toen die limerick heb gemaakt. Maar helemaal niet wetend dat dat rijmschema AABBA was. Dus ik dacht, nou, ik heb iets fantastisch terug. Maar ik heb hem nooit opgestuurd, omdat ik... Ik denk, ik ga ook niet voor lul staan. Toen ik het eenmaal wel wist, natuurlijk. Maar... het liedje is er niet minder mooi om en de herinnering is er ook. Als je ook een leuke herinnering hebt aan een plaat en een leuk verhaaltje erbij, laat even weten, joh. Komen deze zaterdagmiddag op het gemakkie door. Dat is geen enkel probleem. Dan kun je eventjes een appje sturen. Dat is 070-307-8080. Nu aandacht voor jullie prijzenkast wellicht. En dan wordt die van ons wat minder zwaar. En die van jullie weer wat voller in...
1: moet je luisteren.
0: Het spelletje waarin wij een stem laten horen. Die stem uiteindelijk is van iemand natuurlijk. En ja, het handige zou zijn dan... als jullie weten welke naam daar aangekoppeld moet worden. We zijn begonnen met een stem. Laten we hem eerst maar eventjes laten horen. Hè? Even luisteren.
1: Moet je luisteren.
2: Ik ben heel pragmatisch.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, nou, ik ben heel pragmatisch. Nou, heb ik... even kijken hoor, want ik moet eventjes dingen ordenen. Dat is niet wat ik... waar ik het beste in ben. Even kijken. Niet geraden is die. Nee, hij is niet geraden. De mensen voor jullie dachten dat het Frans Timmermans was. Maar dat was niet zo. Ben van den Burg, weet je wel. De schaatser is het ook niet. En Splinter Chabot is het ook niet. Het zijn wel hele uiteenlopende stemmen. Dat betekent dat er nog wel een heleboel voor ligt natuurlijk. Zullen we nog een keer luisteren? Komt hij nog een keer.
1: Moet je luisteren.
2: Ik ben heel pragmatisch.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, ik kan die Splinter Chabot wel een beetje... ik kan ze eigenlijk allemaal wel een beetje voorstellen. Als jij nou een idee hebt wie dit zou kunnen zijn... laat dat even weten. Ja, bel ons even, want dat is dan toch even het makkelijkste met dit spelletje. 070-390-5454. 070-390-5454. We geven bij dit spel altijd drie mensen de kans om zich enigszins voor te stellen... en daarna een schot voor de boeg te geven. Ja, en dan hopen dat het juiste schot er ook bij zit. Dus kom maar door. 070-390-5454. 5-4. En omdat het zo moeilijk is, nog één keer deze opgave.
1: Moet je luisteren.
2: Ik ben heel pragmatisch.
1: Moet je luisteren.
0: Het is iemand die zichzelf pragmatisch noemt in elk geval. Dan hoeft hij dat voor ons niet te zijn. Hè? Want wat je zelf wil zijn, straal je niet altijd uit. 070-390-5454. Ik ga drie kandidaten de kans geven om gezellig te kletsen... en uiteindelijk een schot voor de boeg te doen. Voor mooie prijs. Welke prijs hoor je zo meteen? Eerst Bruce Hornsby and the Range. And that's just the way it is.

0: Die is Bruce. Bruce Hornsby. Samen met zijn Range en Death Just The Way It Is. Ja, soms moet je dingen gewoon accepteren zoals ze zijn. Dan kun je daar verder weinig aan veranderen. Radio West, zaterdagmiddag met. Daar luister je naar, gezellig. Buiten is het goed toeven. Binnen is het goed toeven, want daar staat de radio aan. Eens kijken of jullie bereid zijn geweest om een beetje te gokken. In de richting van de stem die wij hebben in ons spelletje.
1: Moet je luisteren.
0: Ik ben altijd heel benieuwd wie daar dan voor bellen. Zullen we even nog voor de mensen die thuis denken... oh ja, ik wil er toch even over nadenken. Dit is de stem.
1: Moet je luisteren.
2: Ik ben heel pragmatisch.
1: Moet je luisteren.
0: Ik ben heel pragmatisch, ja. We gaan eens even kijken hoe jullie daarin staan en hoe jullie er ook voor staan. Lijntje voor lijntje. Wie hebben we op lijn 1? Ja, wie is dat? Goedemiddag. Herman?
3: Ja, goedemiddag.
0: Herman, goedemiddag.
3: Herman van der Spek.
0: Herman van der Spek, hij is het zelf gewoon. Herman, waarom ben je binnen en niet buiten?
3: Ik ben net binnen. Ik heb thuis het een en ander moeten doen, dus vandaar. Ik ben al buiten geweest, hoor.
0: Ik heb thuis het een en ander moeten doen. Dat klinkt voor mij een beetje als... er stond vanochtend iemand met een stopwatch en een hamer en doekjes klaar. En die zei, je komt de deur niet uit voordat je dit gedaan hebt.
3: Nee. Ik heb even wat aan het huishouden gedaan.
0: Oké.
3: En er was en dat soort dingen meer.
0: Oh, je woont alleen?
3: Yes.
0: Oh, ja, ik doe dat soort dingen ook altijd. Maar ja, als mensen zeggen, ik moet iets doen, dan denk ik altijd, ja, zachte dwang. Hè? Maar het is allemaal weer gedaan, begrijp ik.
3: Daarom.
0: Doe je dat met plezier, Herman, of niet?
3: Nou ja, het moet gebeuren, hè. Dus.
0: Nou ja, goed, kan nog wel zijn dat je er dan een beetje plezier in hebt, toch?
3: Nou, niet zoveel, hoor.
0: Nee, kan ik me helemaal voorstellen. Je bent kandidaat nummer 1, Herman. Hou de keutel nog even in. Hou de kaarten nog even tegen de borst. En dan mag je zometeen vertellen wie jij denkt dat dit is.
3: Prima.
0: Dan gaan we naar een tegenkandidaat. Wie zit er op lijn 2? Dat is Valerie. Wat een prachtige naam. Dag Valerie, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
0: En jij, hoe zit het met jou in dit mooie weekend?
4: Ik was net onderweg naar Rotterdam om daar een drankje te gaan doen. Ik woon in Den Haag. Dus ik ben even geparkeerd voor het spel.
0: Oké, en waar sta je dan? Bij het tankstation op de A13?
4: Nee. Ik ben nog in het mooie Bezuidenhout in Den Haag.
0: In het mooie Bezuidenhout. Ja, zeker, zeker. Hey, en waar in Rotterdam ga je dan een drankje doen?
4: Ja, ik denk... op het eiland in de buurt bij Phoenix. En nu ben ik even de naam kwijt van het eiland.
5: Katendrecht.
0: Oh, daar zo. Ja. Daar vlakbij die hoerenlopersbrug, zeg maar, die daar is.
4: Ja, klopt.
0: Ja. Oké, en hoe kom je daar zo bij dan? Want is er in het mooie Bezuidenhout geen plekje waar je een lekker drankje kan gaan doen?
4: Ja, jawel. Maar je moet toch de hele regio een beetje verkennen af en toe, hè? Dat is wel belangrijk.
0: Zeker weten. Je moet je horizon verbreden, zeggen ze dan, toch?
4: Precies, ja.
0: Zo is het. Nou, Valerie, voordat je naar je drankje gaat, wellicht nog een prijsje winnen. Hou ook jij de kaart nog even tegen de borst. Want we hebben ook nog een derde kandidaat. En wie is dat? Dat is Bert. Ja, Bert.
6: Ja, dat klopt helemaal.
0: Bert, we hebben iemand die een drankje gaat doen dit weekend. Ja, ik ben er wel. Ben jij er nog? Dat is de grote vraag.
6: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, we hebben iemand die een drankje...
6: Ik ben ook een drankje aan het doen, maar dan aan de elektrische paal.
0: Aan de elektrische... Oh, je staat te laden, sta je?
6: Ja, juist. Ja.
0: Oké, hij was helemaal leeg. Sta je ergens in the middle of nowhere? Nee,
6: ik sta voor Van der Valk op Nooddorp.
0: Oké. Maar je haalde het net niet meer naar huis, zeg maar.
6: Nee, ik rijd nooit leeg. Als hij op 100 staat, ga ik altijd weer even bij tanken.
0: Ja. En heb jij zo'n paal bij je eigen huis? Of hoe zit dat? Want ik heb zelf in een flat gewoond in Leidschendam of in Voorburg. En daar waren vier flats, maar er waren maar twee plekjes. Dat lijkt me toch wel wat lastig als je s'avonds thuis komt.
6: Ja, maar ik heb een Tesla, dus ik rijd altijd naar een Tesla-station.
0: Oké.
6: Wat goedkoper kan je laden.
0: Oh ja. En heb jij ook al zo'n auto die zelf rijdt? Dus kijk jij gewoon televisie onder het rijden, of niet?
6: Nou, dat kan je wel laten doen op je auto. Maar dan moet je wel eerst 7.500 euro neertellen.
0: Oh!
6: Dat zit er wel in. Maar dan moet je alleen even aansluiten bij je.
0: Ja, 7.000 euro. Hoe zeggen ze dat? Gaat je bek niet verder open? Hè?
6: Nou ja, ze vinden het heel normaal, denk
0: ik. Ja, ik denk het ook. Nou Bert, terwijl jij je auto een drankje staat te doen... kan jij mooi gaan luisteren naar Herman. We gaan nog één keer de stem laten horen, omdat hij zo lastig is. En dan gaan wij, gaan we jullie even langs. Eerst even de stem nog.
1: Moet je luisteren?
2: Ik ben heel pragmatisch.
1: Moet je luisteren?
0: Nou, ik hoop dat we er op deze manier uitkomen. Ik pak eventjes de goedjes en de foutjes erbij. Niet zijn het Frans Timmermans, Ben van den Burg en Splinter Chabot. Nou, ik hang nu alvast in de lampen, Herman. Ik zou zeggen, zeg het eens.
6: Ik dacht Sigrid Kaag.
0: Sigrid Kaag, oké. Okay.
6: Een dame.
0: Ja, nou ja, dat is dan... Ja, ja het hangt een beetje, hè? Sigrid Kaag, die was ik een beetje uit het oog verloren, maar...
1: Fout.
0: Is niet goed. Maar wel leuk geprobeerd. Wel origineel geprobeerd. Ik vind dat de namen wel erg uit elkaar liggen, maar dat is wel leuk. Dankjewel in elk geval, Herman. En mooie dag.
6: Dank. Oké. En succes ook.
0: Joe, groetjes. Dat betekent dat de weg open ligt voor Valerie naar eeuwige roem. Valerie, wie denk jij dat dit is?
4: Ja, ik zei het net al, overduidelijk Tim Hofman.
0: Tim Hofman, wie is dat?
4: Presentator bij BNNVARA.
0: Doet hij dat programma Je Zal Het Maar Hebben?
4: Ja, en Boos.
0: En Boos, ja. En dat is dat programma waar toen zoveel ellende over geweest is, toch? Met The Voice en zo. Ja, hij is degene zeker. Die al die beerputten opentrekt, toch?
4: Ja, een journalist. Ja, zeker.
0: Een journalist heet dat. Ja, zeker. Nou, we zullen eens kijken.
5: Goed.
0: Ja, hij is natuurlijk goed. Ja. Dat heb je wel heel mooi gedaan. Is dit, wat was nou zo kenmerkend eraan dan?
4: Ja, de manier waarop hij praat, maar ook toch wel het Rotterdamse accent erin. Dat is één naar duizenden. Ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd, Valerie. Ja, jij wint de verrassingsprijs. We gaan je van de week even vertellen wat dat precies is. Maar je pakt er ook van een paar leuke prijzen mee. Dat mogen duidelijk zijn. En dat drankje drinken, je leven zal nooit meer hetzelfde zijn, Valerie. Nee,
4: zeker waar. Nou, leuk, dankjewel.
0: Jij houdt tenminste iets leuks over aan Tim Hofman. Er zijn heel veel mensen die, in Rotterdam houden ze ook niet zo van hem, volgens mij. Volgens mij heeft hij ooit iets gezegd over Feyenoord supporters, maar...
4: Oh ja?
0: Ja, nou ja,
4: ik ben benieuwd naar de verrassing.
0: Ja, die verrassing komt... geef even je gegevens door aan Oscar, technicus. En dan komt het allemaal goed. Ja. Dankjewel.
4: Oké, fijne dag. Okay. Dankjewel.
0: Dag, Valerie. Dat betekent, Bert, dat jij... je moet toch in je eentje verder laden.
6: Ja, dat maakt niet uit. Ik heb mijn honden bij me, dus...
0: Je komt er wel uit.
6: Ze hebben heel gesprekzaam allemaal, dus...
0: Gezelligheid is altijd dichtbij. Dankjewel, in elk geval Bert. En morgen spelen we het spelletje weer. Mocht je dan weer aan de laadpaal staan, dan... Wat zeg je?
6: Wat zei je? Ja, ik zei... Ik kreeg ineens tussendoor.
0: Oh, ik zei morgen spelen we het spelletje weer. Dan kan je weer bellen.
6: Ja, maar ja, ik had heel iemand anders. Dus...
0: Wie had je eigenlijk
6: dan? Nou, die hebt toch altijd wat is het eigenlijk, kardinaal of zoiets? Die in Rome kerk doet, die zit vaak op tv ook.
0: Oh, ja. Och.
6: Die heeft ook zo'n soort knijperig stemmetje.
0: Ja. Nee, ik weet zijn naam niet meer. Ik weet zijn naam niet.
6: Maar dat is hem niet.
0: Nee, die is het niet. We weten dat het inmiddels Tim Hofman is. Bert, dankjewel, hè. Hoi, hoi.
6: Dag.
0: Hoi, hoi. Morgen spelen we het spelletje weer. Dan in Als de Dag van Toen. Kijken wie we dan hebben.

het jubileum van Kris Kros Amsterdam. De neefjes van Henny Huisman zijn dat. En Frans Bauer en Jan Smit de handen ineengeslagen. En toen kwam dit toch bescheiden hitje. En zij hoort bij mij. Nog één liedje doen, tot aan het nieuws. Ja, kan net. Hello.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar MS.

0: naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: In Leiden is het 19 graden, in Boskoop 21. Code geel komt naar onze regio, maar tot die tijd zonnige periodes met een matige westenwind.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Goedemiddag, het is 3 uur. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. Gebreken bij de opvang van Oekraïners aan de Vlietweg in Leidschendam-Voorburg. Het oude kantoorpand kampt met lekkages, verstoppingen en ongedierte, zoals muizen. Ook laat de privacy in de opvang volgens de bewoners te wensen over. Er wordt daarom vanuit de bewoners opgeroepen om hen meer te betrekken bij beslissingen die worden genomen. In Wassenaar is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde ter hoogte van de Ruigelaan. Opvallend is dat de sloot waar de auto in ligt tussen twee weilanden ligt. Hoe de auto daar terecht is gekomen en hoe het gaat met inzittenden is niet bekend. En de gemeente Den Haag gaat maatregelen nemen tegen de overlast rondom straatracers. Bewoners van de wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben al jaren last van gevaarlijk rijgedrag en herrie van scheurende auto's en motoren. Er wordt nu ingezet op maatregelen als verkeersdrempels en flitspalen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie dan nog van de ANWB.
7: Er staat file op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 doe je er 10 minuten langer over.
4: Na de reclame muziek van Jesse Green. Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.
8: Op 4 mei herdenken we in de Grote Kerk in Den Haag oorlogsslachtoffers van vroeger en nu. Met indringende verhalen van verzetsdochter Minka Cazot, cabaretier Herman.

0: Dus Amadi en muzikale voordrachten. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Schuif aan voor de vrijheidssoep en een verbindend gesprek onder de imposante gewelven van ons hoogkoor. Toegang is gratis. Meld je aan via grote-kerk.nl.
1: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
2: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
4: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
10: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Ik weet niet of het komt of ik een keer mijn hoofd heb gestoten, maar als ik dit nummer hoor van Jesse Green, en er zijn nog wel een paar van die liedjes, dan moet ik eigenlijk altijd direct denken aan een kermis. Dan zie ik mezelf alweer in zo'n draaiding zitten en dan hoorde je altijd specifieke platen. Kan je nagaan hoe lang geleden ik al naar de kermis ben geweest, maar dat was dan altijd met een echo. En dan schreeuwde zo'n man dan toch niet helemaal uitgebalanceerde microfoon daar dan ook weer in dat je, daar gaan we voor de laatste ronde. En dan dit soort nummers. En dan hup, dan ging het weer zachter en harder. Daar moet ik altijd aan denken. Daarom, ik denk, ik zet hem even op. Jesse Green, Nice and Slow. Goedemiddag. Ja, het is 3:11. De tijd vliegt als het gezellig is. En laten we proberen het een beetje gezellig te maken. Zeker nu het voetbal ontbreekt op deze zaterdagmiddag. Het is er niet. We zijn nog niet helemaal klaar natuurlijk. Maar zo langzaam maar zeker komt er een einde aan het seizoen. En zul je een beetje aan dit programma moeten gaan wennen. Ik heet Ronald. Ik heet je van harte welkom bij inmiddels alweer het tweede uur van deze zaterdagmiddag met, waarin we de stem inmiddels geraden hebben. Tim Hofman was de stem. Betekent dat wij simpel kunnen overgaan naar het volgende. We hebben natuurlijk een week gehad met Koningsdag. We hebben een week gehad met de Dag van de Arbeid. De huldiging van ADO Den Haag. En dan wordt er ook gesproken over het verleden. Hè? Wanneer werd ADO eerder kampioen? Wanneer werd er eerder gehuldigd? 1 mei, Dag van de Arbeid. Waarom is het de Dag van de Arbeid? En bij Koningsdag wordt er toch ook altijd wel even teruggekeken in het Koninklijk Huis. Toen dacht ik, dan kunnen wij ook wel een beetje terugkijken. En dan is het misschien wel eens leuk om te weten welke uitspraak van je vader of moeder altijd bij jou is blijven hangen. Dat je vroeger misschien ook wel met afschuw daarnaar luisterde, maar uiteindelijk het zelf ook bent gaan gebruiken. En toen dacht ik, wat zeiden mijn ouders nou altijd? Dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed meer, behalve 1 opmerking. En dat, ik liet dat altijd maar een beetje gaan. Maar mijn vader zei altijd, waar jij aan denkt, ben ik alweer vergeten. En dan weet ik wel eens dat mijn moeder zei, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Toen dacht ik, wat bedoelt hij daarmee? Maar waarschijnlijk dat ik hem niet meer kon verrassen. Nou, dat is nou zo'n uitspraak waarvan je denkt, ik heb hem later niet meer gebruikt hoor. Maar je zou hem kunnen gebruiken nog. Er zijn van die one-liners die altijd blijven hangen. En die ook een mooie herinnering aan je ouders kunnen zijn. Natuurlijk, hoe oud je nu ook bent. Er zijn altijd dingen die overgedragen worden uit het verleden. Nou, ik ben daar ontzettend benieuwd naar. Dus laat mij dat nou eens even weten. Via de app alsjeblieft, als het kan. En dat is 070-307-8080. 070-307-8080. Ik ben heel benieuwd welke uitspraken er zijn. Je mag ook even mailen. Ronald@omroepwest.nl. Ronald@omroepwest.nl. Dan zie ik hem ook vanzelf binnenkomen. Kunnen we een beetje elkaars verleden even naast elkaar leggen. Verder, als je een plaatje wil horen, kun je dezelfde adressen gebruiken. Want we doen het tenslotte lekker met z'n allen.
1: Je luistert naar Zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

En zo kan je zo'n plaat nog uren laten duren natuurlijk, hè. Beach, baby, ja. Tot op een gegeven moment het geld op was en de studio niet langer gehuurd werd. Techniek is het licht uit deed en hebben ze er maar een fade-out van gemaakt. First class! En The Beach Baby. Ja, ik weet niet, de first class. Ben je wel eens in de first class geweest? Heb je als first class gevlogen? Ik ook niet hoor, heel eerlijk gezegd. Misschien zei je nou aan de andere kant ja. Ik ben er wel een keer heel dichtbij geweest. Toen wij met ADO, toen ik bij ADO werkte, ADO Den Haag naar China ging. Toen zaten we met z'n allen in de business class. En toen we terugvlogen, toen hadden we een beker gewonnen. En we zaten in zo'n hele grote Airbus A380 van Lufthansa. En toen zei ik tegen die purser, die steeds bij mij kwam kletsen, tot woede eigenlijk van trainer Fons Groenendijk. Nee hoor, die moest daar erg om lachen. Toen zei ik, kunnen we niet met die beker op de foto in de cockpit? Dat is een beetje een oude traditie volgens mij. En dat hebben we toen gedaan. Maar toen moesten we naar de cockpit lopen. En toen kwam ik door de first class en dacht ik, och, als ik ooit nog eens geld te veel heb. Wat zou ik dan graag zo een keer willen vliegen. Maar dan ook heel lang. Australië of zo, bij voorkeur. Goedemiddag. Van harte welkom. Dit is zaterdagmiddag met op Radio West. Ik zei net al van, het is misschien wel leuk om eens even te kijken wat er voor uitspraken zijn die uit het verleden zijn blijven hangen bij jullie, die de ouders gedaan hebben in een soort van opvoedkunde. En nou ja, die vroeger werden weggewoven, maar die je uiteindelijk toch hebt onthouden en zelf nog eens een keer hebt gedaan. Marianne bijvoorbeeld. Leuk dat je luistert, Marianne. Hoi Ronald. Mijn moeder zei, ze kan de hele wereld, of je kan de hele wereld niet haten om één. Ja, nou ja, dat is ook zo. Ja, je kunt er om één de wereld niet haten. Dat is ook zo. Je kunt gewoon lekker, dat is vooral in een relatie, is dat nog wel eens een uitspraak. Hè? En Petra van der Baars. Petra zegt, mijn gezegde en van mijn moeder, je krijgt wat je toekomt. Ja, dat is er ook eentje. Je krijgt wat je toekomt. Zeker weten dat er eentje is. Daar hebben we er nog wel een paar. Petra heeft trouwens ook nog een verzoekje. Gaan we zo even doen. Ria uit Delft. Dag Ria, goedemiddag. Mijn moeder zei altijd, zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. Het is heel ouderwets, maar wel waar. Ja, zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. Dankjewel Ria. En Jan, Jan is er ook altijd bij. Doe maar normaal. Dat was thuis de hoofdregel. Ja, dat is ook zo. En dat is nog steeds, hè. Els uit Leiden. Eet je bord leeg. Geen discussie mogelijk vroeger. Nee, dat was wel een belangrijk dingetje, hè. Je bord leeg eten. Ik had daar zelf niet zoveel moeite mee. Ja. Ik zeg altijd tegen mensen, ik ben niet voor niks geworden zoals ik ben op dit moment. En Jolande heeft zojuist geappt hier naar Radio West. Haar Ronald, als wij thuis vroeger vaak zeiden, ja maar, als, dan zei mijn moeder altijd, als as meel was en stront stroop, dan aten we iedere dag pannenkoeken. Mijn moeder leeft al lang niet meer, maar ik en zelfs mijn kinderen gebruiken die uitdrukking nog steeds. De groetjes van Jolande. Wat een gave is dit. Ja, maar als, ja, dan zei mijn moeder, als as meel was en stront stroop, dan aten we iedere dag pannenkoeken. Ja, dat is een mooie. Dat is een hele mooie. Als je er ook nog eentje hebt, ach, ik ben er heel nieuwsgierig naar. Ik vind ze altijd ontzettend leuk om te horen. Laat maar weten op 070-307-8080 of stuur eventjes een mailtje naar ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. Petra van der Baars zei, nou ja, als ik dan toch een plaatje mag aanvragen, mag dat dan die van Bruno Mars zijn? Die with a smile. Ja, waarom niet? Komt-ie.

Als we dit zouden vertalen naar alles wat op tv is, is een sieraad voor het oog. Dan kom je bedrogen uit, want dat vind ik zeker niet. Denken jullie ook niet altijd. Maar het liedje is wel leuk. The Sun Always Shines on TV. Het schijnt dat vanavond iedereen weer in rep en roer kan zijn natuurlijk. Want dan is de ontknoping van Wie is de Mol. Maar de kijkcijfers vallen een beetje tegen. En hebben ze Rick van der Westerlaken gevraagd, de presentator die dit 26e seizoen heeft gemaakt. Van joh, hoe denk je dat dat komt? Toen zei hij overkill. Nou, daar zit wel wat in. Hè? Mensen worden echt alleen maar naar... Bekende mensen worden alleen maar naar eilanden gestuurd. Moeten quizzen doen. Maar we zien steeds dezelfde bekende mensen. Dus ja, dat is wel een soort van overkill natuurlijk. Goedemiddag. Dit is zaterdagmiddag met. We zitten midden in de leuke uitspraken die je van huis uit hebt meegekregen. We gaan er straks zeker weer een paar doen. Maar als je ze wil opsturen, je bent altijd meer dan welkom om dat te doen op 070-307-8080. 070-307-8080. Kwamen er een heleboel binnen, zag ik net. En het leuke is, je kunt dat gewoon doen. Even denken over, ja, wat zeiden mijn ouders vroeger? Wat heb ik zelf dan daarvan meegenomen? En misschien zijn mijn kinderen inmiddels ook al zover dat ze die zinnen gebruiken. Ga ik het even met je hebben over, nou ja, als we het toch hebben over The Sun Always Shines on TV. In de tijd dat de zon nog wel scheen op tv, keken we naar bijvoorbeeld Flodder. Hè? Daar is een film van gemaakt, er is een serie van geweest. Er is zelfs nu een spin-off serie, hè? Want de familie Flodder is teruggekeerd. Maar nu keren ze nog een keer terug en dat is op het toneel. Want vanaf september volgend jaar, dus 2027, is er Flodder the Musical. Ja, in Barneveld. Weet je wel waar ze dat 4045 hebben gemaakt? Die hal staat er natuurlijk, die Midden-Nederland hallen. 4045 houdt op en Studio 100 is de eigenaar daarvan. En die werkt nu samen met een theaterproducent en met Dick Maas, de regisseur ook van Flodder en de bedenker van de originele serie en film, over een musical. En die musical gaat in première, volgend jaar. Overigens is 4045 dan niet klaar, maar die wordt ervoor stilgelegd. Ja, en dan komt er eventjes, komt daar Flodder in. Ja. We behouden het rauwe randje en willen tegelijkertijd een hoogwaardige musical neerzetten. Dat zegt Gert Verhulst, de man die natuurlijk erover gaat, hè. En Dick Maas vindt het ook leuk dat, het is een perfecte gelegenheid om het verhaal opnieuw te vertellen. De film, of de serie, was er in 93 tot 99. En de film, daar begon het eigenlijk allemaal mee, hè, in 1986. Ja, toen speelde Huub Stapel nog Johnny. Daarna werd het iemand anders. In Zonnedaal zitten ze, maar goed. 18 mei komt er weer een spin-off. Hè. Die is op Videoland te zien. Daarin staat de dochter centraal. Dat is Tatjana Simic. Zij erft een villa van een oude miljonair in Eikendaal. Ze trekt daar met haar familie in. Ja, dat zorgt dan uiteindelijk voor familieruzies en onrust in een rijke buurt. Ik hoop niet dat het hetzelfde is als Amsterdam, ook van Dick Maas. Want die film was identiek, die tweede. En er was eigenlijk ook niks aan. Simic is terug in haar rol. Maar weet jij dat zij ook liedjes heeft gemaakt, Tatjana Simic. Ze wordt nu vooral afgebeeld als vrouw die omgaat met rijke mannen. Maar ze heeft toch ook wel een paar liedjes gemaakt. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind deze toch altijd wel grappig om te horen. Het is niet echt een grote hit geweest, maar het is leuk om hem op Radio West zo heel af en toe eens eventjes te laten gaan. Hè? In het kader van de terugkeer van Flodder the Musical is dit Tatjana. En ik laat je gaan.

Zie je toch altijd maar liever muzikaal in actie dan bijvoorbeeld op de boulevard van Scheveningen. Hè? Kijk even op de site van Omroep West. Dan zie je ook de police. Maar dat is een hele andere politie die vaak zegt onderbetaald te worden voor heel vervelend werk. En dat is ook zo. Er zitten natuurlijk hele mooie dingen bij. Maar als je nog ziet wat er gisteravond weer gebeurde. Hè? Daar word je niet heel vrolijk van. Goedemiddag. Laten wij hopen dat we wel een beetje vrolijk worden met elkaar. We zijn een beetje het verleden aan het herbeleven. Ik heb gevraagd wat zijn nou uitspraken van je ouders. Waar je vroeger misschien wel vermanend mee werd toegesproken. Of iets wat karakteristiek voor je vader of moeder was. Maar wat je ook wel een beetje hebt meegenomen naar je leven van nu. Nou, Marianne hebben we gehad. Even kijken. Ruud van Dam. Die zegt, hey Ronald, wat dacht je van deze? Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is een hele algemene, maar wel leuk. Willy Hogendoorn zegt, hey Ronald, mijn moeder zei altijd, rusten kun je als je dood bent, dan heb je een eeuwigheid tijd. Ja, dat is ook zo. Als jij even zei, ik ga even liggen. Ja. De Purple Taxi Driver zegt, beter 5 minuten te laat dan 10 minuten eerder in het ziekenhuis. Dat zei mijn moeder altijd. In 2020 overleden, zegt de Purple Taxi Driver. Inge zegt, wilt u mij dat Chinese recept sturen? Ja, dat is niet helemaal voor mij, geloof ik. En Marcel zegt, mijn vader zei altijd, wie appelen vaart, wie appelen eet. Hij bedoelt, ben je bouwvakker, kun je een huis bouwen, ben je schilder. Nou ja, goed. Hij had er nog geen. Aap, wat heb je een mooie jongen. Apenjongen zijn gewoon niet zo knap. Als je iets lelijk vindt, doe gewoon of het mooi is, dan is die persoon ook weer blij. Dus een beetje in de maling nemen, eigenlijk is dat. Leuk Marcel, dankjewel voor het sturen. Ga ik nog even terug naar Sam, want die zegt, leuk je weer eens op de radio te horen. Ik ken je nog uit de strijd van Stadsradio 94 in Den Haag, ja. Kan je nagaan hoe snel het allemaal gaat. Mag ik een liedje horen? Dat mag jij, Sam. Ja, Sixpence None the Richer valt zijn keuze op. En dit is Kiss.

0: eerste keer klinkt het dan wel vriendelijk, maar daarna begint het toch een beetje gebiedende wijs te worden, vind je? Dat kiss me. En als er dwang achter zit, nou, dan is het niet zo leuk. Sixpence and the Ridger, je hebt het te danken aan Sam. Sam wilde hem horen graag op de radio. Nou, dat is bij deze gebeurd, Sam. Ik moet nog wel even kijken, want je vroeg hem aan voor iemand. Je vroeg hem aan voor iemand, lijkt wel radio. Piraatje. Even kijken hoor. Jana, zijn vriendin Jana. Ja, daar wilde hij hem voor horen. Nou, bij deze is dat gebeurd. Heb je het verhaal een beetje meegekregen van dat enorme schandaal dat er is in Italië? Er worden op dit moment nog steeds geen namen genoemd, hè, van voetballers uit de Serie A en ook een autocoureur uit de Formule 1. En ja, er zijn nog meer mensen die zich toch schuldig hebben gemaakt aan buiten de deur verpozen, zeg maar, waar dat niet wenselijk was. Er is een prostitutienetwerk opgerold. Dat is een beetje escort service. Dus als spelers van Milan, van AC Milan en van Inter lieten dametjes naar het hotel komen. Maar ook bijvoorbeeld een club uit, noem eens wat, Juventus, kwam dan lieten die ook gewoon dametjes komen naar dat hotel. Nou, dat is lange tijd natuurlijk gewoon een beetje in de onderwereld gebleven. Maar ja, dat gaat natuurlijk een keer mis. En er zijn wat mensen opgepakt. En toen is dat netwerk een beetje naar boven gekomen. Even vooropgesteld dat de voetballers en zo niet schuldig zijn. Niet juridisch schuldig zijn. Het gaat allemaal nog wel wat verder. Want nu blijkt een van de dames overigens in verwachting van een van de voetballers. En dan wordt het natuurlijk toch een beetje de vraag, wie is het? En dat zijn ze nu met allerlei mails en allerlei zaken en afspraken en apps zijn ze dat een beetje aan het uitzoeken. En dan kun je wel zeggen, want dat is natuurlijk mooi, hè, dat je, voetballer heb je daarom schuldig gemaakt, dat is niet mooi. Maar je bent juridisch niet te pakken. Ik bedoel, ja, je bent onschuldig. Maar daar denken ze dan, denk ik, thuis bij de voetballers anders over. Hè? Stel nou dat zo'n een voetballer van Inter wordt genoemd of een voetballer van AC Milan. Ja, dat zijn er toch wel een paar. Ondertussen heb je zo'n stuk of 50 van die spelers heb je dan, die kunnen dan eventueel kandidaat zijn om schuldig te zijn. En ik denk toch dat die thuis een probleem hebben gehad. Ja, dat die toch thuis het een en ander uit hebben moeten leggen. Dus als je zo'n Italiaanse voetballer de afgelopen week had gebeld en je zegt, joh, hoe gaat het met je? Dan had hij waarschijnlijk gezegd,
1: moet je luisteren.
0: Moet je luisteren, het gaat om dit.
2: Goed.
0: Nou, waar is hij nou? Oh, hij is hier.
2: Ik slaap weer op de bank.
0: Sorry.

Italiaanse voetballers dan waarschijnlijk wel gezegd hebben. Nou, excuus voor de losse vingertjes die ik heb, maar ik begrijp de boodschap wel, denk ik. Zaterdagmiddag met, dit is Radio West. En dit is een van mijn favorieten. Dit is Billy Joel. Eentje die je niet direct in zijn top 3 verwacht, maar wel een hele gave. All for Lena. She

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
1: Wacht even hoor.
0: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
1: Klopt dat wel?
0: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
11: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz.

0: Studio bij Fransmets de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Fransmets de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: In Rijnsburg is het 18 graden, in Monster 17. Zon en wolken wisselen elkaar af deze zaterdagmiddag. Later vanavond code geel.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. Gebreken bij de opvang van Oekraïners aan de Vlietweg in Leidschendam-Voorburg. Het oude kantoorpand kampt met lekkages, verstoppingen en ongedierte, zoals muizen. Ook laat de privacy in de opvang te wensen over. Er wordt vanuit de bewoners dan ook opgeroepen om hen meer te betrekken bij beslissingen die worden genomen. In Wassenaar is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde ter hoogte van de Ruigelaan. Opvallend is dat de sloot waar de auto in ligt tussen twee weilanden in ligt. Hoe de auto daar precies is terechtgekomen en hoe het met inzittenden gaat is niet bekend. En mogelijk wordt een 400 jaar oude molen, die al jarenlang alleen voor de sier draait, weer aan het werk gezet. De grote molen in Zoeterwoude-Weipoort hield eeuwenlang de polder droog daar. En nu binnenkort langs de N11 wordt gewerkt aan een viaduct, hoopt de molenstichting achter de molen dat dat project kan worden benut om de molen weer te laten aansluiten op het watersysteem en dus weer aan het werk te zetten. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er €6 miljoen voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan €10 schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Na de reclame, muziek van Bruce Springsteen. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
6: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de

0: Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Bruce Springsteen, ik weet zeker dat hij erin staat. Waarin, vraag je dan af? Nou, in de eeuwige roemlijst natuurlijk. Omdat jullie hem binnen gaan stemmen. En je kunt hem weer gaan binnenstemmen. Hè. Vanaf eerste Pinksterdag dan gaan alle plaatjes van de eeuwige roemlijst weer gedraaid worden. Zondag 24 mei om 2 uur wordt er begonnen. En het gaat allemaal door. Het gaat allemaal door tot zaterdag 30 mei. Dan om 3 uur is daar de ontknoping. Maar jij kunt die lijst samenstellen. De enige juiste volgorde. Ga even naar de website van Omroep West. Dan kom je een heel groot stuk tegen. Dat gaat over eeuwige roem. Dan kun je stemmen, dan kun je je aanmelden. En dan kun je ook kijken welke plaatjes je uit kunt kiezen. En dan kun je ook zien of Bruce Springsteen ertussen staat. Dus doe dat eventjes. Je kunt vanaf 24 april, dat is al even, tot en met 20 mei. Tot en met 20 mei kun je nog stemmen. Dus doe dat. De eeuwige roemlijst, altijd leuk. Elke dag weer is het de grote vraag. Wie gaat er overleven en wie niet? Bij Patrick van Houten. Altijd even na 11 uur. Goedemiddag, dit is zaterdagmiddag met alweer het laatste uurtje voor deze zaterdag, de 2e mei. Het wordt langzaam maar zeker ook wat frisser, dus ook te fris om naakt te tuinieren. Dat is het thema van deze dag, dus het is langzaam maar zeker tijd om je over te laten schakelen naar het tweede thema van deze dag. En dat is tonijn. Het is ook de dag van het tonijn. Nou, een lekker tonijnfiletje. Dat gaat er best in. Wij hebben het deze middag over toch een beetje overdracht der generaties. Dat komt na afgelopen week. Hè. Er zijn een paar momenten geweest waar de geschiedenis een rol heeft gespeeld. En wat is jouw persoonlijke geschiedenis? Welke opmerkingen waren er van jouw vader of moeder? En heb je zelf ook nog wel gebruikt? En ben je later eigenlijk ook nog wel eens uit de monden van je kinderen tegengekomen? Nou, enjoy the moment. Ik weet niet wie je bent, maar je hebt wel geappt. En dat vind ik leuk. Naar 070-307-8080. Enjoy the moment zegt lelijk in de luier, schoon in de sluier. Ja. Dat was ook een beetje met die apenjongen van net, van Marcel. Hè? Die zei van, wat heb je mooie jongen, moet je zeggen. Dat zei zijn vader altijd. En hij heeft er nog een, of zij, enjoy the moment. Behandel een ander zoals jij behandeld wil worden. Dat is ook een mooie, zeker. Els, die hadden we gehad. Die moest namelijk haar bord leeg eten. We blijven een beetje bij het eten bij Kees. Kees komt uit Rotterdam. Dag Kees, goedemiddag. Niet met volle mond praten. Ik hoor het nog steeds. Niet met volle mond praten. Marijke uit Voorburg, altijd dankjewel zeggen. Kleine les, grote waarde. Ja, dat is ook zo. En Thea uit Alphen zegt, wees vriendelijk. Dat kost niks. Dat is werkelijk de mooiste les die mijn moeder mij heeft gegeven. Vriendelijkheid kost niks. Nee, ademhalen ook niet. En de zon ook niet. Dat is lekker. Piet, licht uit. Licht uit. Zelfs nu doe ik het automatisch. Nou ja, dat is met deze energieprijzen ook helemaal niet verkeerd. Bert uit Leiden. Dag Bert, goedemiddag. Niet zeuren, doorgaan. Ouderwetse opvoeding. Mogen we dit Spartaans noemen, Bert? Ja, hè? Vast en zeker. En Nelly zegt, je krijgt meer met stroop dan met azijn. Dat is een mooie wijsheid. Zeker, dat is er ook eentje. 070-307-8080, zo vlak voor het diner voor de zaterdagavond. Kun je er nog best een paar naar mij sturen. Vind ik leuk. Kom maar door met die appjes. Wat hebben we allemaal gezegd vroeger? Of wat hebben we allemaal in onze richting gekregen? En wat hebben we daarvan meegekregen met name? In dit uur kijken we ook nog even naar weer een nieuwe musical. Niet alleen die van Flodder, maar er komt er dus nog eentje aan. En dat vind ik leuk. En ik weet zeker dat er een heleboel mensen dat ontzettend leuk vinden. Daar komen we sowieso nog even op terug. En alles wat er verder op deze zaterdagmiddag naast Tonijn ter tafel komt natuurlijk.
1: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

Michael Jackson en I Just Can't Stop Loving You. Ik weet niet of je al naar die film bent geweest. De film over Michael Jackson met een hoofdrol voor Jafar, hè, zijn neef. Die een goede rol speelt. Ja, geen grootse acteur is volgens de critici, maar wel een uitstekende imitator. En daar gaat het ook om met dit soort films natuurlijk. Maar de critici hadden de pen toch eerst wel even in azijn gedoopt voordat ze hun review schreven. Dat was niet heel positief allemaal. Ik weet niet hoe. Ik heb eigenlijk nooit zo heel erg meegekregen hoe de fans erover dachten. Maar er wordt natuurlijk nogal het een en ander weggelaten uit de film. Zo wordt Janet Jackson bijvoorbeeld helemaal niet gesproken. Maar goed, het gaat over zijn tijd bij de Jackson 5. Daar is op gefocust. En het uitbrengen van het soloalbum Bad, dat is het einde van de film. Dat er daarna natuurlijk allerlei zaken zijn geweest die wat minder het daglicht konden verdragen in het leven van Michael Jackson. En ook overigens hele succesvolle dingen. Ja, die komen in de film niet voor. En daar raken met name critici dan toch een beetje geprikkeld over. En die krijgen uiteindelijk toch gelijk. Want de producent van de film en de regisseur, inmiddels zijn die voor het voetlicht getreden en gezegd hebben zij dat er echt nog wel een tweede film kan komen. Dat er een vervolg moet komen, omdat er nog heel veel gebeurtenissen in zijn leven onbesproken zijn gebleven. Dus er komt nog een tweede film. Ze hoeven ook voor geen hoofdrolspeler te zoeken, want daar hebben ze met die Jafar echt een fantastische keuze in gemaakt natuurlijk. Dus nou ja, dat is geen enkel probleem. Maar er komt dus een tweede deel aan. Ga naar dat eerste deel kijken, want ik denk toch dat het gewoon hartstikke leuk is. Als je de muziek en de dans kan waarderen en je laat een beetje dat Neverland en alles wat er gebeurd is links liggen, dan komt dat best goed. Komt in de volgende film allemaal best tot uiting. Michael Jackson, er komt dus een tweede film. Dat mogen duidelijk zijn. Straks nog iets over een musical. En is honden uitlaten nog wel leuk? Of wordt dat steeds lastiger? Ja, je hoort het zometeen hier. De zaterdagmiddag met op Radio West. Ik vind het een feestje om hier te zijn. Het is nu nog mooi weer, maar ik krijg net te horen dat de hagelbuien op komst zijn. Zorg dat op tijd alles binnen is vanavond.

toen ze echt nog in de bloei van hun levenwaarde. Toen maakten ze dit liedje Zoals Vrienden Doen. Het is een mooi, mooi liedje. Ik draai het niet zomaar. Yvonne Voorwald wilde het graag horen. En die had ook nog een leuke opmerking van haar vader. Die zei, als iemand wegging, tot in de pruimentijd. Nou, dat is zeker waar. Dat kan zomaar. Dankjewel in elk geval voor het sturen van dit berichtje. Hartstikke leuk. Via de mail was dat ronald@omroepwest.nl. En jullie kunnen natuurlijk nog steeds die oude uitspraken van je ouders, waar je later zelf nog aan hebt gehad, en misschien soms uit de mond van je kinderen kunt optekenen, kun je nog altijd sturen. 070-307-8080. Dat is het nummer. Zal ik er nog even een paar doen? Want, ja, het is wel leuk als je ontzettend je best doet. Dat ik ze er dan ook even bij pak natuurlijk. Even kijken, hier staan ze. Ingrid uit Gouda, blijf altijd eerlijk. Ja, dat vind ik zelf nu nog altijd steeds belangrijk. En Ruud zegt, op tijd is te laat. Op tijd is te laat. Ja, dat is dat zo. Mijn vader was namelijk altijd te vroeg. Ja. Deze is ook mooi. Ja, en dat, is ook, dat geldt ook eigenlijk wel voor als je weggaat. Monique uit Rotterdam zegt, ga nooit met ruzie slapen. Dat gebruik ik nog. Ja. En vergeet nooit te groeten als je weggaat. Hè. Dat is er ook zo eentje. Net even de vraag gesteld. En toen dacht ik, ja, wanneer heb ik eigenlijk voor het laatst een hond uitgelaten? Dat is wel heel erg lang geleden. Er was nog een tackle die Arjan heette. En toen woonde ik nog in Rijswijk. Maar toen kon je de poep gewoon de poep laten. Dat is later natuurlijk verplicht geworden dat je met zo'n zakje achter zo'n beest aan moet lopen. Dat doe ik niet. Daarom mogen honden ook nooit bij mij logeren. Want dan moet ik ze uitlaten. Daar heb ik geen zin in. Maar het wordt in Livorno. En ja, het begint altijd ergens. En het krijgt altijd wel voortgang. Uiteindelijk ook bij ons in het leven. Hondeneigenaren in Livorno die riskeren inmiddels een boete van 500 euro. Als ze de plas van hun hond niet opruimen. Dus niet alleen meer het drolletje, maar nu ook de plas. De burgemeester is namelijk het helemaal zat. De geur van de urine op straat. Wat hebben ze nou gezegd? Neem voortaan mee een flesje water of schoonmaakspray. En dan kun je stoepen, bankjes en zelfs wielen van auto's schoonmaken. Ja, dus dan staat iemand je wiel te poetsen. En dan zegt, wat ben je aan het doen? Ja, ja, er heeft de hond tegen aangeplast. En verder, let op, want het blijft daar niet bij. Je moet het niet alleen schoonmaken. Je moet ook de hond echt gedisciplineerd uitlaten. Want hij mag niet meer plassen, hij of zij, in de buurt van deuren, ramen, ingangen van winkels of andere gebouwen. En die maatregel die gaat daar al heel snel in. 20 mei tot 31 oktober. En nou ja, in die periode is de overlast altijd daar het ergst. Vanwege een tekort aan neerslag. Het regent daar dan niet. Nou ja, dat heb je wel op meer plekken natuurlijk. Normaal wordt de viezigheid dan een beetje weggespoeld. Maar dat gebeurt daar helemaal niet. Dus 500 euro boete als je dus niet de plas van je hond weghaalt. En reken maar dat, nou ja, dat dat wel gehandhaafd gaat worden natuurlijk in deze korte periode. Dus denk nog maar even na voordat je een huisdier neemt. Terwijl, ach, je kunt zoveel plezier hebben van die honden. Maar je moet er ook wel het een en ander voor over hebben natuurlijk. Dat mogen duidelijk zijn. Straks nog eventjes praten hier over een musical die eraan komt van een gezicht. Nou, meerdere gezichten eigenlijk van de jaren 80. En ik vind het leuk dat die musical eraan komt. Vooral de constructie die daarop gemaakt is. Je hoort het straks allemaal nog bij Radio West. Hier zaterdagmiddag met John Denver. You've

0: Ja, zo kan je ook uren doorgaan natuurlijk. Hadden we het net ook al een keer over. Olivia Dean en The Man I Need hoorde je hier op Radio West. Waarin het ja, toch alweer de hoogste tijd is voor...
1: Twee platen, één artiest.
2: Dubbel en dwars.
0: Dubbel en dwars. En Dubbel en dwars heeft een aanleiding deze week. Ik vind het een leuke reden ook. Want er komt een musical uit van de Dolly Dots. En die komt eigenlijk al best vrij snel aan. Ze waren het gezicht van de jaren 80 en ze komen dus nu terug. Hè. Ja, ze zijn al een paar keer teruggekeerd met een reunietour en met een soapserie op weg naar die reunietour. We hebben eigenlijk de dames beter leren kennen. Er zijn er nog maar 5 van de 6, omdat Ria Briefies natuurlijk al op jonge leeftijd is overleden. Maar het verhaal van de Dolly Dots, zowel op als achter het podium, dat wordt nu in een musical verwerkt. En Dolly Dots, de musical, is onderweg. En het leuke is, er zijn 4 hoofdrolspelers bekendgemaakt. En de 5e, want er zijn er 5, daar kun je op je kop staan, maar er zijn er 5. En 1 van de originele Dots staat dan ook die avond op het podium. Dus daar kunnen ze een beetje gaan verdelen, kunnen ze een roostertje van maken. Ze zullen niet alleen op het podium te zien zijn, maar ze zijn natuurlijk ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van het stuk. Ze hebben 10 jaar zijn ze met elkaar opgegroeid en er zijn natuurlijk een hoop dingen gebeurd. Ze zijn familie geworden in een soort van glazen kooi. Nou ja, en dat hebben ze dus nu gebundeld in een musical die volgend jaar in première gaat. April 2027. En binnenkort gaat de kaartverkoop al beginnen. Dus hartstikke snel. En dat geeft een reden om 2 liedjes van de Dots te draaien in dit programma. Ik vind het hartstikke leuk. We doen radio en de andere, dat is een verrassing, hoor je zometeen hier op Radio West.

De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Daarvoor hoorde je dat leuke radio. En nou ja, de Dolly Dots dus op de bühne. Vanaf april volgend jaar met 4 artiesten en een dot erbij. En elke avond dus een echte dot die het verhaal van de Dolly Dots zal vertellen. Ja, mijn verhaal van de Dolly Dots is simpel. En ik denk dat er ook nog wel mensen zijn die luisteren die dat ook hebben meegemaakt. Toen ik op het Timbergen College zat in Den Haag, toen kwamen ze in de leunetjes in Poeldijk optreden. Het jaar daarna hadden we Centerfold, dat was nog iets bloter. Maar ik vond de Dolly Dots toch al heel erg leuk, moet ik je heel eerlijk zeggen. Nou, musical komt er dus zeker. Ja. Nog even wat dingetjes wegwerken. Jacques heeft nog een appje gestuurd naar ons. En die heeft een opmerking van vroeger. Ik kreeg vroeger, ik ben 76, zegt hij, vaak te horen koud, koud. Het is pas koud als de ijsberen ijsblokjes plassen. Of deze, hadden komt is hebben te laat. Wat eten we, filosoof? Als hadden komt is hebben te laat. Wat eten we, filosoof? Oké, nou, die laatste snap ik niet helemaal, Jacques, maar de rest is ontzettend herkenbaar en leuk natuurlijk. Wat eten we? Filosoof? Filosoof? Nee, goed. Anders moet je hem maar even uitleggen. Ik zie trouwens ook wat, anders voel je ook wat onbegrepen. Misschien Marjolein, je hebt ook een appje gestuurd over een tv-fragment van gisteren. Je kunt de uitzending via de site terugkijken. Hè. De hele tv-uitzending van gisteren is terug te kijken. Moet je alleen even opzoeken op de datum. Dan kun je ook het tweede moment dat je zoon het water in wordt geduwd. Of andersom, je zoon Hilde Verwij het water in duwt. Kun je dan vast en zeker wel terugvinden. We zijn er doorheen door deze zaterdagmiddag met. We doen nog even lekker 2 liedjes. En dan ga ik jou een hele fijne avond wensen. Geniet er lekker van. En het slechte nieuws is voor mensen die mij niet zo lang kunnen aanhoren. Morgenmiddag om 2 uur bij Als de Dag van Toen spreken we elkaar weer. Fijne zaterdag.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
1: Wacht even hoor.
0: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
1: Klopt dat wel?
0: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je daar zin in?
7: Ja.
6: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
9: Wat als je...
10: Halt! Steen blijven!
9: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
12: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
13: In Katwijk is het 18 graden, in Moordrecht 22. Opvallend zonnig in de regio, maar ook veel wolkenvelden. En vanaf 8 uur vanavond code geel.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 5 uur. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. Een controle op een Roemeens voertuig heeft geleid tot de aanhouding van een man die nog een gevangenisstraf van 2 jaar moet uitzitten in Roemenië. Dat schrijft de politie Wassenaar op Facebook. De man moet de cel in voor rijden zonder rijbewijs en het weigeren van een blaastest. Hij wordt overgedragen aan de Roemeense autoriteiten. Vanaf dinsdag mogen in het gebied rondom de Leidse Koornbrug geen auto's meer komen. Alleen in de ochtend kunnen leveranciers heel eventjes laden en lossen. Idee is dat het centrum van Leiden op deze manier autoluwer wordt. Winkeliers reageren wisselend op de nieuwe maatregel. En de politie heeft onlangs een

0: En de politie heeft onlangs een 38-jarige man aangehouden voor een woninginbraak van 2 jaar geleden. In 2024 werd er in de nacht van 11 op 12 november in een huis in Noordwijkerhout ingebroken en de verdachte werd destijds niet gevonden. Afgelopen donderdag werd de verdachte in Breda aangehouden. Door een DNA-spoor is hij in het vizier gekomen. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Na de reclame muziek van Bos Kerks. Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.
2: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: Op 4 mei herdenken we in de Grote Kerk in Den Haag oorlogsslachtoffers van vroeger en nu. Met indringende verhalen van verzetsdochter Minka Cazot, cabaretier Hermes Amadi en muzikale voordrachten. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Schuif aan voor de vrijheidssoep en een verbindend gesprek onder de imposante gewelven van ons hoogkoor. Toegang is gratis. Meld je aan via grote-kerk.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten.

0: Niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Voor Zuid-Holland, altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

jij ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Je kiest niet voor Staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
5: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
6: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
8: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen, in Den Haag.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige...

0: In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
4: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
5: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
11: Met de commissaris van de Koning. Dit is

0: Een fijn muzikaal begin van dit uurtje op Radio West. Michael McDonald met die prachtige stem. Een van de mooiste stemmen uit de popmuziek. Wees eerlijk, Sweet Freedom. We hebben allemaal muziek die mensen binnen de provincie goed bevalt, heb ik begrepen. Dus ze hebben een autoritje gemaakt en allemaal bedacht, wat willen we nou eens horen tussen 6 en 7? Nou, we zijn de lulligste natuurlijk niet. Michael McDonald draai ik altijd graag. Het is weer zover. De commissaris van de Koning is bij mij in de studio, Wouter Kolff. Goedenavond.
1: Goedenavond, leuk u weer te zijn.
0: Ja, het was van het maandje weer wel, maar af en toe zoekt u toch ook nog een beetje ontspanning. En bijvoorbeeld naar de Keukenhof geweest. Wij krijgen hele enthousiaste reacties van luisteraars die daar kaarten voor hebben gewonnen. Dat het zo prachtig is en zo mooi op dit moment. Kunnen we dat ook van overheidswegen bevestigen?
1: Nou, ik was daar gewoon als mens, privé, met het gezin en met onze kleine kinderen. En het was ontzettend mooi. Ik denk wel dat het een beetje op zijn eind begint te lopen nu, hè, deze fase. Misschien nog een weekje of zo. En dan is zijn de allermooiste bloemen wel weg. Maar het was echt ontzettend mooi om te zien en weer indrukwekkend. We gaan er elk jaar zeker wel een keertje heen.
0: Ja, nou, dat is dus in ieder geval alweer gelukt.
1: Overigens aan te raden om dan 's ochtends vroeg te gaan.
0: Ja.
1: We waren er om 9:30 en waren om 12:00 weer weg. Want toen werd het echt heel druk.
0: Ja, want anders loop je over de mensen en niet de bedoeling de bollen heen, hè?
1: Precies.
0: Als je niet uitkijkt. Nou, ook gewoon nog een tip, daar gratis en voor niets bij.
2: Je luistert naar het gesprek met de commissaris van de Koning. Met Geert Spoor.
3: Dit is Radio West.
0: Ja, er is veel te bespreken. We gaan het ook weer hebben over de asielwetten die natuurlijk in de Eerste Kamer zijn weggestemd. En alle onrust die er is over de opvang van asielzoekers. En ik volg Wouter Kolff ook op de sociale media, op X. En daar viel mij deze week toch wel iets op. U was veel te zien op televisie, althans voor u doen dan. Ik zag u in Nieuwsuur, ik zag u in Pauw en de Wit. Want u heeft natuurlijk ook echt een officiële functie, hè, voor mensen die dat niet weten, als het gaat om dat asielvraagstuk. Hè?
1: Ja, de commissarissen van de Koning, dat zijn er natuurlijk 12, die hebben de taak, de wettelijke taak, om eigenlijk namens het Rijk de uitvoering van de spreidingswet in hun eigen provincie te coördineren. Dus we hebben heel veel overleg met wethouders, met burgemeesters, om te zorgen dat we voldoende opvangplekken hebben voor mensen die tijdelijk moeten worden opgevangen in afwachting van of ze wel of niet mogen blijven in ons land. En dat is een behoorlijke klus. En namens de 12 commissarissen ben ik ook nog, ja, zeg maar, de portefeuillehouder asiel. Dus ik heb heel veel overleg, ook met de minister en met het ministerie,
0: ja,
1: en met andere
0: middenin
1: partijen, om te zorgen dat we dit in goede banen leiden.
0: Juist. Nou, we hoorden u daarover op televisie, wat u eigenlijk van dit vraagstuk vindt. Maar, ik zei het al, ik volg u ook op de sociale media. En u bent de laatste tijd behoorlijk actief op het platform X. En er wordt ook heel erg veel op u gereageerd. Ik doe er even eentje. Iemand schrijft bijvoorbeeld boven een paar foto's van uw optreden in Nieuwsuur: je ziet veel aan dat smoelwerk. Onbetrouwbaar, arrogantie, leeft in zijn eigen cirkel, liegt dagelijks en heeft diepe, dunne scheid aan de burger. Nou, dat is duidelijke taal.
1: Nou ja,
0: dat kan je incasseren als commissaris.
1: Het is een stijl, hè?
0: Ja.
1: Waar je voor kiest. Ja.
0: Zeker. En we zouden kunnen denken, nou, ik laat het van me afglijden en dat was het dan. Maar u reageert daarop en dan zegt u het volgende, beste, zoals de goede man heet: graag nodig ik u uit voor een kennismaking en een goed gesprek. Wellicht helpt het in het vormen van een beter onderbouwd oordeel over iemand die je eigenlijk helemaal niet kent. Ik sta ervoor open en hoor het graag. Nou, dat viel mij wel op. En het viel me vooral op, ik ben eigenlijk verbaasd dat u er überhaupt nog tijd voor heeft om te komen. Want u heeft zo ontzettend veel mensen uitgenodigd, die zie ik op een gemiddelde verjaardag niet voorbij komen.
1: Nee.
0: Waarom eigenlijk ineens?
1: Nou, dat is niet ineens. Kijk, ik ben al sinds ik actief ben in het openbaar bestuur, dat is nu 16 jaar. Toen heb ik mijn maatschappelijke loopbaan eigenlijk opgezegd, ben ik in het openbaar bestuur actief geworden. Ben ik actief op social media. Ik probeer zoveel mogelijk een inkijkje te geven in wat ik doe, omdat ik vind dat ik een openbare functie heb. En dat betekent dat je er ook een soort van verantwoording over moet afleggen aan de samenleving. Dat doe ik via verschillende sociale media kanalen. Dus daar geef ik een inkijkje in mijn bezigheden. En sommige mensen zijn het niet eens met wat ik dan af en toe zeg of doe. En die mogen daar best inhoudelijk met mij een gesprek over aangaan. Dat lijkt me heel goed. Of vragen over stellen of hun mening over uiten. Maar het wordt ook wel heel vaak heel lelijk. En X is daar wel een voorbeeld van. Dat is natuurlijk een platform waar ik ook bijna 10.000 volgers heb. En tegelijkertijd waar je wel af en toe echt persoonlijk wordt beledigd. Of waar het gaat over jouw persoon. En ik heb altijd geleerd, als je met elkaar in debat gaat of in discussie of je bent het niet eens, laat het over de inhoud gaan. En ga niet meteen iemand uitschelden of ga het niet meteen op de persoon doen.
0: Nee,
1: en ik vind het dan ook wel interessant om zo iemand af en toe eens even uit te nodigen om te of misschien langs te gaan. Maar om te kijken, wat drijft iemand nou eigenlijk om dat te doen? Ik heb dat als burgemeester ook wel eens gedaan. En ook wel eens dat daar mensen op in zijn gegaan. Dat je dus echt iemand op kantoor langs krijgt en een goed gesprek hebt.
0: Want wat
1: en achteraf merkte ik toen bij dat gesprek, toen ik als burgemeester iemand langs had, dat iemand gewoon hele andere problemen heeft. En daar heb ik hem ook nog bij kunnen helpen. En daar heb ik ook nog goed contact aan over gehouden. Dus soms is het goed ook voor mij als openbaar bestuurder, of als in dit geval als commissaris van de Koning, om toch eens even door te pakken, iemand uit te nodigen, te kijken wat hem of haar drijft. En wellicht kan je hem ook nog helpen en blijft er iets moois hangen. Dus dat zit er eigenlijk een beetje achter.
0: Ja, maar gebeurt er inderdaad iets? Want er wordt dus veel gediscussieerd op sociale media. Dat gaat in een bepaalde stijl. Mensen zeggen dan ook veel. Ja. Deze man heeft ook wel een duidelijk oordeel. Je ziet veel aan dat smoelwerken. Is ook niet meteen heel vriendelijk.
1: Nou ja, het gaat dus helemaal niet over de inhoud. Het gaat kennelijk over mijn smoelwerk.
0: Ja,
1: en daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Dat heb ik meegekregen van mijn ouders.
0: Ja, dus ik las dat wel veel in de reacties. Hij zit daar arrogant. Denkt u dan, zit ik daar misschien niet goed? Gaat u nog wel eens twijfelen aan zichzelf?
1: Daar vind ik dan wel dat ik daar op moet letten. Tegelijkertijd, als ik dan terugkijk en ook van mensen, van heel veel andere mensen te horen krijg, van dat het een heel goed en duidelijk optreden was. En dat ik mezelf was. Hè. Dus natuurlijk is het goed om dan even kritisch naar jezelf te kijken. Maar ik ben nou eenmaal wel op zichzelf in basis een optimistisch mens. Dus ik heb ook vrij snel een lach op mijn gezicht. Ook bij serieuze onderwerpen. Dat betekent niet dat ik het niet serieus neem.
0: Dat die misschien wel eens verkeerd wordt uitgelegd.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, ja. Ja. Maar kijk,
1: een gezichtsuitdrukking is ook gewoon wat je hebt. Hè?
0: Zeker. Het is radio, dus dat scheelt in dit geval.
1: In dit geval scheelt dat heel erg. Ja.
0: Als je dan toch zo iemand uitnodigt en zegt, ik heb diegene kunnen helpen, en je zit daar met z'n tweeën tegenover elkaar. Ja. Ontstaat er dan inderdaad ineens een hele andere dynamiek?
1: Ja, tuurlijk. Dat is toch logisch? Het is natuurlijk heel makkelijk om van achter je computerschermpje op een zolderkamertje lelijke dingen over iemand op social media te zetten. En als je tegenover elkaar zit, als van mens tot mens, dan wordt dat ineens heel anders. En dat vind ik ook wel mooi om dat af en toe op te zoeken. En te kijken hoe we dat kunnen doen. In dit geval is die meneer niet ingegaan op de uitnodiging. Nou, dat mag natuurlijk ook. Ja,
0: zijn er mensen ingegaan op die uitnodiging afgelopen week?
1: Afgelopen week niet, maar ik heb het ook niet heel veel gedaan hoor. Maar een aantal keer.
0: Een aantal keer toch wel. Ja. Goed.
1: Wie weet, komt het nog.
0: Zeker, dan horen we graag hoe dat is afgelopen. Overigens kan niet iedereen reageren, zag ik. Want u blokkeert ook wel accounts. Hè? Waar ligt de grens?
1: Nou, de grens ligt wat mij betreft toch wel, als ik denk van nu is de belediging, gaat het echt alleen maar om het beledigen van iemand en gaat het helemaal niet meer om de inhoud. En ook als iemand aanhoudt daarin. Hè. Dus als je een keer lelijk bent tegen iemand, kan je ook nog zeggen, nou, daar stap ik overheen. Wat zit je nou eigenlijk echt dwars? En als je dan lelijk blijft, dan houdt het een keer op. En ik heb ook wel dat ik sommige berichten, dat ik niet iedereen toelaat om te kunnen reageren. Dus dat je zegt, nou, alleen mensen die mij volgen of mensen die getagd zijn in het bericht, die krijgen dan van mij, die kunnen een reactie geven. En voor de rest is het dan meer kennis geven van.
0: Ja, met Siewert van Lien ging er nog wel een discussie.
1: Ja, ik weet niet meer waar het over ging.
0: Ook hierover?
1: Ja, nee, maar ik weet niet meer wat de inhoud van de boodschap was. Maar die bleef op zich beleefd en die stelde wat vragen. Daar gaf ik antwoord op.
0: Ja, dus de geschiedenis van iemand maakt niet uit?
1: Nee, dat maakt me niet zoveel uit, nee.
0: Goed. Nou,
1: als iemand de vrijheid heeft om op X te zitten, dan mag die van mij betreft ook een vraag stellen.
0: Ja, het is wel duidelijk, ook uit alle reacties die er kwamen op de optredens op televisie, dat dit onderwerp ontzettend leeft in het land. Ja. En dat burgers zeer bezorgd zijn. Zo dadelijk praten we ook over de inhoud daarvan.

0: Als een engeltje op je tong, de Eurythmics en There Must Be an Angel, met natuurlijk ook nog Stevie Wonder op de mondharmonica. Hè? Het gesprek met de commissaris van de Koning, Wouter Korf, dat doen we eerste zaterdag van de maand. Doen we dat, elke eerste zaterdag van de maand hier op Radio West. We kijken natuurlijk terug op wat de afgelopen maand gebeurd is. Opvallend, de Eerste Kamer die de asielnoodmaatregelenwet verwierp. Dat was toch wel heel belangrijk nieuws. En de commissaris van de Koning hebben we zowel in Nieuwsuur als in Pauw en de Wit gezien. Hij houdt zich natuurlijk ook bezig met dit vraagstuk. Dit was wat hij in Nieuwsuur zei over de protesten in Loosdrecht tegen de komst van een AZC daar.
1: We moeten dit vraagstuk ook met elkaar wat meer normaliseren. Het is wel zo dat veel mensen elkaar ook wel napraten, zorgen hebben die gebaseerd zijn op de zorgen van een ander. En ik vind dat er wel een onderscheid moet zijn tussen de echte oprechte zorgen van direct omwonenden of mensen die zeggen zich zorgen te maken en daarmee de boel toch wat op scherp zetten.
0: Ja, wat bedoelt u hiermee eigenlijk?
2: Nou, daar bedoel ik mee dat je heel veel... Kijk, laat ik het zo zeggen. Iedereen heeft het recht om te demonstreren of de mening te uiten. Dat is een van de belangrijkste goede en belangrijkste kenmerken in ons land. En tegelijkertijd zie je wel dat bij demonstraties tegen AZC's het heel vaak demonstranten zijn die van ver komen. En als het uitloopt op rellen, wat we een aantal keer hebben gezien, dan zijn dat ook heel vaak mensen die helemaal niet uit de directe omgeving van zo'n AZC komen. En ik vind het belangrijk dat we wel een onderscheid blijven maken tussen mensen die oprechte zorgen hebben omdat naast hun huis of in de directe buurt een AZC komt en ze willen daar inspraak over hebben. Of mensen die van heel ver komen en eigenlijk alleen maar komen om de boel te frustreren. Dat is een belangrijk onderscheid en dat moeten we blijven maken. En
0: waarom,
2: dat is niet altijd zo.
0: Waarom vindt u het belangrijk om dat onderscheid ook te maken? Waarom is dat belangrijk in deze discussie?
2: Nou, omdat we volgens mij moeten we zorgen dat we proberen zorgen weg te nemen. Of dat we inspelen op zorgen van inwoners. Omdat als jij zorgen hebt over als er naast jouw huis een AZC wordt gebouwd en je hebt oprechte zorgen over de veiligheid van jezelf en van je kinderen, ja, dan vind ik als burgemeester of als wethouder moet je daar echt proberen wat aan te doen. En dat kan door middel van uitleg. Het kan ook soms door middel van bepaalde maatregelen. Daar heb ik ook ervaring in opgedaan. Maar als je alleen maar komt om te rellen of te frustreren, ja, dat is natuurlijk een heel ander vraagstuk. En zeker als je ook eigenlijk, als er stenen vliegen door de ramen van een gemeentehuis of door welke locatie dan ook, ja, dat gaat natuurlijk alle perken te buiten. En dat draagt ook helemaal niets meer bij aan een constructieve oplossing van dit probleem.
0: Nee, het neemt niet weg dat er inderdaad ook wel gewoon heel veel... Kijk, er is natuurlijk heel veel aandacht voor die mensen die het verpesten. En ik heb ook een collega, die was daar ook in Loosdrecht. Die heeft ook inderdaad, en die is bij allerlei van dat soort protesten geweest. En die ziet daar inderdaad ook steeds heel veel van dezelfde mensen. Dus ja, u heeft daar absoluut een punt.
2: En dat hebben we in onze eigen provincie ook gezien. Ja. We hebben bijvoorbeeld de gemeente Molenlanden, waar de burgemeester bedreigd is. Waar grote rellen zijn geweest. En waar je ziet, waar gewoon aantoonbaar is dat mensen van ver komen. Ook dat de politiechef van Midden-Nederland, die in de uitzending van Pauw in de Wit ook zat. Die zei ook, we hebben mensen aangehouden uit Apeldoorn, uit Bilthoven, uit allerlei delen van het land. En denk ik, waarom ga je naar Loosdrecht om een ruit door een gemeentehuis of de ruit een gemeentehuis in te gooien? Dat gaat nergens over.
0: Neemt niet weg dat er ook gewoon heel veel mensen zijn die zich wel oprecht zorgen maken. Ja. U zat ook bij Pauw in de Wit aan tafel met een vrouw uit Loosdrecht, ja, die dat volgens mij behoorlijk goed verwoordde.
2: Die verwoordde dat uitstekend.
0: En ja, die denkt, ja, wat doen jullie me aan? Ik bedoel, is het eigenlijk niet zo dat juist die mensen het slachtoffer worden van het feit dat anderen de discussie kapen en redden schoppen? Nou, dat is nee wonder. Hè?
2: Dat denk ik ook. Hè. Dus ik vind dat we ook geluiden van mensen uit directe omgeving serieus moeten nemen. Ik had overigens niet het idee dat deze mevrouw ook in de directe omgeving woonde. Hè. Zij woonde volgens mij op 6 of 7 kilometer van de plek vandaan. Een plek, moet ik erbij zeggen, waar in dit geval 70 mensen zouden worden opgevangen in een kern waar 8000 mensen wonen. Volgens mij is dat op een hele goede manier in te passen. En als je kijkt naar het algemene draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in Nederland, dan is dat ook nog steeds best wel groot. Twee derde van Nederland vindt het heel logisch dat we daar een bijdrage aan leveren, maar een deel maakt zich ook gewoon zorgen over hoe dat dan gaat. En ik snap dat. Heeft ook te maken met de chaos die er nu politiek van is en wordt gemaakt. Zeker, en vooral de afgelopen jaren.
0: Ja, laten we het zo even over die chaos hebben. Want met alle respect, je kan natuurlijk wel echt shoppen met cijfers. Want u zegt dat nu. Maar dan kan ik ook tegenoverstellen dat uit het Eén Vandaag opiniepanel deze week blijkt dat 75% van de Nederlanders voor de asielnoodmaatregelenwet is. Hè. Wel even of er nou strafbaar stelling illegaliteit in zit of niet. Hè. Daar is dan nog een verschil. Maar toch, 75%. Dat is nogal wat, is voor die basis. En de Eerste Kamer stemt hem weg. Ja, ja. Hoe groot kan de kloof zijn, hè, tussen burgers en de politiek?
2: Dat snap ik ook heel goed. Maar er is nog wel een verschil of je tegen... Kijk, je moet proberen toch nuances aan te brengen in dit debat. En als je aan mensen vraagt, ben je voor of tegen vluchtelingenopvang, dan krijg je een ander antwoord dan als je de vraag stelt, vindt u het logisch dat wij in ons land ook oorlogsvluchtelingen opvangen en beoordelen of ze hier mogen blijven of niet.
0: Want dan is het vaak ook niet bij mij in de achtertuin.
2: Ik snap heel erg goed dat een groot deel van Nederland zegt, we mogen echt wel heel kritisch kijken naar die instroom en die asielnoodmaatregelenwet. Die ziet nou ook juist op die instroom. Maar wat je de afgelopen jaren ziet gebeuren, is dat die spreidingswet, die ervoor zorgt dat mensen eerlijk over het land verdeeld worden, hoe hoog of hoe laag de instroom ook is, dat die wet juist een beetje onderwerp van discussie is geworden. Terwijl er eigenlijk helemaal niets mis is met het eerlijk delen van dit vraagstuk over Nederland. Ongeacht hoe hoog of hoe laag de instroom uiteindelijk wordt.
0: Maar dat heeft de politiek natuurlijk volledig aan zichzelf te danken.
2: Zeker.
0: Want u spreekt veel met burgemeesters, ook van VVD-huizen. En dan vraag ik me af, zeggen die wel eens tegen u, ja, ik vraag me eigenlijk af waar bijvoorbeeld mijn eigen VVD is. Waar is die Zielkos als het daarom gaat? Ik bedoel, ik heb nog nooit iemand van de VVD, landelijke politici, maar ook van andere partijen, Forum voor Democratie is tegen, was gisteren in Loosdrecht, die daar staan om hun eigen burgemeesters te steunen en dat beleid uit te leggen.
2: Nou,
0: dan ruikt een burger toch moeilijkheden of mogelijkheden van, nou ja, als de politiek al zo is, dan kan ik er ook voor zorgen dat het niet doorgaat. Ja.
2: Nou kijk, dat is dus ook zo. Hè? Dus mijn kritiek, en dat doe ik namens de 12 collega's, commissarissen is ook op de afgelopen 2 jaar geweest dat het kabinet veel te weinig steun heeft gegeven aan lokale politici en bestuurders die met hun neus in de wind stonden om dit vraagstuk uit te leggen aan hun eigen inwoners. En die notabene wel een bijdrage probeerden te leveren om dit probleem op te lossen. Die steun is echt uitgebleven. Politiek breed, zeg ik dan. Hè? Maar vooral ook door de betreffende bewindspersonen. Ik zou het niet aan één partij willen koppelen.
0: Nou ja, ik noem de VVD als voorbeeld.
2: VVD heeft bijvoorbeeld ook in de Eerste Kamer er juist voor gezorgd dat de spreidingswet daar kwam. Hè? Dus,
0: maar dat is ook het dubbele, toch? Ja, want verdedigen doen we het niet.
2: Dat is ook dubbel. Maar ik vind ook dat als jij bewindspersoon bent, dan heb je te maken met de wetten die je zelf wilt creëren. Maar je hebt ook te maken met de wetten die er al zijn.
0: Ja.
2: En de wetten die er al zijn, die zijn in elk geval geldig en van toepassing. En als die worden uitgevoerd door lokale of provinciale bestuurders en politici, dan moeten die wel keihard worden gesteund.
0: Maar dat is dus één, dat gebeurt niet. De spreiding.
2: Nou, inmiddels gebeurt het wel.
0: Ik zie in Loosdrecht nog steeds geen politici van landelijke huizen gekomen om daar die burgemeester te steunen en te zeggen, luister nou eens, deze man voert beleid uit, dat vragen we hem. Er is toch helemaal niemand die dat doet?
2: Dat zie ik dus de minister Van der Brink van Asiel en Migratie nu wel doen. En ik zag ook minister Van Wil die zich heeft geuit over het geweld wat is gebruikt in Loosdrecht. Dus daar is meer steun voor lokale en politici dan voorheen bij het huidige kabinet. Je kunt vinden van het kabinet wat je wilt. Maar dat ervaren lokale politici en bestuurders nu wel.
0: Ja.
2: Dat er een verschil is te merken met de voorgaande periode.
0: Dat is dan misschien goed nieuws. Maar dan heb je natuurlijk nog altijd het feit dat die Eerste Kamer tegen asielwetten heeft gestemd. Waarmee toch uitgestraald moest worden dat we iets gaan doen aan die instroom. Kijk, die mensen die we nu op moeten vangen, die zijn er.
2: Ja.
0: En daar zullen mensen misschien nog wel van zeggen, oké, die moeten we dan opvangen.
2: Ja.
0: Maar zolang mensen ook zien, en ze zijn niet gek, dat eigenlijk die landelijke politiek maar machteloos blijft als het gaat om de instroom, dan zeggen ze, zo blijven we daar nog jaren in zitten. Aan ons lijf geen Polonaise meer.
2: Nou, ik denk dat er in de praktijk een heleboel gaat veranderen binnenkort, omdat wij onderdeel uitmaken als Nederland van het Europese Migratiepact. En in dat Europese Migratiepact wordt op Europees niveau, en dat is denk ik ook het enige niveau waarop je dit vraagstuk goed kunt aanpakken, veel gaat gebeuren op dat vlak. Hè. Dus de mensen worden veel eerder bij de buitengrenzen van Europa al beoordeeld. Natuurlijk krijgen we ook mensen naar Nederland toe, maar dat wordt dan veel meer systematisch georganiseerd. Dus ik heb daar eerlijk gezegd wel vertrouwen in dat daar een hele hoop goeds van te verwachten valt. En tegelijkertijd, wat er in de Eerste Kamer weer is gebeurd, is natuurlijk wel weer heel lelijk en ook verwarrend voor mensen. Dus dat snap ik heel erg goed. Ik was zelf net zo verward.
0: Ja.
2: Maar goed, dat is wel politiek. Waar ook wij als lokale en provinciale bestuurders mee van doen.
0: Maar wel met grote gevolgen.
2: En tegelijkertijd, vooral politieke gevolgen en gevolgen voor draagvlak.
0: Maar ook gevolgen hoe, denk ik, mensen in het land oordelen.
2: Ja, dat bedoel
0: toch?
2: Gevolgen voor draagvlak, ben ik met u eens. Het was niet fraai.
0: Nee.
2: Absoluut niet fraai. En desondanks moeten we toch met dit vraagstuk aan de gang blijven. Want als we niets doen, dat is in elk geval geen oplossing. Dan gaat het helemaal mis. En dan loopt loopt het in Ter Apel uit de hand en uiteindelijk in het hele land.
0: U zei nog iets belangrijks, want u pleitte er ook voor op televisie dat gemeenten eerder in gesprek gaan met bewoners. Dat hoor je ook veel zeggen, hè, door bewoners. We voelen ons overvallen. Het is ineens zover. Er is niet met ons gecommuniceerd. Het wordt vaak als belangrijkste ding van protest genoemd. Dat komt ook wel een beetje door hoe het gaat, want gemeenten worden vaak zelf ook overvallen, hè, dat het maar ineens moet. Nou, dus ja, hoe los je dat nou op?
2: Nou, dat los je op door het op langere termijn structureel goed aan te pakken. Daar is die spreidingswet voor bedoeld. Die is bedoeld om te zorgen dat we een stabiel, rustig opvanglandschap krijgen. Dat we op verschillende plekken in het land een AZC hebben staan waar je het goed kunt organiseren, waar mensen helemaal geen last van hebben. Sterker nog, je ziet dat vaak heel veel vrijwilligerswerk dan ontstaat in de omgeving om het allemaal mogelijk te maken. Maar als we daar voldoende plekken hebben, dan heb je veel minder en het liefst geen noodopvang meer nodig. En die noodopvang, die zorgt er nou juist vaak voor dat het draagvlak weg hebt. Dat mensen overvallen worden. Dat het op hele korte termijn georganiseerd moet worden. Dat er nauwelijks sprake is van inspraak.
0: Ja.
2: En dat een sporthal die eigenlijk bedoeld is voor kinderen of volwassenen om te sporten, ineens wordt omgetoverd tot een tijdelijke opvanglocatie.
0: En dit gaat al jaren zo, hè? Waar moet het vertrouwen vandaan komen dat we nu denken, oh, de commissaris van de Koning zegt, maar dat gaan we nu anders doen, hoor.
2: Nou, dat heeft dus te maken met een minister en een Haagse politiek die de rug recht houdt als het gaat om de uitvoering van die spreidingswet. De spreidingswet,
0: ja, met een kabinet die wetten niet door de Eerste Kamer krijgt.
2: Ja,
0: dat geeft vertrouwen,
2: Nou, deze wet niet. Ja. Deze wet in dit geval niet, dat klopt. Maar daar kun je ook weer allerlei analyses op loslaten door wie dat komt. Er zijn ook politieke partijen waarvan de indruk wel bestaat dat die helemaal geen baat hebben bij een oplossing van dit vraagstuk. Omdat ze dan de wind uit de zeilen wordt genomen. Ja. Politiek.
0: Ik denk dan aan de PVV bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant was het net zo goed D66 als notabene coalitiepartij. Ja. Die even dwars ging liggen.
2: Nou ja, maar die hebben natuurlijk wel vooraf al aangekondigd dat ze hier niet voor zouden zijn. Ja, maar goed, ik zit hier niet als een politieke
0: maar
2: duider.
0: Maar u zit er wel mee, want u moet de gevolgen dragen. Zoekt u het maar uit, commissaris van de
2: Nee, Koen. Maar even voor de duidelijkheid, ik zit hier niet als politieke duider. Ik zit hier wel om de Haagse politiek en het kabinet op te roepen om nu eens een keer één lijn te trekken, de rug recht te houden, lokale en provinciale bestuurders te steunen en te zorgen dat wij ook ervoor kunnen zorgen dat we met onze inwoners samen dit op een goede manier kunnen doen.
0: Dat is duidelijke taal. Tot slot, nog even terug naar de basis. Want u heeft ook met veel mensen gesproken en veel mensen gezien die oprechte zorgen hebben.
2: Zeker.
0: Er is een vrouwenmars is er bijvoorbeeld geweest. Die zeggen, luister eens, als je daar een heleboel mannen bij elkaar zet, of dat nou vluchtelingen zijn, ik hoorde ook iemand zeggen of het nou vluchtelingen zijn of Nederlandse jongens. Dat is vragen om moeilijkheden. Wij voelen ons daar gewoon niet veilig bij. Snapt u dat nou eigenlijk? Of denkt u, nou, wat een gezeur allemaal. Er komt als zo'n centrum er eenmaal staat, is onze ervaring, dan komt het allemaal goed.
2: Nou ja, dat is niet een keuze tussen die twee die u noemt. De ervaring leert namelijk dat als zo'n centrum er eenmaal staat en je kunt dat op een goede manier als burgemeester ook met je veiligheidsdiensten in goede banen leiden, dat het vaak heel erg goed gaat. En tegelijkertijd neemt dat niet weg dat ik die zorgen van die dames wel snap. Maar dat die zorgen worden voor een deel gevoed door de beelden die ze zien, door de verhalen die ze horen en door het feit dat je in het nieuws heel weinig positiefs hoort over asielopvang.
0: Maar er zijn wel hele heftige dingen ook gebeurd, hè?
2: Natuurlijk zijn er incidenten. En natuurlijk zijn dat lelijke incidenten. Maar waar je mensen bij elkaar zet, gebeuren incidenten.
0: Ja, denk bijvoorbeeld, ik noem toch even Lisa. Hè? Ja, dat gaat wel in mensen hun hoofden zitten.
2: Ja, eens. Dat snap ik heel erg goed. Maar dat snap ik heel erg goed. En dat is ook een verschrikkelijk drama. En de vraag is alleen, moet dat ertoe leiden dat we onze grenzen dichtgooien met alle gevolgen van dien. Ook voor onze economische welvaart, et cetera. Dus dat zijn allemaal vraagstukken die door elkaar heen lopen. Ik snap heel goed het sentiment omtrent een situatie zoals bij Lisa. En tegelijkertijd denk ik, ja, we moeten wel echt dit vraagstuk nou eens een keertje goed oplossen met elkaar en het op een goede manier gaan regelen.

0: Billy Joel en Tell Her About It. Daar kunnen we volgens mij de conversatie van de koning ook heel gelukkig mee maken, toch?
1: Ja, ik ben groot fan van Billy Joel.
0: Ja, ja, het gaat weer iets beter met hem, hè? Want hij is ook medisch toch niet helemaal...
1: Ik had een grote wens om hem ooit nog een keer live te zien optreden. Ja. Maar dat, ik vrees, het wordt ergste.
0: Wij deden deze wens.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad, zeker. We zijn te laat geweest. Maar goed, er speelt veel natuurlijk in de provincie. Het komt allemaal zo'n beetje voorbij in dit uur. We gaan soms van links naar rechts en dan weer terug. We gaan nu naar Zoeterwoude, want de burgemeester daar, Fred van Tricht, die gaat al deze zomer stoppen. Hij had eerder al aangegeven geen tweede termijn te willen, maar nu wil hij deze zomer al stoppen. Zo kan de nieuwe gemeenteraad en ook het nieuwe college in Zoeterwoude eerder aan de slag met het zoeken van zijn opvolger, zegt hij zelf. Maar voor u betekent dat toch gewoon extra werk, want dan moet u ineens een waarnemer aan gaan stellen.
1: Ja, maar die moest er sowieso komen. Ja. Want een procedure om tot een nieuwe kroonbenoemde burgemeester te komen, die duurt sowieso minimaal een half jaar. En we hebben ook nog een aantal gemeenten in de wachtrij staan. Omdat we nu het afgelopen jaar bijna geen procedures hebben gehad vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat betekent dat we sowieso pas in de loop van het najaar op zijn vroegst zo'n procedure kunnen starten in Zoeterwoude. Dus we hebben daar goed overleg over gehad.
0: Maar u voelde zich niet overvallen dat u dacht, nou dan gaat hij nog eerder weg ook?
1: Nee, ik heb altijd goed contact met alle 50 burgemeesters in Zuid-Holland. En zeker als ik weet dat er iets speelt. Bij hem was natuurlijk het vertrek al aangekondigd, omdat hij zei, ik ga niet voor een tweede termijn. En nu hebben we eigenlijk in goed overleg afgestemd en gezegd, nou dan is kort voor het zomerreces ook een mooi moment. Omdat je dan inderdaad net een nieuw college hebt zitten daar. En een verse raad. En die kan dan ook met een waarnemend burgemeester die er ook wat langer zit, een goede start maken.
0: Heeft u dan eigenlijk een kaartenbak waar allemaal potentiële waarnemende burgemeesters in zitten en dat u daar eens even doorheen gaat en dat u denkt, nou, die lijkt me wel wat voor Zoeterwoude.
1: Nou, zo gaat het ongeveer wel. Ik heb inderdaad een kaartenbak. Ik heb mensen die in het verleden hebben aangegeven hier interesse in te hebben. Soms benader ik actief mensen als ik denk dat zou een hele goede match zijn. En die waarnemend burgemeesters, dat zijn toch ook wel weer mensen die uit een bepaald hout gesneden zijn. Zijn veelal overigens mensen die ook eerder zelf vaste burgemeester zijn geweest. Niet altijd. Hè. Soms kun je zeggen, nou, dit is een mooie plek voor iemand om het eens een keer te proberen en te kijken of het iets voor hem of haar is. Maar meestal speelt er wel iets waardoor ik denk, ja, het is toch wel handig als het iemand is met de nodige ervaring om de gemeenteraad of politieke problemen of problemen in de samenleving op een goede manier aan te kunnen pakken.
0: Ja, dus
1: ik vraag natuurlijk wel aan de gemeenteraad, heeft u nog specifieke wensen? Ja. Zijn er dingen waar ik op moet letten? Maar uiteindelijk maak ik wel zelf die keuze.
0: Dus u heeft de kaart al wel een beetje getrokken?
1: Ik heb wel een beeld bij wat er in Zoeterwoude zou moeten gebeuren de komende tijd.
0: Ja, want wat voor iemand zou het moeten zijn?
1: Nou, het is in elk geval iemand die moet snappen wat voor type gemeente het is. Het is natuurlijk een relatief kleine gemeente qua inwonersaantal, maar een grote gemeente qua oppervlak. Dus daar speelt ook plattelandsproblematiek. Het is een uitdagende gemeente als het gaat om hoe staat het er financieel voor. Het is een relatief kleine ambtelijke organisatie, dus die is kwetsbaar. Er zitten ook weer veel nieuwe mensen in het politieke bestuur. Dus het moet ook iemand zijn die ervoor zorgt als een soort coach dat iedereen daar de goede dingen gaat doen. Dus dat zijn wel aandachtspunten waar ik op let. En dan gaat het ook nog eens een keer voor, als het gaat om Zoeterwoude, om is het iemand die zo'n Leidse regio snapt. En die weet hoe hij of zij moet samenwerken met omliggende gemeenten, van grote stad tot kleinere gemeenten.
0: En dus wordt het?
1: Dat ga ik hier niet onthullen als je het niet erg vindt. Nee, daar kom ik op mijn eigen moment mee. Maar dat zal niet heel lang meer duren.
0: Nee. Nou goed. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag komen eraan. U zit ook in het comité 4 en 5 mei. Hè?
1: Ja, grote eer vind ik dat.
0: Ja, waarom vindt u dat een grote eer?
1: Nou, omdat de vieren van de vrijheid en het herdenken van mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, vind ik ongelooflijk belangrijk. Wij mogen zo ongelooflijk trots zijn dat we in de vrijheid leven die we hier in het land kennen. En dat we een democratie kennen waarin je je stem mag uitbrengen. Dat is in zoveel landen ter wereld is dat anders. We zien elke dag de beelden op televisie. En we zien ook van een heleboel landen waar dat niet zo is, geen beelden op televisie. Of op internet. Dus ik vind het ontzettend mooi om vanuit dat comité 4 en 5 mei ook een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van het belang en van het gevoel daarover bij mensen.
0: Ja, leeft het bij jezelf ook nog des te meer doordat we zoveel oorlog ook in de wereld zien. Hè? Oekraïne, wat natuurlijk nog altijd verschrikkelijk is, wat er allemaal gebeurt.
1: Natuurlijk, we zien het niet alleen in Oekraïne. Nee. Dat is op ons eigen continent.
0: Midden-Oosten nu ook. Hè?
1: We zien het ook op andere plekken in de wereld. Gaza, Israël, Midden-Oosten. Maar ook Soedan. Plekken waar heel weinig beelden van binnenkomen. Waar vreselijke dingen zich afspelen. Dat zijn ook allemaal kwesties waar je best aan mag denken als je op 4 mei stilstaat. Het is natuurlijk een nationale herdenking. Dus we denken aan de doden en de slachtoffers die gevallen zijn vanuit Nederland in oorlogssituaties of bij vredesmissies. Maar tegelijkertijd mag je natuurlijk best op dat moment ook stilstaan bij al het andere leed wat in de wereld is. En vervolgens ook beseffen hoe mooi het is dat wij dat hier eigenlijk buiten de deur weten te houden.
0: Ja, u bent dan ook op de Dam in die rol?
1: Ja, ik ben op de Dam. Ik ben eerst bij de koning met het Nationaal Comité. Vervolgens gaan we de kerkdienst in Amsterdam in. Dan de herdenking op de Dam. En op 5 mei ben ik ook bij de Nationale Herdenking Bevrijdingsdag in Utrecht. Waar we ook een mooi programma hebben. En vervolgens ga ik met Carola Schouten in Rotterdam het bevrijdingsvuur ontsteken tijdens het bevrijdingsfestival op 5 mei. En 's avonds ben ik weer in Amsterdam bij het bevrijdingsconcert.
0: Ja, druk programma dus.
1: Druk programma, ja.
0: En belangrijk dat we dit blijven doen.
1: Vind ik wel. En ik hoop ook echt dat alle luisteraars maandag en dinsdag daar ook gevolg aan geven. Dus op 4 mei stilstaan bij alle slachtoffers die voor onze vrijheid hebben gestreden. En tegelijkertijd op 5 mei ook het vieren van de vrijheid. Een belangrijk en groot goed in ons land.

0: Sister Sledge en We Are Family. 10:56 is het niet. Dat zeg ik, maar ik zie voor me staan, want dat slaat helemaal nergens op. Want we zitten gewoon op zaterdagavond met de commissaris van de Koningin, Wouter Kolff. Staat in deze hele rare tijd hier in Schermen.
1: Ja, en ik ben inderdaad ook commissaris van de Koningin, maar ook van de Koning.
0: En ook van de Koning. Ik ben helemaal in de war meteen door alles, want het is bijna 7 uur natuurlijk.
1: Ook niet dat het doorbij komt.
0: Nee, nooit. Helemaal nooit. Misschien wel doordat er zoveel lintjes zijn uitgereikt in Zuid-Holland. Ruim 700. Ja, dat is best veel. Hè? Dus veel mensen die goede dingen doen dan.
1: Ja, nee, we hebben jaarlijks zo'n beetje 3.000 tot 4.000 lintjes in het hele land die worden uitgereikt. En ongeveer 20% tot 25% daarvan valt in Zuid-Holland. Dus zo'n 700 dit jaar. En die worden altijd eerst door de burgemeester en zijn of haar medewerkers beoordeeld. En vervolgens langs mij. Dus ik zie ook eigenlijk alle koninklijke onderscheidingen die worden aangevraagd voorbij komen. En heel soms zit er iemand tussen waarvan ik denk, hey, dat is leuk, die ken ik. Ja. Of daar heb ik iets mee. En dan overleg ik met de burgemeester. En in dit geval mocht ik er ook eentje zelf uitreiken. Dus dat was wel extra bijzonder.
0: Ja, en waarom was dat zo bijzonder voor u? Want wie was het?
1: Dit was Bart Redijk. Dat is een medewerker van mij toen ik burgemeester was in Dordrecht. Hij woont in Delft. Werkt nu voor de gemeente Vlaardingen. En doet buitengewoon bijzonder werk. Zeer intensief. Is eigenlijk een soort vaderfiguur voor tientallen, zo niet honderden jongeren die ontspoord zijn. Die op het verkeerde pad zijn terechtgekomen en in de gevangenis zijn beland. En vervolgens zorgt hij ervoor dat als die jongeren weer vrijkomen, dat ze niet opnieuw de fout ingaan. En dat vraagt om een stevige hand en tegelijkertijd ook een zachtmoedige aanpak. Dat moet je als mens kunnen opbrengen. Dat je die twee kunt combineren. En dat kan hij als geen ander. En dat doet hij buitengewoon intensief. 24 uur per dag beschikbaar. Nogmaals, een soort vaderfiguur voor deze jongeren. En een vader van een vaderfiguur wordt ook verwacht dat je af en toe eens even streng bent en op het juiste moment weer niet.
0: En hij is de tijd misschien wel vooruit, want ik hoorde nog van een onderzoek waarin staat dat deze aanpak eigenlijk misschien wel de goede aanpak is. Hè? En juist niet dat hele harde en dat hele strikte, omdat jongeren vaak blijven hangen.
1: Precies, het gaat expliciet om de combinatie. Dus hij helpt ze aan werk, aan huisvesting, aan structuur. Ook een beetje aan aandacht. En tegelijkertijd, als ze niet meewerken of als ze tegen hem werken, dan heb je aan hem ook echt de verkeerde. Hè? Dus dat is een belangrijk element. En het heeft ervoor gezorgd in Dordrecht, in ieder geval in de pilot die we daar hebben gedraaid, dat het aantal jongeren dat opnieuw de fout inging, terugging van meer dan 50% naar net boven de 20%. Dat is echt een aanmerkelijke verbetering. Je geeft die jongeren een leven terug en je zorgt ervoor dat de samenleving veiliger wordt. Ik was zeer trots op deze aanpak. Werkte ook heel nauw met hem samen. En vond het ook heel mooi om te zien dat hij daar nu ook een onderscheiding en waardering voor krijgt. Maar de belangrijkste waardering vond hij zelf eigenlijk, dat deze aanpak inmiddels in tientallen andere steden in het land ook wordt uitgerold. Dus we waren daar een beetje een pionier.
0: De Bart Redijk-methode.
1: De Bart Redijk-methode wordt nu overal toegepast. Dus dat is ook trots maken. Maar hij was heel blij met de onderscheiding.
0: Ja, het is altijd wel een mooi moment, hè?
1: Nou, het is heel mooi om te zien dat mensen die zo'n onderscheiding krijgen eigenlijk vaak vinden dat zij het niet verdienen, maar dat een ander het verdient. Ja. En dat zijn vaak juist de mensen die het keihard verdienen.
0: Hij werkt inmiddels in Vlaardingen. Daarom was ook de nieuwe burgemeester daar, Frederik Sevenbergen.
1: Die kennen we ook goed.
0: Die kennen hij natuurlijk goed als gedeputeerde, oud-gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Was dat een hartelijk weerzien?
1: Ja, zeker. Nou, die zie ik natuurlijk wel vaker. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, als ik hem dan zeg van, nou, jouw medewerker die krijgt morgenochtend om 8:00 bij het ontbijt thuis mij op bezoek met een koninklijke onderscheiding, dat hij meteen ook enthousiast zegt, nou, dan probeer ik daar ook bij te zijn. En dat was natuurlijk wel extra bijzonder.
0: Ja, en een kleine wereld.
1: Kleine wereld.
0: Zo is het. Er is veel gebeurd afgelopen maand. We zijn rond. Wouter Kolff, de commissaris van de Koningin. Een heel fijn weekend verder. En tot volgende maand.
1: Tot volgende maand.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je daar zin in?
2: Ja.
1: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
11: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
13: Wat als je...
14: Halt! Steen blijven!
13: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.

0: Indiën Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

cha-cha.

0: als kind zelf nooit beseft dat het een Joodse buurt was geweest. En ik denk, vele Hagenezen met mij. Het was een arme buurt waar mensen woonden in hele kleine huisjes die vaak gebouwd waren op binnenterreinen. Sloppen eigenlijk.
1: Vanaf de 17e eeuw was er in Den Haag rond de Nieuwe Kerk een levendige Joodse buurt. Daar is in de huidige tijd niet veel meer van terug te vinden.
2: Dit is allemaal gesloopt voor de aanleg van de Grote Marktstraat.
3: En die Grote Marktstraat moest worden aangelegd omdat er op het Spui een stadhuis zou worden gebouwd.
1: Ook de Tweede Wereldoorlog liet diepe sporen na.
3: 14.000 werden er vermoord. 14.000 Joodse Hagenaars.
1: Je ziet het in de documentaire De Verdwenen Buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Radio West.
1: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
2: Oh, ja. Ja, toen zei je, kom Bob het langs brengen.
1: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
2: Oh, nee, dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
2: Pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
2: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
1: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
2: Dan moet je wel blijven wachten.
1: Wij wachten wel even.
2: Oh, wat erg dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Ja, die zit boven aan de telefoon.
3: Die zit boven aan de telefoon. Ja, in de pyjama begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, ik sta met mijn baby nog.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Jij zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
5: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, valt het mee, valt het tegen?
5: Nee, valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
5: Valt wel mee.
0: Radio West, altijd dichterbij. Dit

0: Je krijgt wel een beeld als je boeken leest. En van school natuurlijk. Maar het verschil is enorm met de werkelijkheid.
1: 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog reisden 25 middelbare schoolleerlingen van Den Haag naar Auschwitz.
2: Het blijft een mysterie hoe dit heeft kunnen gebeuren op zo'n grote schaal.
3: Ik weet niet of er woorden zijn die kunnen omschrijven wat voor gevoel je krijgt als je hier rondloopt. Nee, eigenlijk.
4: Je ziet het in de documentaire 80 jaar later. Vandaag vanaf 6 uur en daarna in de herhaling.
5: Alleen op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
7: Scootmobiel Polanen.

0: 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: De plaat die wat mij betreft hoog in de eeuwige roemlijst mag komen is die van David Bowie, Space Oddity. Die plaat is in 1969 uitgebracht, het jaar waarin er voor het eerst mensen op de maan landen. En onlangs, een maand geleden, zijn er opnieuw mensen richting de maan gegaan. Hoe actueel kan een nummer zijn?
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: do.
1: Eerder te horen op Radio West.
2: En ook vanavond en vannacht is het nog droog met opklaringen, wolkenvelden. Oh, er wordt gebeld. Nou, dat zal wel een pakje zijn.
3: Oh nee, dan moet je even open doen.
2: Nee.
3: Ja, ja, Huub, eerst even. Nee, doe maar even open. Dat is belangrijk. Doe maar echt serieus.
2: Draai maar een plaatje.
3: Ja, doe maar even. Nee, serieus. Loop even naar beneden, dan, want dat is wel even belangrijk. Ja, hij zegt draai maar een plaatje, maar dat gaan we maar niet doen. Hè. Even kijken wat er gebeurt.
0: Nee, spannend ook. Oh, hè?
4: Fijne wereldmeteorologendag, Huub Vizé. Ja. Ja.
3: Onze Bob Brinkman is bij u.
4: Een bosje bloemen en aardbeiensloffjes.
2: Nou, wat lekker, dankjewel. Oh. Wat heerlijk, ja. Je onderbreekt me de uitzending van.
4: Zat je in een uitzending?
0: Daar wist hij niks van.
2: Maar dit is geweldig, hoor.
4: Ja.
2: Ja.
4: Oh, zo.
2: Ik weet niet of je nog meer te doen hebt, anders kan ik je zo een kop koffie aanbieden.
4: Oh, lekker.
2: Ja?
4: Ja, en dan, moeten we ook zo meteen natuurlijk even het weerbericht afmaken.
3: Ja, dat kan ik nu doen. Laten we dat nu gelijk even doen.
4: Doe maar nu eventjes in het gangetje.
2: Ja, doe maar toch wel hoe het gaat. Wat ik al zei, de zon komt beter door. En morgen is het dus ook nog droog met wat meer bewolking.
1: Radio West, altijd dicht.

0: Ik heb als kind zelf nooit beseft dat het een Joodse buurt was geweest. En ik denk, vele Hagenezen met mij. Het was een arme buurt waar mensen woonden in hele kleine huisjes die vaak gebouwd waren op binnenterreinen. Sloppen eigenlijk.
1: Vanaf de 17e eeuw was er in Den Haag rond de Nieuwe Kerk een levendige Joodse buurt. Daar is in de huidige tijd niet veel meer van terug te vinden.
2: Dit is allemaal gesloopt voor de aanleg van de Grote Marktstraat.
3: En die Grote Marktstraat moest worden aangelegd omdat er op het Spui een stadhuis zou worden gebouwd.
1: Ook de Tweede Wereldoorlog liet diepe sporen na.
3: 14.000 werden er vermoord. 14.000 Joodse Hagenaars.
1: Je ziet het in de documentaire De Verdwenen Buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk HIP. De verdachte is een man van 39... Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.

Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

0: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl.
1: Take it easy. Take it easy.
0: Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek.
2: To make you feel my love.
0: Natuurlijk op Radio West.

0: Ik heb als kind zelf nooit beseft dat het een Joodse buurt was geweest. En ik denk, vele Hagenezen met mij. Het was een arme buurt waar mensen woonden in hele kleine huisjes die vaak gebouwd waren op binnenterreinen. Sloppen eigenlijk.
1: Vanaf de 17e eeuw was er in Den Haag rond de Nieuwe Kerk een levendige Joodse buurt. Daar is in de huidige tijd niet veel meer van terug te vinden.
2: Dit is allemaal gesloopt voor de aanleg van de Grote Marktstraat.
3: En die Grote Marktstraat moest worden aangelegd omdat er op het spui een stadhuis zou worden gebouwd.
1: Ook de Tweede Wereldoorlog liet diepe sporen na.
3: 14.000 werden er vermoord. 14.000 Joodse Hagenaars.
1: Je ziet het in de documentaire De Verdwenen Buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen af op het feest. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vrolijk van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vanavond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
9: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
10: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
9: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
11: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
9: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
12: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Uw oude IT is geld waard. Circular IT Group.

0: Kom. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Het nieuws dat Amerika zijn troepen terugtrekt uit Duitsland kwam tegelijk met het loslaten van walvis Timmy op de Noordzee. Weten we eigenlijk wel zeker dat die bultrug geen kernonderzeeër is? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. Ja, die terugtrekking van Amerikaanse troepen volgt op opmerkingen van bondskanselier Merz, die bij Trump helemaal in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Maar waarom spreekt Merz zich zo expliciet uit? Welk belang heeft hij daarbij? Verder gaan we het hebben over de terugkerende discussie rondom de dodenherdenking en de vraag hoe je nou het beste kan herdenken in tijden van polarisatie. Een roep om een miljardairstoeslag in Californië zorgt voor politieke dilemma's onder democraten. En aan het einde van het uur heffen we het glas op een grote verhuizing van duizenden wijnranken in Frankrijk. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 2 mei.
3: The United States says it will withdraw 5000 of its troops from Germany as a rift widens between the two countries.
1: Ja, de ruzie tussen de VS en Duitsland loopt verder op. Mogelijk door deze opmerking van bondskanselier Merz.
4: Die Amerikanen hebben offensichtlich keine strategie. Daar wordt een ganze nation gedemütigd.
1: Ja, Amerika heeft geen strategie en het land staat voor schut, zegt hij. En daarop besloot Trump dus troepen terug te trekken uit Duitsland. Deze defensie-expert legt uit wat de stap van de VS betekent.
5: Dat deze Amerikaanse regering heel erg twijfelt over de rol die het in Europa wil spelen. En dat het daar ook legitiem kan twijfelen aan hun bereidheid om te vechten voor Europa.
1: Het is volgens hem de zoveelste zorgelijke actie van Trump.
5: Die hele soort serie uitspraken en handelingen, ja, dan is het wel iets dat weer nog bovenop komt en nog meer verder verontrust.
1: De brandweer startte vandaag met een bewustwordingscampagne over natuurbranden.
6: Wij doen dit om mensen bewust te maken van de risico's bij natuurbranden en ze een aantal handvaten mee te geven wat ze ook zelf kunnen doen.
1: Want veel van die branden worden door mensen veroorzaakt.
7: Als je mensen, zoals gisteren, zie je gewoon nog mensen roken in de natuur, dan denk je van, dat is niet handig.
1: En zomaar overal je elektrische fiets wegzetten, is dat ook niet.
6: Die accu's hebben het negatieve effect dat ze ook wel eens in brand kunnen vliegen.
1: De brandweer kwam vandaag ook met goed nieuws over de natuurbrand in het Harde.
8: Dat het zijn brandmeester is gegeven.
1: Oftewel,
8: het vuur is uit.
1: Het risico bestaat wel dat de brand weer oplaait en daarom een verzoekje aan de weergoden.
9: Het gebied is helemaal veilig als we een beste regenbui eroverheen krijgen, dus laten we hopen dat dat komt.
1: Nou, dat zit wel goed, want flinke hagel- en onweersbuien zijn inmiddels gearriveerd. Rivalen Ajax en PSV speelden vanavond tegen elkaar. De Eindhovenaren zijn al kampioen en de spelers van Ajax...

0: Ajax vormde daarom een erehaag.
1: Applaus van de spelers die zich hier keurig opstellen. En die hoorden het ook aan de reactie van het publiek. Iedereen is heel blij met dit idee.
0: En daarna hadden de bezoekers niet lang nodig om te scoren.
1: Bij de tweede paal zit hij er al in. Een hele, hele snelle goal na 35 tellen.
0: Het was zelfs PSV's snelste goal tegen Ajax ooit. Uiteindelijk werd het laat in de wedstrijd 2-2. En daar baalde PSV'er Guus Til behoorlijk van.
2: Als je hem dan in de 92e minuut weggeeft, is het gewoon kut.
0: We gaan nog even terug naar Duitsland, want daar is de benzine weer een stuk goedkoper dan hier in Nederland. En dat merk je bij de tankstations.
3: Als je alleen maar gele nummerborden aan de tank ziet, dan weet je wel wat er aan de hand is.
0: Het scheelt de automobilisten veel geld.
4: Als ik echt de tank leeg heb, dan scheelt het al 25 tot de 30 euro aan de tank.
0: En medelijden met Nederlandse pomphouders die nu omzet mislopen, hebben ze niet echt.
4: Ja, ik vind het wel zielig, maar ik vind het ook zielig voor mijn eigen portemonnee.
0: En zo zie je maar, uiteindelijk draait alles om.
5: Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen.
6: Dit was poen, Nieuws Vandaag in de media.
0: Ja, dan gaan we nog even naar Louis Dekker voor de uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami in de Formule 1. Louis, vertel, wie start er morgen op pole position?
7: Dat is de WK-leider, 19 jaar jong uit Italië, die in Italië al een beetje de Verstappen van het land wordt genoemd. Kimi Antonelli, leider in het WK dus, maar maakt het ook waar in een knalroze, een beetje lila-achtige overal. Speciaal voor Miami, de kleuren die daar nogal populair zijn. Doet er allemaal niet toe. Hij heeft de snelste tijd genoteerd. Het belangrijke nieuws voor Nederland is dat Verstappen de eerste Grand Prix er niet aan te pas kan. En de afgelopen maand heeft het team hard gewerkt aan de auto. Dat hebben ze allemaal gedaan. En blijkbaar hebben ze bij Red Bull Racing het licht gezien. Want die auto is een stuk beter. En Verstappen zat echt binnen een halve seconde. Werd eigenlijk beter en beter naarmate de rondes vorderden. En staat gewoon op de voorste rij. Morgen naast Antonelli. Tweede plek voor Verstappen. Hij verslaat dus de Ferraris. Hij verslaat de McLarens. Hij verslaat George Russell, de nummer 2 in het WK. En één ding moet hij dan morgen maar eens een keer voor het eerst doen. Namelijk een goede start maken. Dat is dit jaar nog niet gelukt. Maar Antonelli op pole position is ook een slechte starter dit jaar. Dus misschien is de echte winnaar van vandaag wel de nummer 3 in de Ferrari, Charles Leclerc. Die Ferraris gaan als een kanonskogel doorgaans richting bocht 1. Dus voor de plaatjes is het Antonelli naast Verstappen, maar iedereen gaat letten op het rood van Leclerc morgen.
0: Oké, gaan we doen. Dankjewel. Dan gaan we naar Duitsland, want van die goede relatie tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz is na deze week weinig over. We hoorden net al hoe Merz Trump bekritiseerde en dat heeft dus gevolgen. Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut, welkom.
8: Ja, dankjewel.
0: Wat vinden de Duitsers eigenlijk erger? Dat de VS die 5000 militairen terugtrekt of de 25% heffing die Trump op Europese auto's instelt?
8: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat die 5000 militairen is toch te overzien. Het is geen hele grote ramp. Het gaat vooral natuurlijk om de structuur van de militaire organisatie die er in de Amerikanen, zeg maar, die zijn heel nadrukkelijk aanwezig in Duitsland. En die structuur wordt niet aangetast, denk ik. Dus die autoheffing is natuurlijk onverwacht ook. Is eigenlijk veel onverwachter dat Trump opeens weer toch weer een verhoging inzet. En is ook voor de auto-industrie is dat een slag. En Duitsland voelt zich met name op de economie heel kwetsbaar. Dus ik ga voor het laatste.
0: voor het tweede antwoord.
8: Ja.
0: En er wordt ook in Duitsland zo gevoeld dat die maatregel eigenlijk vooral op Duitsland gericht is.
8: Tuurlijk, ja. Het is de Duitse auto-industrie die voortdurend, zeg maar, door Trump ook nog eens wordt benadrukt. Hij heeft natuurlijk ook, het is heel curieus, de familie Trump rijdt allemaal in BMW's en Mercedes'en. Maar Trump vindt dus dat de Duitsers veel te veel daaraan verdienen en het handelsoverschot is oneerlijk. En dus moet dat verhoogd. Terwijl op dit moment de Duitse auto-industrie bijzonder kwetsbaar is, omdat de Chinezen opkomen en dus die hele transformatie van benzine, diesel naar elektriciteit nog plaats moet vinden. Mm-hmm. Vandaag is er een hele de grootste autoshow in Peking. En daar zijn dus allemaal nieuwe Chinese modellen. En die waren ook vandaag op het journaal.
0: Ja.
8: En dat is gewoon een bedreiging voor de Duitse auto-industrie.
0: Ja. Nou, toen Merz aantrad als bondskanselier, wilde hij eigenlijk juist die banden met de VS gaan aanhalen. Hij is ook al twee keer naar het Witte Huis geweest. En met zijn achtergrond in de zakenwereld in de VS leek hij daar ook de juiste man voor, toch?
8: Ja, hij, dat zei hij zelf natuurlijk ook. Hij heeft gewerkt bij het Amerikaanse bedrijf BlackRock. Hij is eigenlijk ook een man uit het bedrijfsleven. Dus hij wist gewoon wel met Trump overweg te gaan. En ik denk ook wel dat zijn manier van omgaan, een beetje knuffelkoers, koeselkoers, wordt dat in Duits genoemd. En die lijkt ook wel een beetje op wat onze eigen Mark Rutte voor ogen heeft, om het maar zo te zeggen. Maar die is natuurlijk op dit moment eventjes...
0: Van de slijmdiplomatie is geen sprake meer.
8: Hij heeft dus... Het lijkt er eigenlijk op dat hij een soort filosofische opmerking gemaakt heeft op een gymnasium in zijn eigen streek, waar hij zelf vandaan komt, over hoe die Iran-oorlog verloopt en niet helemaal doorgehad heeft dat dat een enorme mediawerking zou hebben.
0: Ja, is dat zo? Heeft hij niet ingecalculeerd dat er gevolgen zouden komen als hij zoiets zou zeggen?
8: Nou ja, het punt is, dat heeft hij in ieder geval zelf ook gezegd, dat in deze mediacratie, zeg maar, alles wordt uitvergroot. En hij was gewoon op de dag van Europa bij een gymnasium op bezoek. Dus hij sprak tussen leerlingen. Dat was niet een bijeenkomst.
0: Hij zei het over de Iran-oorlog en hij zei...
8: Ja, en hij heeft dit gezegd. Het is wel zo dat natuurlijk kritiek op Trump komt iedere Europese politicus uit, want het Europese publiek, het Europese publiek wil graag natuurlijk dat onze leiders meer van zich afbijten. Maar ik denk dus dat dit eigenlijk een soort slip of the tongue was, waar Merz daarom bekend staat om allerlei uitspraken te doen die hij niet kan waarmaken of waar hij dan achteraf zich moet verdedigen. En dit is er in ieder geval één van.
0: Maar een slip of the tongue, het was niet alleen Merz die zoiets zei, hè? De vice bondskanselier en minister van Financiën, die heeft ook gezegd dat de VS er een puinhoop van maakt.
8: Uiteindelijk staat het toch ook wel... nu achter Merz.
0: die verdedigt
8: Merz, die steunt hem. En de SPD is natuurlijk sowieso veel kritischer. Dat zijn de sociaaldemocraten die van begin af aan eigenlijk het beleid van Trump natuurlijk veroordelen. Maar dezelfde SPD heeft ook een minister van Defensie en die heeft juist gezegd dat het allemaal wel, zeg maar die 5000 militairen die dan nu terug zouden trekken, dat allemaal wel overzichtelijk en hanteerbaar is.
0: Ja.
8: Dus ze zijn ook bezig om het een beetje te sussen.
0: Maar Merz zet zich sowieso al wat langer af tegen Trump en zeker dus nu sinds die oorlog tegen Iran.
8: Ja, dat is vooral.
0: Wat is daar nou de reden?
8: Nou, dat is eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen vrij simpel. Merz is als kanselier aangetreden om de economie weer te draaiende te krijgen. En hij heeft ook beloofd dat als hij man van het zakenleven kanselier zou worden, dat dat ook meteen zou gebeuren. Dat is dus helemaal niet het geval gebleken. En je zou bijna zeggen, gelukkig was er een voorspelde groei van 0,5% van de economie voor dit jaar. En iedere week dat de straat van Hormuz dicht blijft, slinkt dat sterker en heb je zelfs kans op krimp. Want de Duitse industrie is enorm afhankelijk van de energieprijzen. En die energieprijzen zijn nu sky high. De Duitse industrie was al kwetsbaar. En dit ziet er dus natuurlijk gewoon slecht uit voor de Duitse regering. Dus de Duitse regering wilde absoluut dat die straat van Hormuz weer open zou gaan. Terwijl de Amerikaanse regering dat koppelt aan het kernenergie of de kernwapenprogramma's van Iran en dus Trump nog even stoer doet, zeg maar, en die straat dicht houdt. Dat heeft weinig consequenties voor de Amerikanen. Behalve dat de olieprijs natuurlijk wel stijgt, ook in VS.
0: En grote
8: consequenties voor Europa en voor Duitsland in het bijzonder.
0: Ja.
8: En daar zijn, denk ik, achter de schermen al heel wat woorden over gevallen.
0: Ja, dus de oorlog met Iran en de economische gevolgen, die spelen op de achtergrond gewoon een hele belangrijke rol. Doet die andere oorlog in Oekraïne dat ook? Speelt
8: Zeker.
0: Die ook een rol?
8: Volgens mij is dat ook een heel belangrijke factor. Want Trump wil, heeft hij zelf ook gezegd, van deze oorlog af eigenlijk. Hè. Hij heeft zelfs gezegd deze week dat Oekraïne deze oorlog verloren heeft. wat, nou ja, interessant. Hij zegt natuurlijk heel veel. Maar, maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat Orbán is weg. Waardoor de EU een lening van 90 miljard aan Oekraïne kan geven. Dat is allemaal vorige week gebeurd. Trump heeft met Poetin gebeld afgelopen woensdag. En Poetin is altijd heel... die denkt graag mee met Trump. Ja, dus die heeft al allerlei oplossingen geboden.
0: Ja,
8: dus,
0: oké.
8: Ja, dus dat speelt allemaal op de achtergrond, denk ik, mee. Dan moeten we, ze hebben zelfs anderhalf uur gebeld. Hè, dus dat is echt niet onbelangrijk. En zou het heel goed kunnen zijn dat Trump nu echt van die oorlog af wil. En dan vindt hij Duitsland op zijn weg. Want de grootste, veruit, by far de grootste donor aan Oekraïne is op dit moment Duitsland. En dus daar... schuurt het ook. Dus het schuurt op allerlei manieren. En dan wordt zo'n uitspraak... ja, wat ik dus als een soort slip of the tongue zie... wordt uitvergroot. En dan wordt het dus, zeg maar, mediaspectakel komt eromheen. Terwijl volgens mij die twee oorlogen op de achtergrond... en de enorme meningsverschillen over de oplossingen van die oorlog... eigenlijk veel belangrijker zijn.
0: Ja. En Hanko, komende woensdag is het precies een jaar... geleden dat Merz bondskanselier werd.
8: Ja.
0: Op 6 mei. Hoe zou je nou zeggen, als je hem even tussentijds moet evalueren... staat hij ervoor?
8: Dramatisch.
0: Oh.
8: Echt volledig. Want hij heeft namelijk gezegd dat de economie zou gaan draaien. Het was niet helemaal duidelijk hoe. Maar als hij kanselier werd, zou dat als vanzelf goed gaan. Zou de belastinginkomsten ook weer toe gaan nemen. En dat is er natuurlijk helemaal niet gebeurd. En ze hebben de regering, de CDU en SPD, dus Christen-Democraten en Sociaaldemocraten, zijn 2 weken geleden in een villa hebben ze zich teruggetrokken. En daarvan heeft Lars Klingbeil van de SPD gezegd... ja, het is heel normaal in een democratie... dat je ook door je coalitiepartner angebruld wordt. Dus toegeschreeuwd. Mm. Het schijnt dus dat Merz daar ontploft is. En Merz heeft daarover gezegd van... ja, we hadden misschien iets te veel op de agenda staan. Oftewel, ze zijn helemaal niet uit... hoe ze zeg maar de begroting van volgend jaar rondkrijgen. En ze hebben gewoon, ja, ze komen niet tot elkaar. Dus die crisis, die, zeg maar, die kabinetscrisis, daar zou het over gaan, zeg maar, in de terugblik van het afgelopen jaar.
0: Ja.
8: En nu opeens komt er natuurlijk een heel ander verhaal bij. Wat heel interessant is eigenlijk. Wat voor een effect dat op die toch al dramatische coalitie heeft.
0: Ja. Goed, dank dat je ons weer even bijgepraat hebt.
8: Ja, graag gedaan.

0: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. We gaan even naar Nijmegen, waar de wedstrijd tussen NEC en Telstar nu pas klaar is. Want die moest een tijdje worden stilgelegd vanwege het noodweer. Dien van het Laar, NEC die strijdt nog mee om de belangrijke tweede plaats in de Eredivisie. Hoe is de wedstrijd geëindigd?
1: Nou, hij heeft het vanavond in die strijd om plek 2 wel averijen opgelopen. Want het heeft niet weten te winnen van Telstar. Wel een felbegeerd punt uit het vuur gesleept. Het is uiteindelijk 1-1 geworden na een lange 1-0 achterstand waar de ploeg uit Nijmegen tegenaan keek. Nee, ze blijven op plek 3 staan in de competitie. En Feyenoord kan morgen verder uitlopen naar 5 punten als zij hun wedstrijd weten te winnen. En dan hebben ze nagenoeg in Rotterdam plek 2 wel binnen, hoor. En dus direct Champions League voetbal. NEC verspeelt dus punten in de strijd om voorronde Champions League voetbal. 1-1 eindigt het en daarmee kan FC Twente morgen de lachende derde worden als het hun wedstrijd tegen AZ weet te winnen. Telstar, dat speelt tegen degradatie en kan ieder punt goed gebruiken, dus ook deze. 1-1 betekent ook een punt voor hen.
0: Oké, dankjewel. Op de avond voor dodenherdenking wordt elk jaar in de Bali in Amsterdam het gesprek voor de Dam gehouden. Denkers, historici en kunstenaars gaan met elkaar in gesprek over oorlog, herdenken en verantwoordelijkheid. Jair Standers is artistiek leider van Theater Na de Dam en organiseert de avond. En schrijver en journalist Frida Boeken is een van de deelnemers aan het gesprek. Welkom beiden.
2: Hi.
0: Jair, dit jaar gaat het gesprek voor de Dam over wat de herdenking in deze tijd betekent en waar het nog te weinig over gaat. Is dat een thema voor jou? En waar gaat het dan te weinig over wat jou betreft?
3: Nou, dat is eigenlijk een vraag. Dus het is gewoon iets dat ik daar mening over heb. Maar er is natuurlijk steeds discussie over wat we nou herdenken en of er wel genoeg aandacht is voor hedendaagse conflicten of voor, voor wat er nu in de wereld speelt en of dat een plek heeft op die herdenking. En ja, we dachten, we hebben ieder jaar wel een of ander specifiek thema, maar je merkt wel dat de laatste paar jaar dit zo pregnant is, omdat er zoveel in de wereld speelt, waar wij ook als Nederland op de een of andere manier mee te maken hebben of onvoldoende mee te maken hebben. Dus dan ja, dachten we, laten we maar een soort head-on aanpakken dit jaar. En wel een beetje ingevlogen vanuit ook iets meer ja, de educatie erover. Of hoe geven we dit door? Of hoe praten we er met elkaar over? Dus ook, er is een onderzoeker van het Anne Frankhuis, van Anne Frank Stichting, die ook echt probeert eigenlijk in kaart te brengen wat zijn eigenlijk nu de problemen? Waar loopt men tegenaan? Ook bij jonge generaties. En hoe kan je eigenlijk nog die nagedachtenis van die Tweede Wereldoorlog en ook van de Holocaust, hoe kan je die nog op de een of andere manier van betekenis laten zijn voor deze tijd?
0: Ja, dus dat je wil gewoon zorgen dat ook nieuwe groepen aanhaken bij de herdenking, ja, en dat andere groepen ook niet afhaken.
3: Precies, en hoe doe je dat dus op een manier dat je ook nog recht doet aan die nagedachtenis? Dat is gewoon steeds een uitdaging en dat wordt een steeds grotere uitdaging.
0: Ja. En de vraag is dan, moet je het wel of niet ook over actuele conflicten hebben als je aan het herdenken bent?
3: Ja, en dan daarbij maak ik altijd onderscheid tussen het, zeg maar, het onderwerp dat je herdenkt of de periode. Dus ik vind het altijd fijn om te zeggen, de herdenking gaat over die periode, maar hij moet wel betekenis hebben voor deze tijd.
0: Mm-hmm.
3: Dus hoe doe je dat? Je kan ook herdenken op een manier dat hij te weinig betekenis heeft voor deze tijd. Maar je kan ook herdenken op een manier dat eigenlijk het te weinig gaat over dat historisch verleden. En die en, dat is waar ik altijd voor pleit. En dat is wel een zoektocht en dat is niet altijd makkelijk.
0: En over die zoektocht, daar gaan jullie morgen over praten. En Frida, waarom doe jij daarmee aan dat gesprek over die invulling van de herdenking? Waarom is dat een belangrijk onderwerp voor jou?
2: Nou, mijn oma zat in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Zij dook Joodse kinderen onder door het hele land en is uiteindelijk gepakt en gedeporteerd. En ja, dat is voor mij niet een geschiedenis op afstand, omdat ik met dat verhaal ben opgegroeid. Zij heeft me daar heel veel over verteld. En morgen doe ik samen met mijn vader mee aan Huizen van Verzet in de middag. En dat is een programma van Amsterdams Comité 4 en 5 mei, waarbij nabestaanden en ook historici vertellen over verzetsverhalen op de plekken waar die ook hebben plaatsgevonden.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb toen heel erg met mijn vader ook zitten nadenken, omdat we dus morgen dat verhaal van mijn oma gaan vertellen, van hey, hoe doen we dat nou op een manier waar we en haar verhaal goed uitleggen en vertellen en tegelijkertijd ook rekenschap geven van de wereld waarin we nu leven? Want het risico vonden wij toch dat we al snel een soort heldenverhaal gaan vertellen waarin ja, niemand zich anonu hoeft te herkennen, omdat het heel specifiek is. Hè? Dus we zaten van, nou, welke persoonlijke eigenschappen hebben er voor haar toe geleid dat ze het verzet inging. Mm-hmm. Maar dat spreekt tot de verbeelding een persoonlijk verhaal. Maar tegelijkertijd spoort het misschien niet meteen aan tot handelen, omdat de context waarbinnen dat handelen toen noodzakelijk was buiten beeld verdwijnt. En wij eigenlijk heel erg beide voelen, mijn vader en ik, van hey, die context, dus zondebok, politiek, uitsluiting, wereldleiders die hun goddelijke gang kunnen gaan, dat eigenlijk dingen zijn die we nu ook zo erg zien, dat we het heel graag ook wilden verbinden aan het heden en hoe we het ook een morele aansporing kunnen laten zijn voor onszelf.
4: Ja, dus jij vindt ook dat, om die term maar te gebruiken, actuele conflicten ook actief bij die herdenking betrokken moeten worden?
2: Ja, dat denk ik zeker. Ja. Er was natuurlijk nu een paar weken geleden ook best wel wat ophef over de artiest Sef, die eerst vrijheidsambassadeur zou worden en uiteindelijk is dat toch ingetrokken omdat hij te uitgesproken was over hedendaagse conflicten. En dan werd er met name gedoeld, zei hij in ieder geval, op Gaza. En ja, dat vond ik zo wrang eigenlijk, zeker voor een organisatie die zich zo bezighoudt ook met vrijheid. En omdat je daarin ook heel erg ziet dat eigenlijk heden en verleden toch uit alle macht van elkaar gescheiden worden. Terwijl die juist zo met elkaar te maken hebben. Want alles waar we nu mee zitten is ook het resultaat van wat er in heel veel jaren hiervoor is gebeurd.
4: Ja.
2: Dus het is juist zo belangrijk om dat wel een plek te geven.
4: Dus wat jou betreft was dat een verkeerde beslissing van het comité 4 en 5 mei om Sef, de rapper, weer terug te trekken als ambassadeur van de vrijheid.
2: Ik denk dat het juist heel sterk was geweest om hem wel onderdeel te laten zijn van die groep. Ja.
4: Jij bent ook voorzitter van Comité Herdenking Februari Staking. En jij nodigde dit jaar Jerry Afrije uit als spreker.
3: Ja.
4: Wat was jouw...
3: Wij als comité.
4: Ja, jullie als comité. Wat was jullie idee daarbij?
3: Nou, er is veel ophef over ontstaan. Maar het idee was dat de Februari Staking gaat over opkomen voor onrecht. Over je rug recht houden en verzet dat niet alleen gaat over likes op social media, maar echt dat het je ook wat kost in je leven. Dat was in ieder geval zo met februari-stakers zo. En Jerry Afrije was toen met zijn organisatie 15 jaar lang bezig. De organisatie Nederland Wordt Beter. En in die periode kwam hij de nieuws omdat ze gingen stoppen. Ze zeiden, we hebben eigenlijk een aantal van onze doelen bereikt. We zijn niet eeuwige activisten. En we willen het stokje doorgeven aan jonge mensen die zich met andere zaken in de samenleving bezighouden en daar zich voor inzetten. En dat vonden we zo'n mooi gebaar. Toen dachten we, hij is iemand die heel erg past bij de gedachte van de herdenking van de februaristaking. Alleen er waren heel veel mensen die daar niet mee eens waren, omdat Jerry zich heel fel had uitsproken en in de ogen van sommige mensen veel te fel over wat de Israëlische regering doet met de Palestijnen. En dat werd dus een enorme strijd. Ik denk dat dat wel... Een herdenking van de februaristaking heeft een ander soort karakter dan een nationaal comité herdenking op de Dam. Ik bedoel, los van wat ik vind van wat er met Sef is gebeurd, het zijn ook verschillende grootheden. Dus ik denk dat het bij ons ook geen vreemde keuze is.
4: De vraag is een beetje, doet dat dan zo'n herdenking goed? Is dat een soort debat wat je op dat moment wil voeren?
3: Dat is precies de vraag. En ik denk dat er is zoveel ophef over geweest dat je denkt, wat heeft dat dan opgeleverd? En tegelijkertijd, dat neem ik ook serieus. En dat veel mensen hebben er heel veel zijn er echt door gekwetst geweest. En tegelijkertijd denk ik ook, we moeten ook een beetje de bakens verzetten. Anders komen we er niet. En dat bedoel ik met komen we er niet. Als we alleen maar iedereen met meningen die we niet, zeg maar, die we te moeilijk vinden, buitensluiten, dan komen we niet als samenleving verder met hoe we met complexe zaken kunnen omgaan. Ja. En het herdenken is complex en ook het heden is complex.
4: Maar vanuit de Joodse gemeenschap wordt dan onder andere gezegd, een herdenking is geen debat. Hè? Er is een tijd en een plaats voor alles. Maar bijvoorbeeld nu straks op 4 mei, dan gaat het om het leed dat Joden is aangedaan. En dat moet niet op de achtergrond raken. Frida, snap jij dat argument? Hè? Dat de vrees is van, als je te veel gaat herdenken, dan herdenk je uiteindelijk misschien niks.
2: Ja, ik denk dat daarin toch al snel vanuit een soort idee van schaarste wordt gedacht. Terwijl ik denk dat het heel erg ook gaat over inclusiviteit. We leven in een maatschappij waarin er steeds meer Nederlanders zijn met andere achtergronden. En we niet meer zozeer kunnen spreken van één geschiedenis. Hè. Dus mensen hebben koloniale geschiedenis op een bepaalde manier meegemaakt, of ontheemding. En ik denk dat juist door dit soort mensen uit te nodigen, die vanuit een ander perspectief ook kunnen reflecteren op bijvoorbeeld zo'n februari-staking, eigenlijk alleen maar de meerstemmigheid groter maakt, zonder dat het afdoet aan de kern van waarom je op dat moment daar staat. Want je herdenkt nog steeds datzelfde moment.
3: Maar dat laatste, sorry, dat laatste is wel belangrijk. Dus ik ben het helemaal met je eens. Ja. Maar ik denk,
2: maar je reflecteert daarin ook weer op het heden en hoe dat zijn weerslag heeft.
3: Maar even een beetje vreemd voorbeeld. Maar kijk, op 1 juli staan we stil bij de afschaffing van de slavernij. En dat vieren we, Kittikotti. En het is inmiddels een nationaal moment geworden, gelukkig. Mede dankzij inzet van mensen als Jerry Afrije. Maar het zou heel vreemd zijn als we zeggen dat we op 1 juli eigenlijk ook stil willen gaan staan bij, zeg maar wat, Srebrenica. Dat doen we niet. Dus op 1 juli gaat het over de afschaffing van het slavernijverleden. En nog specifieker het transatlantische slavernijverleden. En daar kan er misschien wel gerefereerd worden aan slavernij die er nu ook nog is. Maar zelfs dat gebeurt niet. En als we dat op 1 juli eigenlijk heel duidelijk weten, dan is het toch wel interessant dat rond 4 mei we opeens van alles nog wat daarbij willen gaan halen. Het zijn wel verschillende grootheden. Het zijn ook verschillende geschiedenissen. Het zijn verschillende herdenkingen. En ik snap ook, en dat is natuurlijk wel een ding, heel veel gaat over erkenning. Waar Frida het net over heeft, er zijn in Nederland veel groepen die zich veel te lang niet erkend hebben gevoeld ten aanzien van wat hun geschiedenis heeft betekend, wat dat voor trauma's met zich meebrengt, hoe dat doorwerkt. En daar hebben we echt herstelwerkzaamheden te doen als samenleving. Dus in die zin is het heel belangrijk om dat heel duidelijk af te waken. Maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten dat bijvoorbeeld voor Joden in dit land, er toch, bedoel, het is pas vanaf midden jaren 60 dat er überhaupt aandacht was voor Joods slachtofferschap bij de herdenking. Dus bedoel, het is ook wel zo dat we gelukkig dat door de jaren heen hebben gedaan, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Dus ik denk dat heel veel gaat over erkenning. Dus dat woord inclusief wat je gebruikt, dat vind ik heel terecht. Maar inclusief zou voor mij betekenen enerzijds exclusief ten aanzien wat we historisch herdenken, maar inclusief in hoe we die meerstemmigheid ten aanzien van die herdenking plek kunnen geven. Maar dus wel met rekenschap van alle gevoeligheden van verschillende groepen.
2: Ik denk ook specifiek waar de gevoeligheid er met 4 mei erin zit, is dat het voor Nederland de belangrijkste herdenking is. Dus er is maatschappelijk gezien een bepaalde soort van hiërarchie als je 4 of 5 mei gaat vergelijken met andere herdenkingen die we hebben. En daarom vinden veel groepen het ook zo belangrijk om daarin meegenomen te worden, omdat het nou eenmaal de meeste aandacht krijgt, de meeste betrokkenheid krijgt, het meeste budget misschien ook wel. Dat weet ik niet precies, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Daarom is het, ja, willen mensen zich daarin graag gehoord voelen. Dus kan ook te maken hebben met dat we überhaupt moeten gaan democratiseren hoe we gedurende het jaar met z'n allen verschillende dingen.
4: Ik hoor genoeg vragen waar jullie denk ik morgen uitgebreid op doorgaan in de Bali. Wij hebben daar hier verder nu geen tijd voor. Maar ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie maandag dan een mooie betekenisvolle herdenking toe. En morgen een mooi debat.
3: Dankjewel.
4: Ja, Iris Stranders en Frida Boeken.

0: Raccoon met No Mercy. Komt er een superbelasting voor de superrijken in Californië? Dat is de vraag, nu een petitie daarvoor is ondertekend door meer dan 1,5 miljoen mensen. En die petitie is getiteld Billionaire Tax Now. Journalist Carol Rock is hier, welkom. Jij woonde zelf ook jarenlang in Californië.
1: Ja, klopt.
0: Wat is het idee van deze eenmalige belasting voor miljardairs? Hoe zou dat werken?
1: Het gaat dus niet om inkomen. Want daar betalen ze al behoorlijk wat belasting voor in Californië. Het gaat nu puur om de assets, dus de bezittingen. Dus wat je in je kluis hebt zitten, maar ook aandelen bijvoorbeeld. Want aandelen die worden eigenlijk pas belast wanneer je ze gaat verkopen. En nu willen ze dat eigenlijk al meteen doen. Het gaat bijvoorbeeld ook over bezit van auto's, maar niet op huizen bijvoorbeeld. Dat dan weer niet.
0: Ja, dus er wordt gekeken naar het vermogen van mensen. En als dat boven een miljard zit, dan krijg je, dan moet je
1: 5% eenmalig.
0: 5% daarvan betalen.
1: En dan verwachten ze dat ze daar de 100 miljard die ze tekort gaan komen door maatregelen die vanuit DC zijn genomen, dus de One Big Beautiful Bill die je heel vaak hoort, verwachten ze dat ze daar heel veel inkomsten, heel veel tekorten in de nabije toekomst voor ziekenhuizen, gezondheidszorg, maar ook onderwijs.
0: Met name gericht op gezondheidszorg.
1: Ja, het is met name daarop gericht. Ja,
0: ja. Ja. En wie zit er daar achter deze petitie?
1: Ja,
0: wat is het verhaal hierachter?
1: Een hele fanatieke, maar ook binnen die kringen zeer bekende vakbondsleider is het eigenlijk, maar dan van de gezondheidszorg vakbondsleider. Dave, ik ben even zijn achternaam vergeten.
0: Dave Reagan.
1: Ja. En die heeft dus eigenlijk ontdekt dat in Californië heb je dus een mogelijkheid om bepaalde dingen die je wilt doorvoeren, dat kan via het stembiljet. En hij maakte al jaren eigenlijk dankbaar gebruik van, om het op zo'n manier te zeggen. En hij is degene die zich echt heel fel inzet voor zijn achterban. Dus hij is voor de gezondheidswerkers, daar is hij de vakbondsleider van. En hij vindt het gewoon heel belangrijk dat deze groep gezien wordt, dat hij zich echt inzet voor de gewone Amerikaan. Ja. Hij is ook degene die achter de minimumloon zit in Californië. Die heeft hij toen naar $15 per uur gebracht. En dat is voor Amerikaanse begrippen is dat, nou ja, wel lekker.
0: Ja.
1: Dus dat is
0: een goed links verhaal, zou je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zal dan bij een bepaalde groep goed vallen en bij andere mensen weer helemaal niet.
1: Zeker.
0: Wat zijn de reacties? Die miljardairs zullen wel not amused zijn.
1: Er zijn inmiddels een paar al vertrokken. Die hebben ook gedreigd. Sommigen dreigen van, nou ja, als dit doorgevoerd wordt, dan ben ik weg. Dan neem ik ook al mijn succes, mijn bedrijf, mijn toekomstige inkomstenbelasting neem ik met me mee. Binnen de Democratische Partij is er best wel veel verdeeldheid. Want de progressieve democraten zoals Bernie Sanders bijvoorbeeld, Alexandra Ocasio-Cortez, dat zijn natuurlijk hele bekende strijders van de linkse tak van de Democratische Partij. Die zijn natuurlijk voor. Maar dan heb je natuurlijk de iets meer gematigde kant, zoals Gavin Newsom, de gouverneur van Californië. Ja, die houdt zich een beetje afzijdig. En die heeft wel eigenlijk aangegeven dat hij het er niet mee eens is. Dat hij zich zorgen maakt wat dat voor gevolg heeft voor de staat. Dus
0: dat zal misschien ook wel te maken hebben met het feit dat hij waarschijnlijk in 2028 een gooi wil doen naar het presidentschap.
1: Ja, dat wordt natuurlijk wel gefluisterd. Dus hij ontkent het, of nog bekent het eigenlijk. Maar hij kan het zich niet permitteren dat hij straks een miljardairs tegen zich heeft. Want dat zie je nu eigenlijk ook, dat er een probleem is met de tech-miljardairs in Amerika, omdat die gewoon heel veel invloed hebben op de verkiezingen. Dat heb je natuurlijk ook gezien bij Trump. We zagen allemaal wie er achter hem zaten tijdens de inauguratie. Die hadden allemaal prominente plekken. En dat gaat nu nog door. Nu heb je natuurlijk met AI, er zijn natuurlijk allerlei duurzaamheidsmaatregelen die ze willen nemen. En daar zijn zij natuurlijk niet blij mee. Dus ze investeren behoorlijk in politiek op dit moment. En ze zijn ook behoorlijk uitgesproken.
0: Ja, ja. En het zou inderdaad, deze belasting zou vooral die tech-ondernemers die dus
1: het gaat echt, en dat is Californië staat echt bekend om. Californië is gewoon een hele rijke staat. Het is eigenlijk een beetje, ik noem het altijd de pinautomaat van Amerika. Daar wordt het meeste geld verdiend. Er wonen zo'n 200 miljardairs wonen in de staat. En die hebben het heel goed gedaan sinds januari. Sinds januari vorig jaar. Dus die zijn er natuurlijk niet blij mee. En ja, die laten zich ook flink horen. Er is in San Francisco begin dit jaar zelfs een mars geweest voor miljardairs. Om zich uit te spreken over deze aankomende maatregel. Het is nog de vraag of het gaat gebeuren.
0: Ja, maar dit is dus best wel een dilemma voor Gavin Newsom. Als hij inderdaad ook straks landelijk wil doorbreken.
1: Ja.
0: En dan kan ik me voorstellen dat Trump in zijn knuisje loopt te gniffelen op dit moment.
1: Ja, kijk, Trump die heeft die is het natuurlijk niet mee eens. En die Amerikanen van buiten Californië kijken best wel naar Californië. Van jullie zijn elitair, jullie hebben al het geld, jullie hebben makkelijk praten. En ik denk dat heel veel Amerikanen een beetje hun schouders ophalen van, nou ja, weet je, jullie zoeken het maar uit daar. Maar Trump is het hier natuurlijk niet mee eens. En al die miljardairs, er zitten daar natuurlijk heel veel tussen, die hem openlijk steunen. En niet alleen financieel, maar ook gewoon alle maatregelen die de regering Trump heeft genomen. Want die zijn natuurlijk heel erg in het voordeel van miljardairs. Ze zijn natuurlijk enorme belastingvoordelen hebben zij gegenereerd dankzij maatregelen die het kabinet heeft genomen. Dus Trump is vorig jaar volgens mij ook al een keer gevraagd hoe hij denkt over een speciale tax, dus een extra belasting voor miljonairs zelfs. En daar zei hij ook van, ja, dat lijkt me gewoon geen goed idee. Want dan krijg je gewoon dat die mensen het land verlaten. Nou ja, dan kun je wel raden wat hij hierover denkt.
0: Ja, ja. Nou, er zijn nu dus meer dan 1,5 miljoen handtekeningen verzameld. Ja. Dat is voor die initiatiefnemer, die meneer Reagan, een succes.
1: Ja, het is ongeveer het dubbele van wat we had moeten halen.
0: Maar
1: dus, ja.
0: Wat gaat er dan nu vervolgens mee gebeuren? Waar leidt dit toe?
1: Nou, er moet eerst eens gekeken of ze op een eerlijke manier verkregen zijn. Daar gaan ze natuurlijk heel kritisch naar kijken. Want deze meneer had mensen overal staan. Dus bij de koffietentjes, bij de supermarkt stonden mensen met een clipboard van, vind jij dat miljardairs ook meer belasting moeten betalen? Dus ja, dat zeggen mensen natuurlijk al heel gauw nee. Californië is best wel links. Dat is wel een manier waarop hij de handtekeningen binnen heeft gekregen. Dus dan gaan ze eerst daar naar kijken. En als het wordt goedgekeurd, dan komt het in november. Bij de midterms komt het dus op de stembiljetten te staan.
0: En dan wordt het een referendum.
1: Nou, in Amerika, als je stemmen tussentijdse verkiezingen, dan is het niet alleen op een kandidaat, maar zijn er ook bijvoorbeeld bepaalde voorstellen voor veranderingen, belasting, wegen, noem maar op. Dan kunnen mensen daar ook op stemmen. Maar er zijn natuurlijk heel veel tegenacties inmiddels door dezelfde miljardairs gefinancierd. En die zijn dus nu heel druk bezig om ook handtekeningen te verzamelen. En die komen waarschijnlijk ook op dat stembiljet. En dan gaan ze kijken wie de meeste ja's heeft gekregen.
0: Okay, dus
1: en
0: die het is gaat maar even de vraag of het allemaal wel, of het wel doorgaat.
1: Het kan zijn dat hij heel veel moeite, maar deze man die heeft al een verleden dat hij heel vaak dingen geprobeerd heeft en dat het letterlijk 9 van de 10 keer niet gelukt is. Dus we moeten maar zien wat
0: dat
1: er
0: gaan
1: nu
0: we
1: gaat
0: dan
1: gebeuren.
0: Zien in november. Dankjewel voor dit gesprek, Carol Rock. Het Louvre van de wijngaarden is aan het verhuizen. We hebben het over het Domaine de Vazal, als ik het goed uitspreek.
2: Klopt, ja.
0: In Zuid-Frankrijk. De grootste wijndatabank ter wereld. Goedenavond, Lars Daniels, van het hoofdredacteur van het blad Perswijn.
2: Adjunct hoofdredacteur, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Oké, nou netjes. Een databank, dat klinkt altijd een beetje alsof er een soort klinisch laboratorium ergens is. Maar we hebben het hier over een stuk grond in het zuiden van Frankrijk, waar 4200 druivensoorten uit 57 landen staan. 8500 wijnstokken in totaal.
2: Ja.
0: Vertel eens, wat zijn dat voor een druivenrassen?
2: Ja, het is een conservatorium eigenlijk. Het is een levende bibliotheek met 2700 echte wijndruiven, druivenrassen. Daarnaast nog een heleboel hybride en ander materiaal, plantmateriaal, wat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld onderstokken. En dat stamt al van het eind van de 19e eeuw. Het is geloof ik in 1876 al begonnen bij Montpellier en later verhuisd naar Domaine de Vassal. Vanaf 1949 wordt dat eigenlijk bestierd door het INRA, het landbouwinstituut van Frankrijk. En nu moet het verhuizen. Het staat op een stuk land, heel zandige grond, waar die druifluis die in Europa alle wijngaarden heeft bedreigd, zich niet fijn voelt. Dus dat was een goede plek om het aan te planten.
0: Al die rassen die zijn er neergezet om ze eigenlijk te beschermen tegen een, ja, wat noem je het, druifluis?
2: Ja, de druifluis. Ja, Phylloxera vastratrix. Het is een beestje dat uit Amerika komt. En dat in Amerika, bij de druivensoorten die in Amerika van nature voorkomen, eigenlijk in symbiose leeft met de wortels. Maar de Euraziatische druivensoort, Vitis vinifera, en de enige ter wereld die echt lekkere wijn geeft, die kan daar niet tegen. Dus die kwam in 1863, na 1850 waarschijnlijk al, naar Europa. En begon vanaf 1863 problemen te geven. En toen zijn ze dus steeds meer druiven gaan beschermen door ze daar aan te planten, ja, in die conservatorium wijngaard.
0: En in zandgrond,
2: in zandgrond,
0: want daar,
2: ja,
0: kan die druifluis niet tussen bij.
2: Tussen Cap d'Agde en Sète in. Met aan de ene kant het Étang de Thon, aan de andere kant de Middellandse Zee. Het is gewoon een duinzand.
0: En nu moet dat verhuisd worden vanwege dat het klimaatverandering.
2: Ja, er zijn verschillende redenen. Ja, de zeewaterspiegel stijgt, de bodem verzout. En dat zijn allemaal gevaren natuurlijk voor die stokken. Daarnaast is er volgens mij een klein dispuut met de eigenaar van de grond die de leaseprijs verhoogt. Dus het wordt nu allemaal verhuisd naar een ander groot domein van het INRA. Pech Rouge heet dat. Dat ligt iets zuidelijker in La Clap.
0: Ook op zandgrond?
2: Nee, dat is het rare. Dus dat ligt op kalkrijke bodems. En dus moeten alle druivenrassen die dus in dat Domaine de Vassal staan, moeten worden omgeënt op Amerikaanse onderstokken.
0: Wat betekent
2: dat? Omgeënt is dat je de wortels van Amerikaanse druivensoorten gebruikt en daarbovenop de Europese druivenrassen ent. En die Amerikaanse wortels die zijn ongevoelig voor dat beestje, voor die druifluis. Nou, die heeft dus in die zandige bodems.
0: En kunnen dus dan ook in andere grond staan.
2: Maar op die kalkbodems moet je dat soort onderstokken gebruiken, anders gaat het fout.
0: Ah ja. En dat schijnbaar is dus super ingewikkeld. En daarom gaat dit 5 tot 6 jaar duren om dat allemaal te verhuizen.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want ze maken ook allerlei klonen, duplicaten als het ware. Om zeker te zijn dat als er wat misgaat, dat ze wat achter de hand hebben. Dus dat is een enorme klus.
0: Maar is het dan niet zo, want ik ben zelf niet echt een wijnkenner, maar als het op andere grond staat, dat die druiven uiteindelijk dan ook anders gaan smaken?
2: Zeker, maar dit is niet een commerciële wijngaard in de zin van dat de wijn die daar vandaan komt belangrijk is. Het is wel degelijk zo dat bodem een effect heeft op wijnsmaak. Maar dat speelt hier geen rol. Dit zijn grote wijngaarden die eigenlijk dienst doen als een grote genetische databank.
0: Ja.
2: Hè, en op basis daarvan wordt allerlei onderzoek gedaan naar dat ook heel belangrijk is voor de duurzaamheid bijvoorbeeld van de wijnbouw. Resistentie in telen, tegen droogte, tegen schimmels, et cetera.
0: En hoe staat het er nu eigenlijk voor met die druifluis? Is dat dan helemaal geen probleem meer? Als je het allemaal op die Amerikaanse stokken zet?
2: Het is nog steeds een probleem. Dus er zijn bepaalde gebieden in de wereld en ook in Europa waar het geen probleem vormt. En dat zijn vooral die gedeeltes met zanderige bodems. Ik was verleden week in Campania, in de Campi Flegrei. Dat zijn vulkanische zandbodems. Nou, daar kunnen ze gewoon op eigen wortels druiven planten. En ik heb toevallig een wijn meegenomen van het Leisteen van de Moezel. He, daar staan ook nog rieslingplanten op hun eigen wortels. En die
0: geen last hebben van die druiven.
2: Die hebben geen last van die druiven.
0: En dat, want je hebt inderdaad, en ik zie ook dat die open is. Dus ja. Durf ik bijna niet te vragen.
2: Ja, het is zaterdagavond, dus volgens mij mogen we.
0: Maar dat is dus heel bijzonder. Dus dit is een wijn van die dus van zo'n stok komt die niet
2: geënt is.
0: Geënt is.
2: Ja, ja.
0: En dat zijn dus ook dure wijnen, denk
2: dus
0: ik.
2: Dit is pure vinifera. Meestal duurdere wijnen, inderdaad. Hoewel het enten natuurlijk ook gewoon geld kost. Hè. Dus als je kunt aanplanten op eigen wortels, zoals in Chili heel veel gebeurt, dan kun je ook wel geld besparen. Maar dit
0: maar
2: zijn bijzondere
0: wijnen. Maar puristen die zeggen dan van, oh, dit is zo'n bijzondere wijn, want hij is van zo'n Europese stok.
2: Ja, hij komt dus van een druivenplant die op zijn eigen wortel staat. Dat is gewoon heel bijzonder. Dat is heel zeldzaam geworden. En daarom zijn die wijnen natuurlijk wel wat duurder. Of je het verschil kunt proeven tussen een druivenplant die druiven heeft die op zijn eigen wortel staat, of gewoon een andere oude stok, maar die op een Amerikaanse onderstok staat. Dat is niet helemaal duidelijk, hoor. Ik geef het je aan.
0: Het is witte wijn.
2: Het is wit.
0: Het is een glaasje wit.
2: Ja.
0: Wat drinken we?
2: Riesling.
0: Riesling.
2: Deze wijn heet ook echt naar de Duitse term. Die heeft de naam van de Duitse term om planten te beschrijven die op hun eigen wortel staat. Dus der Wurzelechte. De Schweiger Annaberg 2022. Een warm jaar.
0: Het is echt ontzettend lekker, moet ik zeggen.
2: Ja, van Bernhard Eifel.
0: Misschien kun je ook een slokje nemen en even beschrijven wat we proeven.
2: Ja, het heeft volgens mij prachtig zoetzuur fruit.
0: Ja.
2: Een beetje perzik. Misschien een klein beetje abrikoos. Maar het is ook spicy en een beetje kruidig. Het heeft natuurlijk goede zuren, hè, dat proef je echt. Maar het heeft ook een heel klein zoetje. Wat de wijn heel mooi in balans maakt qua smaak. En een flinke lengte. En daaraan proef je wel dat dit bijzondere planten zijn die daar al heel lang staan en heel geconcentreerde druiven geven waar je fantastische wijn van kunt maken.
0: Ja, nou dat blijkt inderdaad. Maar we moeten er dus wel bij zeggen dat enten op die Amerikaanse stammen in principe dus niet ten koste gaat van de kwaliteit.
2: Nee.
0: En dat je het ook niet proeft.
2: Nee.
0: Dus
2: nee.
0: Het is misschien meer het idee nu ook.
2: Ja, ja.
0: Oké, nou dan heffen we wat mij betreft het glas.
2: Laten we dat doen.
0: Op een hele voorspoedige verhuizing van deze biodatabank. En dan dank ik jou, Lars Daniels, hoofdredacteur van het blad Perswijn.
2: Dank je wel.
0: Dit was het Oog. Morgen zijn we er natuurlijk ook weer, zo rond de klok van 22:55. Dan zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier op deze zender de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Deze week in de perstribune van Max. Lifestyle en mode-expert Mike de Boer.
2: Ik was natuurlijk wel een onzeker kind. Dan ga je chocoladerepen jatten. Van kijk eens, ik hoor erbij.
1: Hij liet zich voor het EO-programma Hell of Hotel opsluiten in de gevangenis.
3: Ik zit voor overvallen.
2: Oké.
3: Ja.
1: En de technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer.
4: Dat dit ook nog je laatste club gaat worden, ja, mooier kan het niet.
1: Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor zijn pensioen.
4: Ja, dat geeft wel een beetje een raar gevoel, ja.
1: Margreet Rijntjes, in gesprek met Mike de Boer en Jan Streuer. Morgen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
9: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
9: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
1: NPO Radio 1.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

vlag Nieuwegein en ik rij een nieuwbouwwijk in. En ik keek op het stadsplan, bevond mij dus hier. En ik moest naar de Arreslee-drift nummer 4. Ik spring in mijn wagen en het leek zo dichtbij. Maar ik kwam in een woonerf, de Dorsvlegelwei. Toen de Pimpelmeesburg, het ratels langs spoor. De Parelhoenhof, ik denk hoe loopt dat hier door? De Kaasmakershorst, de Kafmolendreef. De Tinnengietersteen, als ik dit overleef. De leer

0: Straks is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma het Concerto Funèbre van Hartman en de 44e symfonie van Haydn. Het residentieorkest koffieconcert. Straks om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: verkeerd hier. Zomer, zon, strand, een drankje, een parasolletje. Dat is allemaal wat ik voor me zie als ik Mattia Bazauer met Ticento. En die prachtige jaren 80 met die mooie muziek. Ik zou het leuk vinden als jullie die plaat met dat gevoel de eeuwige roemlijst instellen.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Er waren straten waar alle vrienden en familie had gewoond. En die waren er allemaal niet meer.
1: In Den Haag wonen bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog 17.000 Joodse mensen. Na de oorlog keren slechts 2000 overlevenden terug.
2: Er waren mensen die zeiden, oh, wat jammer dat u teruggekomen bent. Of ja, ze hebben u vergeten te vergassen. Dat werd gezegd tegen die mensen. Onvoorstelbaar.
1: Op de ruïnes van een immens trauma bouwen zij hun gemeenschap weer op. Aan de hand van nieuw uniek filmmateriaal vertellen de kinderen van destijds hoe dat ging.
3: De filmpjes lagen in koffers bij mijn vader thuis. Ik besefte direct dat het een prachtige schat was om het te vinden.
1: Je ziet het in de documentaire Door de lens van Mau Schaap. Vandaag vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Een vriendin van mij had het gezin in New York. En ja, ik wilde gewoon iets anders met mijn leven gaan doen. En het duurde 3 dagen voordat ik met iemand eerst een gesprek had voor wie ik een gedicht mocht maken. En kreeg ik 10 euro van die vrouw. Was ik super trots dat ik mijn geld had verdiend. Met mijn talenten.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Ik vind het bovenal heel leuk om te verbinden met mensen. Om even onderdeel te zijn van iemands dag. En dat de ander dan even onderdeel is van mijn dag. Dat vind ik superleuk.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 4:15 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet